0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Die reuzen, waar ben ze blij? Ben ze verlengingen, te gerne mooi trots hebben? Waar ben de helden? Zoen ze nog bestaan, op rechte man? Die komen uit het neer, kleren te vjochtje, om de dag dat ze wel leven hebben kunnen.

0: Leandro, Leandro, het boeten in controle hier. Nou, ik ben Leandro. De kracht van een reus.
1: Dit is Friesland Non-Stop.
2: Onder iedere maand de beste muziek van Friesland.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

nooit wat waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen een stank voor dank. Mister vertrok in mijn kerel.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: de bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
1: De Vlaanders die ik wil moorden in België, dan zitten ze maar op de korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen op de wangen.
0: Blauw goud. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Friesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. De Duitse thuisclub maakte het winnende doelpunt ver in de tweede helft. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen en gezellig, dat stelde ik weer best. De komende oren praat ik hierbij hoe het nijs. En er is vanzelfs ik muziek en voortendadelijk een fleurige plaat van Dr. Alban.
3: Friesland van de Moorn.
4: Maar Diana de Groot.

0: Ik denk dat dit haast de tijd is dat Dr. Album in zijn jonge jaren pas naar Beta ging. Hij wie DJ in nachtclubs. Totdat hij terugbrutst als jongen met dit veske. It's my life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Laten we nou meer investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen weer het wet van tap binnen. Zodat ik betaalbaarder word. Zodat meer mensen die bus broeken.
0: Twanne Kimmerlid hapte moederhoop viel neer voor het plan van het Riek. Voor flexbussen of vervier dat je maar de app oproepen kennen. En het treinverkeer tussen Ljouwert en Starum laat je het stil terug werken op het spoor. Dat komt terug werkzaamheden. En er zullen meer openbaar vervoer uitvallen vanwege de stakingen, Joert. En daar houden wij die van op de hichte. Een hele goede morgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is de editie van woensdag 14 oktober. Mooi verzels, de verste weerde van dit moersprogramma. En dat is Feike Woude. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, we mooien de weken weer een beetje terug midden zeggen.
4: Ja, zeker.
0: Dat is ik wel lekker.
4: Heerlijk is dat, ja,
0: en
4: absoluut.
0: En nog bepaald nijs, bijzonder nijs.
4: Ja, nou Sienka. Ja. De strietje honger in de vrouw, die stagneert. En het AI-bedrijf OpenAI ontdekt opnameapparatuur in hun kantoor.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Sjovan en Reven, nou het waar, het is joer droeg en flink wat zinnen. De temperatuur die rint op naar 16 tot 17 graden. En in combinatie met een zwakke ontmatige zuidwestenwien is het noffelijk boetendoor. Nou, dat kunnen we wel even broeken. Mooie vooruitzichten in elk geval. Is maar even een beetje stadig onwekker worden. En dat doggen we Martino Martin. De maan staat.

0: Dino Martin. En zij weet het.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ek in de takkomst moeten bussen zo vol mogelijk op verste tijden naar verste plakken rijden, zodat je daarop rekening kennen. Dat zei Twadde Kemerlid Haptemoede Hoop van Pro. In Noord-Nederland en ek in Friesland binnen de laatste jaren een soort bushaltes verdwenen. En het Riek wil in de takkomst meer inzetten op vraaggestuurd openbaar vervoer. Lykas flexbussen of vervoer dat je maar een app oproepen kennen. Maar de hoop is net enthousiast door die flexibele vormen van busvervoer.
3: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en weten willen wij het zo'n tab binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 gaat de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je wat je een tab binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig. En wat ik nou zeg is dat er allereerst al 100 bushaltes verdwenen binnen. De Aron en Saïs hier. Maar namelijk in Noorden, Grijns, Drenthe. Maar ook in Friesland weten we dat er een soort bushaltes verdwenen binnen. En tegelijkertijd dat het kabinet dan ik nog zo uit. Ja. Misschien moeten we dan nog maar minder bushaltes hebben. En dan maar zorg je dat meest mooi een app dan een busje reserveren. Maar uiteindelijk denk ik dat er heel soort groepen binnen die er weinig om hebben. En dat ik ervoor zorg dat verschendings nog via de fut komen van meest. Dus ik zou dat een slechte ontwikkeling vinden.
4: Ja, je bent benauwd dat dan het broeken van het IPMB-vervier, van het busvervier, nog verder achteruit gaan zijn?
3: Dat denk ik wel. En dat bushaltes echt uit het zicht verdwijnen in Friesland. Dat het net meer normaal is dat je een bushalte bij het dorp hebt. Dat is helaas van steeds met dorp maar het geval. Maar vaak is er nog wel in onder Rijkswaai bijvoorbeeld. Of een provinciale waai waar je dan gebroek van moet kennen. Ja, of dat ik voortvalt en je moet dan zelf dat maar fysiekje. Ja, uiteindelijk denk ik dat heel weinig mensen denken broek van Moortsing in. Dat ja, het toch lastiger wordt om naar je werk of naar het ziekenhuis te gaan. En dat is ook heel jammer vinden. Ik verorderen is het natuurlijk ingewikkelder om op dat zo'n manier te dwalen. Dus ik zou het heel verstandig vinden.
4: Ja, hier in Den Haag in de Twadde Kemer wiest op het belang van de lijstenbus van Snits naar Wommels.
3: Nou ja, dat gaat natuurlijk
4: net. Wie is er van Fabiel?
3: Ja, nou ja, dat is ik een Fabiel. Maar er wordt soms wel een karikatuur maken van lege bussen die er hier zoen. Maar heel vaak zitten er mensen in die, van wie die bus heel belangrijk is. Dus laten we nou meer investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen weer het wet zo'n tab binnen. Dat het betaalbaarder wordt. Zodat meer mensen die bus broeken. En dat is zo wichtig. Dat is zo wichtig, juist in de regio. Dus het kan echt oors. En dan is er zoveel kansen op het gebied van de IPMB-vervier dat we erin investeren. Nou, denk ik mijn namens Progressief Nederland verniezen. En ik wil me net neerlissen bij het feit dat er maar gewoon bushaltes verdwijnen in de regio.
4: Ja, dus is je dat op het moment dat de streekvervierders ja, op het punt staan om maar een staking te beginnen?
3: Ja. Dat zorg ik. Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die het reizen hier willen op Waasdi. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in het personeel bij de vervierders. In het IPMB-vervier zelf in de regio. Dus ik begreep wel de frustratie. En ik roep de staatssecretaris graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken, een goed salaris krijgen. Meer bestaanszekerheid. En dat mensen niet gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
4: Je wilde graag dat de steedssecretaris er wat om dacht. Toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bijna maar aan tafel te zetten.
3: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te keren. Om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen. Fijne arbeidsvoorwaarden. En dat iedereen gewoon over een peerwikking op waar weer maar de trein of de bus kan.
4: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt. Dan misschien na je weken weer en een week erna weer.
3: Ja, en... Ik begreep heel goed waarom zij zeggen, dit kind zou net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ik mijn verantwoordelijkheid in vult.
4: Ja, we zijn het kabinet, wij willen extra geld investeren. Ik in het IPMB-vervier in de regio. Er komt 300 miljoen bij.
3: Ja, dat duurt het wel eerst even. Hè? Want eerst is het 100 miljoen en dan gaat het dan naar 1200 miljoen. En uiteindelijk wordt het 300 miljoen en het komt deels voort bij oorheeld van IPMB-vervier. Dat klinkt als een heel soort yield, maar van alle Europese landen is Nederland een van de landen die het minst investeert in IPMB-vervier. En daar zien we de consequenties van, dus het is nog net genoeg. Maar ik ben wel blij dat het kabinet in ieder geval op korte termijn de portemonnee loopt voor iets meer yield, wat nog steeds te weinig is helaas.
0: En dat zou het Haptemoe de hoop. Ja, de Wutte Sjoerd, ik staakt in het IPMB-vervier, de Geert krijgt de kaloer. Verderop in Friesland van de Moorn, Jester Meeroor.
1: De media
2: van de Moorn.
0: Eerst orenzaken nu de orenmedia, maar ja, toch wel triest nijs, denk ik.
5: Ja, de strijd en honger in de vrouw, die stagneert. Met name in Afrika, aan de zuidkant van de Sahara, daar wordt de situatie raap minder. Toch blikken nu twee rapporten die te Joert verschijnen. En dat is in orin naar de Wereldvoedseldag op 16 oktober. Zo'n van acht landen waar de hongersituaties alarmerend schoon wordt, die liggen in die regio onder de Sahara dus. En de wereldwijde hongerindex is voor het eerst sinds het begin van de metings in 2000 is omheeg gingen. En in 32 landen nam de honger ta. Wilens 20 oorlanden haast geen vooruitgang boekten. En de hulporganisatie Action Against Hunger hebben vorig jaar zo'n 266 miljoen mensen in 47 landen met grote voedseltekorten heen te krijgen. Dat is toch wel een heel soort.
0: Een heel soort.
5: Ja. Wapen en conflicten, dat is de belangrijkste oorzaak. Je weet al, je daar in Afrika, er binnen een peer of meerdere landen, werd al jarenlang vochten. En droeg de oestremings en hege voedselprijzen die de situatie er net beter op maken voor zelfs. En tagelijk is de financiering van humanitaire voedselhelp is maar 59% weromschroefd. Dus tussen 2024 en 2024 is dat West. Ja, dus dan bijzonder verhaal uit de vrouw van AI, de digitale vrouw. AI-ontwikkelaar OpenAI het opnameapparatuur ontdekt in een van haar eigen kantoren. En het Amerikaanse bedrijf spreekt van een avanceerd opnameapparaat. En dat wie pleest in een vergaderzaal in San Francisco. Dat vaak bedrijfsgevoelige informatie besprutsen waard. Dus dat wie ik
0: wist
5: wie net
0: zomaar
5: even een kantoor. Nee, precies. Dus ze hebben dat apparaat hebben ze dus eind september. Hè, het is nu naar boeten komen, maar eind september hebben ze het al ontdutsen. En dat zie je het in huskepapier wikkelen. En wie verstoppen in een USB-poort van een televisie.
0: Ja, dat is een heel iets. Nee, maar dat is toch een heel iets portie.
5: Ja.
0: En dan ik nog in huskepapier. Hoe iets is dan
5: luisterapparaat? Dat hoeft dus net zo heel druk mee te wijzen. Het is een beetje James Bond dit.
0: En weet ze wat die in het?
5: Ja, ze weet wat die in het. Want er is al een onholden. Een Saoedische meiwerker van OpenAI. Die weet te zien op camerabeelden bij die vergaderzaal. En eind zie je daar helemaal geen tagong tat officieel, jongen. Dus hij hier ik opdrachten, Joen, onder een AI-chatbot. Die te krijgen hier met meidje en opslaan van Lewis-opnames. Ja, dat is ik wel een beetje dom natuurlijk. Want alles was toch ziek is, dat wordt opslaan. Dus dat is altijd waarom te vinden.
0: Ja.
5: Dus, en hij wie ik op camerabeelden te zien. Dus dat hij, achter de bewuste televisie, hij zag wat.
0: Ja.
5: Met hier dat opnameapparaatje, hier zal ontdutsen. En zien het ik al fut hellen. Dus hij is in begin oktober is hij oppakt. En hij kan ontvieren via cel en een boete van maximaal $250.000 krijgen. En hij is ik per direct op straat gezet.
0: Ja, dat liek het me wel, ja. Okay. Nou, bijzonder verhaal hier in Friesland van de Moorn. dadelijk, ik zei het al, die OV-staking die is juist voor zelfs. Maar dan wil ik nog werken aan het spoor tussen Ljouwert en Starum en aan een spoor oergong op de provinciale dijk tussen Warkum en Hielpen. Nou, daar praat ik dadelijk over met Paul van der Tuk van ProRail.

0: Snow Patrol en Just Say Yes.
1: Het is nog petit, maar...
2: Diana de Groot.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: ProRail werkt onder de spooroergang op de Zuidegouwei. Dat is tussen Varkum en Hielpen. De provinciale dijk is volslein aanzetten, ek voor helptjinsten en het Iepenbier vervier. Elsenien die mat omrieden. En tegelijk rieden de deze week geen treinen op het traject tussen Ljouwet en Starum. Reizigers in Zuidwest-Friesland moeten dus rekken houden met extra reistijd. Ik praat hierover met Paul van der Tuk. Hij is bouwmanager bij ProRail. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 2 dagen lang is die overgang dicht, hè? Waarom?
3: Omdat we de overgang volledig gaan vernieuwen. Dat moet 1 keer in de zoveel jaar, rond de 20. Omdat het natuurlijk een druk brede overweg is, moeten we hem helemaal goed opnieuw ingieten. En dat kost iets meer tijd dan normaal.
0: Ja, en dat kan dan niet in fases, dat jullie dat alleen 's nachts doen?
3: Nee, omdat we het 1 keer moeten ingieten, omdat het een soort kurkrubber is wat ook uit moet harden, moet het in 1 keer groter worden.
0: Ja, en dat lukt wel binnen 2 dagen?
3: Ja. Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws. De jongens binnen vannacht heel hard gewerkt, dus het is zo goed als klaar. Dus ik verwacht dat ze rond 7 uur klaar zijn met ingieten. En dan gaan ze de verkeersmaatregelen eraf halen. Dus in plaats van morgenochtend zou je vanavond of vandaag in de loop van de ochtend eroverheen kunnen.
0: Wauw, dat gaat wel heel snel dan.
3: Ja.
0: Ja,
3: soms zit het mee, soms zit het tegen.
0: Nou, inderdaad ja. Maar hoe kan het dan dat het zo verschrikkelijk mee zit?
3: Nou, het weer zat mee. Het was droog. De temperatuur valt mee. Het is natuurlijk vrij warm voor in oktober. Dus dat zijn goede conditionerende omstandigheden waarmee dus de hechting gelukt is en het uitharden sneller gegaan is dan verwacht.
0: Ja, want dat uitharden, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Dat moet wel goed zijn voordat al het verkeer er weer overheen gaat.
3: Ja.
0: Ja. Oké, maar dit geldt dus voor de weg. Die is dan weer vrij. Mensen kunnen er dan weer overheen.
3: En dat gaat over de lange lanen.
0: De lange?
3: De N359.
0: Ja, de Zuidegouwei.
3: Ja, sorry. Mijn Fries is niet zo goed.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Helemaal goed. Nou, dat is duidelijk. Dus in de loop van de ochtend, dan verwacht u dat het weer het verkeer er weer overheen kan. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is een belangrijke verkeersader in het zuidwesten van Friesland. En ook hulpdiensten, die maken daar gebruik van. Dus dit is alleen maar positief nieuws.
3: Ja, klopt.
0: Dan gaat het ook nog om het spoortraject. De trein die kan er ook weer overheen?
3: Nee, dat nog niet. Dat duurt nog tot zaterdagnacht.
0: Oké, wat zijn jullie daar aan het doen?
3: We zijn op het hele traject tussen Leeuwarden en Stavoren. Zijn we het wissel bij Sneek hebben gesaneerd, bij het emplacement daar. We zijn een wissel bij Workum aan het vernieuwen. En hier en daar zijn we alle bruggen eigenlijk de nieuwe bevestigingen aan het vervangen. Zo wordt er op 13 verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd in de fases. Zodat het spoor komende jaren weer tegenaan kan.
0: Ja, en jullie maken gebruik van een nieuw digitaal treinbeveiligingssysteem.
3: Ja.
0: ERTMS. Wat doet dat precies?
3: Dat gaat er de komende jaren uitgerold worden. Wij maken nu het civiele, dus het spoor, gereed. Zodat het weer klaar is voor ERTMS. En een collega van mij die gaat dat digitale systeem introduceren. En eigenlijk voor, zonder heel erg technisch te worden, het wordt een nieuw treinbeveiligingssysteem, waardoor we dus in plaats van via de seinen weten waar de treinen rijden, dat je digitaal via GPMS precies weet waar de trein rijdt. Dat betekent dat je de afstanden tussen treinen kleiner kan maken en eventueel meer treinen zou kunnen laten rijden.
0: Oké.
3: Dus het gaat in plaats van dat je via het seinwezen, dus via de seinen langs het spoor, kan zien of er een groen, geel of een rood sein is. Kan je nu gewoon live zien waar de treinen zijn.
0: Ja.
3: Dus dat betekent dat we altijd in controle zijn waar ze zijn.
0: Oké, nou dat klinkt ook hartstikke mooi. Nog even, want het gaat om het traject tussen Leeuwarden en Stavoren. Wat op dit moment dus eruit ligt. Daar rijden bussen. Nu zijn er ook stakingen in het OV. Dit is het enige traject in Friesland waar je zeker bent dat er een bus rijdt?
3: Ja. Ik heb geen tegengeluid gehoord.
0: Nee, want ik begrijp, zij vallen onder een andere CAO en die bussen die rijden gewoon.
3: Ja, daar hebben wij een hele goede samenwerking met de Arriva. Dus mochten ze gaan staken, had ik dat wel gehoord. Dus tot op heden heb ik niks gehoord, dus gaan er maar vanuit dat ze rijden.
0: Oké, fijn nieuws. Dank u wel, Paul van der Tuk van ProRail.
3: U ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Het is doeg, het is Haste Jalversan. Nou, alleen nog maar positieve berichten dus vanuit ProRail. En dat die diek dan straks ik weer Iepen is, dat is voor de meesten in Zuidwest-Friesland, verzels ik positief nijs. Nou, wat heb je er al in je spielet? Dat yes, you know.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Want de spielt verzels meer, het is Jelvis van. En Fijke Wouda zet alles van die op een rietje.
8: Ja, goeiemorgen. Ja, we beginnen toch even met streekvervier, Diana. Want het tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21 is net blieerd met de staking in het streekvervier van Juwet. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteert actie onderneemt. Maar daar heeft Goudswaard net volle vertrouwen in.
9: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen. Dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te jennen, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang omschengelt. En dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
8: En we blijven die B4, want streekbussen maakt in de taak om zo volle mogelijk op verste tieren naar verste plakken rijden. Dat zei het waar de Kamerlid Hap de Moeder Hoofd van Pro. Het Riek wil in de taak om meer inzetten op B4 op onvraag, zoals flexbussen of vervier dat via een app oproepen worden kan. Maar de hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
10: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en witte willen wet zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je om tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
8: Ja, ik moest even twee keer Shin voordat ik het volgende bericht een beetje begreep.
0: Oké.
8: Bijzonder bericht. Dit maakt eens net elke dag mij.
0: Nou, ik ben heel benijd. Nou, ik zit nou op het puntje van mijn stoel.
8: Nou, ik hoop juist hard als ik. Mijn werkers van de dierenambulance hij juist er een pelikaan vangen in Westergeest. Ja, ik bedoel
0: okay,
8: maar.
0: Ja.
8: Ja, ze vonden de vogel in de tuin van een wenning in het dorp. Daarna is het beste oerbracht naar vogelopvang de Vogelpits in Metselwier. En uiteindelijk meldde de eigenaar van de pelikanen. Het gaat om een valkenier uit Westergeest. En die pelikaan die weer ontsnapt uit zijn hok.
0: Ach.
8: Ja. Maar oh. Dus snap dat ik even twee keer lezen moest.
0: Ja, een pelikaan.
8: Een pelikaan in Westergeest. Dat maakt het net vaak bij.
0: Maar goed, hij is weer terug.
8: Hij zit weer in zijn hok.
0: Ja.
8: De Nederlandse voetbalvrouwen hebben haar een pleist voor de finale van de play-offs voor een plak op het WK van 2020. De vrouwen winnen met 3-0, won met 3-0 van Hongarije. Naar het land verliende week al met 8-0 verslaan waard. Kersten Kasprij van Jereveen kwam naar het koffie in veld en speelde de volslijne tweede helft in mei. In de finale van de play-offs neemt Nederland het optie in Slovenië. Die twee wedstrijden in het land willen spelen op 26 november en 4 december.
0: Dank u wel, Fijke.
6: Friesland van de Moor.
7: Diana de Groot.

0: Brandveiligheid, wat wist u daarvan? Kistien skills ophelje, maar piep in de biep. En de gesten dadelijk alles hoor. Is maar eens even nooit waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Ja, Diana, ik een goeiemorgen.
0: Nou, wie hadden niet gekregen van ProRail, het was hier het zo mooi dat de werkzaamheden daar haast al kleer binnen. Wie het zo mooi vannacht?
1: Ja, wie een prachtige heldere nacht, maar een prachtige sterrenhemel. Een sky full of stars, kist voor sterren. En ja, het kwallen dan 30 jaar naar hier in Egenmariep, naar zijn jongen en hele graad, het bleunt droeg. Akker een beetje jongen een hele graad, dan Wadding, Rikkemooi, de Poinsje, een graad, een Bakkeveen, 8 een hele graad. Een Nije Hosk en iets Brechtem zitten op zijn 11 graden. Jesterijn en Vlieland en Laaksem zitten op zijn 14 graden. Wat inhoudt dat het westelijke pad van de provincie nog steeds invloed heeft van het warme zeewetter, of IJsselmarwetter, derde heegste temperaturen. Als we dan uit het waarbeeld van Joetsjoe, dan is hege druk bepaald Joet het waarbeeld. Ja, een hege druk van zo'n 1025 op een barometer. En na een heldere nacht hebben we daarnaast Nick een prachtige opkomst van de zinnen. En dan hebben we Joet op Nijver een soort rondte van de zinnen. Uit een troskoter is wat hege bewolking hoor. Ja, dat ben wat van die wolkenvladen, maar de rijdt de zinnen van mij. En dan kunnen we voorstellen dat we Joet weer een prachtige jaarsdag voor de boeg hebben. We zitten eerst nog wel wat in een westelijke wind die wat een frissere lucht zo wat omvoert. Maar dat hege drukgebied verskoot naar het eerste taal. En dan gaat de wind familie om naar het zuidwesten. Nou, dat resulteert ook dat we familietemperaturen hebben om de 16, misschien nog skreksantje graden. En dat allemaal in matige zuidwestenwind. In de jong en in de nacht dan hebben we opklaringen. Is het helder en dan maar een matige zuidenwind, die ik nog wel wat warm van oorsprong is, hebben we temperaturen vannacht weer om de 10 graden heen.
0: En dan morgen hoe dat, dan wordt het ik mooi.
1: Ja, we hebben morgen op Nijwer een prachtige Nijsimmerdij. Die start met mooi geregeld zinnen. Een mooie opkomst, heel wat we wezen. In de middag hebben we wat meer bewolking. Maar dat, de temperatuur die leidt daar net onder. Want omdat de wind wat uit het zuiden komt, dan zitten we in een ongeveer van warmere lucht. Ja, hebben we in de middag gewoon temperaturen om de 18 graden heen. En dat voor deze tijd voor het dier. En in de middag zit er wel een matige, dat krachtige zuidenwind. In de nacht wordt het wel meer bewolkt. Maar dan hebben we wel hege nachttemperaturen van zo'n 12 tot 13 graden.
0: En dan vreed, horen we ik nog dat waar? Of,
1: Ja, vreed krijgen we wat een waaromslag. Het begint, we vreed een soort bewolking gaat oorhalen in de maand. Dit nog wel even een glimp zinnen. Het enige voordeel is, we zitten dan wel steeds in die warmere luchtsoorten. Zuid-zuidwestelijke streming. Kan de temperatuur nog oprennen? Zandje, nou, 18 graden, dat zal wel moeilijk worden. Maar het zou nog kennen op enkele plakken. Want in de middag dan komt de steuring en dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. En dan hebben we buien. En dan merken we het voet in de buien. Gaat de temperatuur naar onder, naar zo'n 14 tot 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwestenwind te staan. Ja, dat we het wel even wennen. En in de nacht hebben we dan zo'n 10 graden. Als we dan een sneeuwje hebben, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog eens even een peker en een spatje rein. Maar ja, die noordwestenwind en in de noordelijke wind, hoe daai 13 tot 14 graden. En snijden is het droeg en skraal. Maar in de mat eerste wind is het heel goed zo'n 12 tot 13 graden. En die 12 tot 13 graden, dat liggen het waarbeeld van Nije Week ik te worden. Nou ja, zag eervetjend, beter hege druk waar dan een hege druk op de blaas.

0: jou mij maar bananen, soepen en chips.
1: Nou ja, ik weet net wel stof van Maars Brochje Nims, maar die wodka die lit ik nog maar even achterwege.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Wat wist al over brandveiligens? Nou, die vraag die stiet de komende dagen centraal in de bibliotheek in Boetenpost. Brandveilig leven van de brandwacht hoort er 3 dagen lang verluchtingsbijeenkomsten. En die jette piep in de biep. Jonge besiekers, maar ook ouders die weer op leegdrompelige wijze uitdaagt om de kunde over brandveiligens te testen. Wietse Brandsma is van Brandveilig Leven. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Janne.
1: Wat moet ik nu vaststellen bij piep in de biep? Hoe zucht dat eruit?
3: Ik heb natuurlijk net de volle vrieren. En dat moet de ben natuurlijk zelf niet ontdekken. Maar ja, maar het maakt een we hebben verschillende oorzaken van dat ontstaan van wenningbranden. Ze hadden vertopt maar in de biep. En die maakte de ben dan opzichtje. Om dan als het ware een soort van puzzel daarvan op te lossen. En dan komt er een word uit, zeg maar. En dan kun je wat moois krijgen.
1: Het is echt heel interactief dus. Ze binnen echt dwaande om dingen op te sporen.
3: Ja, zeker, absoluut. Ja, en dat triggert de band vaak. Dat weet ik al heel kort, gelukkig. Maar bij Sugar Wolfman en dit soort dingen, dan is het altijd heel wichtig om. Om weer even op mij even de band te prikkelen van waar ben je nou eigenlijk om denken. En zeker, Tieren Vroorie zit ik altijd. Hè? Als ze mij 20 jaar lang verteld hier van mag goed omdenken met opladen van een elektrische apparatuur. Ja, dan hier ik er net zoveel acht op slaan. Terwijl we nou wel weten van hoe belangrijk dat een onderdeel in is van onze dagelijks bestingen, zeg maar.
1: Ja, want dat is een van de oorzaken van wenningbranden op het stuit.
3: Ja, die zit er wel tussen. Dus die had ik nou een beetje verklappen.
1: Ja, oké. Nou, net de volle verklappen. Maar nee, wat vernimmer je? Een witte band er inderdaad een heel soort al? Of binnen toch nog een heel soort dingen die ze net witte en waarvan ze zeggen van wow, oh, dat is toch wel nieuwsgierig. En ik vader alles.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een vlam in de pan. Bijvoorbeeld. En meestal meer dan altijd van dat het alleen nog kan als bijvoorbeeld gas haakt. En denken van, elektrisch gaat, dan gebeurt me dat net. En dat ken ik goed. En dus dat ben wel vaak van die liefde, denk je. En dat anders dan ik dat denk van, dan maak ik hem dus toch om denken.
1: Waarom doe je hem dit vooral ik van de ben?
3: Ik zit altijd van, jong geleerd is oud gedaan. We beginnen bij de jeugd, zeg maar. En we bouwen dat wel op. Hè? Dus ik in het voortgezet onderwijs, jouw verluchting. Zelfs in het technasium ben we actief, altijd keer om brandveiligers. En dat jeet ik terug. Dus bij jou, ik verluchting voor bedrogen, instellingen, neem het alleen maar op. En dus we dachten dat eigenlijk een leven lang zit, maar dat we eigenlijk wel meestal werden in verluchting te willen. Ja. En puur om het feit om meestal burg te meten. Ik van de risico's, maar ik van, wat kist nou eigenlijk zelf dan om het te voorkomen eigenlijk. Hè? Want dat had het leerst, zit ik altijd van, die reed de auto maar eigenlijk zo lang mogelijk in de garage staan wonen. En dan gaan meestal er geen last van. Als die auto begint te rijden, dan gaan we er dan hier naar de vervelende zaken dan. Die willen we het leerst voorkomen. En dus daar wordt het om.
1: Nou is het vakantie, dus ik kim je dan het plak van een bibliotheek. En ben, dat is wel goed kezen, denk ik.
3: Nou, ik hoop het al. We hebben het vaker dingen, ja. Dus het is gelukkig het de eerste keer. Het is altijd al. Als je ben op vakantie bent, dan ben je die krijgt wel kwijt. Of dezelfde die hier bij ben, die komt misschien naar de bibliotheek. Hè. Dat ken je natuurlijk ook nog. Maar wij spelen wel vaak van, het is vakantie, dus dan komen de meesten wel even naar de bieta.
1: Nou heem dit jerredien, maar toch is dit een pilot.
3: Ja, de opzet is een beetje vernijd. Ik heb dat gezegd, voorheen hier de 20 oorzaken die ze opkikken mochten. Dat kan wel niet, en 20 stuks, dat is een heel groot in de bibliotheek. En die hebben we wel onderweg net zien. Dus een collega van mij, die ben aan de slag geweest, ik mij onderwijskundigen, om te zien van, kunnen we dit... We zorgen naar de manier van vragen stellen en de beeldenis die er beproefd wordt. Er is nou wat mee naar doen, dus het is weer wat mee leven in blaast, zul ik het zo maar zeggen. En dus moet je even pionieren van, hoe slaagt dit?
1: Ja,
3: ik had van de week gezien, dus ik ben zelf al heel enthousiast.
1: Oké, en die zie je oorzaken van brand, die worden nou net boeten beskoring houden? Want het is wel vanzelfs belangrijk dat Elsenier weet wat het al hier veroorzaken kan.
3: Ja, precies. Nee. Die zitten wel in de top 10, lekker het samen zeggen. Dus
1: okay.
3: We hoeven de klokken net om te schikken, jammer genoeg. Maar dat is wat het is. En dat zijn wel zaken die toen misschien altijd nog wel wisselen kennen. Dus kist ik in de richting van het pierdwes op meisje van hey, dit slaat het bol, of dit mogen we even aanpassen. Dus ja.
1: Met Elsenien kan hij gewoon welkom in de bibliotheek in Boetenpost? Of moest hij van tevoren ik nog even op, Jan?
3: Nou, Sophia, ik weet is het alweer vergeefs. Of dat wij tegen om en nog. Dus je kan gewoon binnenkeuren en even gezellig een praatje meisje. Dus ik toestel, kom alle jij. Je maakt er geen project ik van meisje volgens mij. Maar ja, kom gerust wel.
1: Nou, dat zal wel wat afvallen, denk ik. Maar voor de meesten die denken, wat moet ik Joert nog even uitvinden? Geen even lekker naar de bibliotheek in Boetenpost. Wietse Brandsma, tige dank.
3: Ja, graag gedaan.

0: Want wat lekker was van die drummer om zo even heel goed op die drums te slaan in dit noemen. Duran Duran en The Wild Boys.
1: Friesland van de Moorn.
0: Veldmoezen veroorzaak je op het stuit grutte skeer om gasgebieden in Friesland. De hectare giet het om tientoezenden moezen die het al het gas opfretten. Van veehouders is dat een grutte skeerpost. Hoe de plaag ontstiert, dat is een rietsel en er valt ik haast niks in te dwaan. Onderzoeker Gerbert Roering van de Wageningen Universiteit vertelt wat er krijgt aan de hand is.
2: Nou, het zit eigenlijk in de natuur van de veldmuis, van het beestje. Dat eens in de 3, 4, 5 jaar, dan kun je een piekjaar hebben in de populatie. En dan gaat alles op de voortplanting. En dan krijgen ze een soort voortplantingsdrift krijg je over die veldmuis. Want dan wil die het open gebied in vanuit zijn permanente leefgebieden, zoals de berm en de slootkant, wil die dan dat open veld in om op zoek te gaan naar nieuwe permanente gebieden. Maar het is van oorsprong een steppendiertje. En dat doet hij door zo massaal mogelijk dat open graslandgebied in te gaan. En dus moet de voortplanting alles op de voortplanting zitten. En dan krijg je dus in Nederland dus dat open grasland ingaan. Ja. En dat is er aan de hand.
3: Dat heb je de schade. En de voortplantingsdrift van de muizen is enorm, hè?
2: Die is in de norm, ja. Want afhankelijk van de weersomstandigheden, een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer, gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
3: Alle weersomstandigheden waren dus ideaal voor de veldmuizen dit jaar.
2: Ja, dat klopt.
3: En dan krijg je die zorgen, krijg je die schade. Je kunt er niet zo vreselijk veel tegen doen. Er worden wel percelen onder water gezet in het weidegebied. Dat helpt toch wel enigszins, of niet?
2: Ja, klopt. In 2014 keken de boeren ernaar en stonden ze erbij en keken ernaar. Toen dachten ze, wat overkomt ons hier? En toen, ook in het veenweidegebied was alles toen kapot gevreten. En toen in 2019 dachten ze, ja, nu moeten we wat gaan doen. En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het graswijd is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet al het gras wordt kapot gevreten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
3: Nee, dat is echt een beetje de schade beperken. Niet veel meer dan dat.
2: Juist. En het zal dan, weet je wel, de Friese boeren in het veenweidegebied daar rondom Boutsend, die waren eind vorig jaar al bezig met onder water zetten.
3: Dat is preventief. Werkt dat dan ook?
2: Nou, preventief. Ja, ze proberen dus in te dammen. Nou, als je kijkt, want ik werk dus veel met satellietbeelden op de groenmonitor.nl. En als je kijkt van waar het dus 10 jaar geleden of in 2014 zat, dat was dan rondom Boutsend, was alles kaal gevreten. En dat is nu nog relatief groen. Wat nu met name kaal gevreten is, op meer richting het noorden, richting de kleigebieden.
3: Ja, want het onder water zetten van die gebieden, dat werkt eigenlijk niet, hè?
2: Nou ja, er is eigenlijk te weinig water voor. Je hebt natuurlijk enorm, het gaat met enorm veel water. Je pompt het dus uit die grote sloten en vaten. Maar er zit in het kleigebied is er veel minder van beschikbaar. Dus dat lukt gewoon bijna niet.
3: Ja, die zijn helemaal het sigaar, de boeren daar dus.
2: Ja, dat klopt. Want daar zie je ook daadwerkelijk hele gebieden zijn helemaal kaal gevreten.
3: Ik zag die satellietbeelden op jullie site. Ik zag ook dat in de Alblasserwaard dit probleem zich eigenlijk voor het eerst ook in grote mate voordoet. Dus het is een probleem dat zich niet beperkt tot Friesland.
2: Nee, het is dus wel weer begonnen in Friesland. In 2004 was er al een kleine muizenplaag. En toen 2014, 19 en nu. Maar ook in het rivierkleigebied op grasland speelt het. En dus nu ook in de veenweidegebied van de Alblasserwaard. En dat is ook heel erg. In juni zag je nog niks. En in september was alles kaal gevreten.
3: Nou, moet je dus eigenlijk als boer simpelweg geen gras hebben?
2: Nee, klopt. En het is extra dramatisch. Want het was natuurlijk een hele droge zomer. In juli begon de grasgroei, stopte met groeien. En nu is er eindelijk regen. En nu is alles in die gebieden is alles kaal gevreten. Dus, ja. De boeren hebben vanaf juli al niks meer van het land kunnen halen.
3: Nee, dat betekent dat het veevoer duur betaald moet gaan worden.
2: Juist, ja, het is een enorme kostpost.
3: Ja, is er compensatie eigenlijk voor? Zou dat er moeten komen?
2: Nou, er is in ieder geval geen compensatie voor. Want de veldmuis, de schade daarvan wordt gezien als bedrijfsrisico. En het valt eigenlijk binnen de ongediertebestrijding.
3: Maar ja, je zou zeggen, omdat de ganzenschade wel vergoed wordt, of deels vergoed wordt, zou dat voor veldmuizen eigenlijk ook moeten kunnen.
2: Ja, maar klopt. Maar de ganzen die is een beschermde diersoort. Dus in die zin mag je die ook niet bejagen. En dat is bij de veldmuis, dus die is niet beschermd.

0: Douwe Bob en Slow Down.
1: De media
2: van de morgen.
0: En wij gaan in volle vaart terug met de orenmedia. De eerste kranten nog weer fadi lezen.
3: Ja, papieren kranten, geen digitale dingen.
0: Nee, ik wel lekker, hè.
3: Want dat is ik net veiliger. Ben we nou achterkomen bij de Albert Heijn verzels. En de git het ik op al die fascien. Klaar voor de crisis. Voor supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Dat is groot Trouw, de Volkskrant, die het. Een foto van de lege schappen bij de Albert Heijn in Gelderland. Een Albert Heijn, mag ik zeggen. En cyberaanval op Albert Heijn is wake-up call. De lege schappen door het cyberincident maken volgens experts duidelijk hoe afhankelijk supermarkten inmiddels zijn van digitalisering. En het is net eens zozeer de onvier, want die is wel goed voor mekaar. Alleen, hoe zet je het dan in de schappen en alles? Het is de hele distributie verzels. Mm-hmm. Kees van der Poel, die is franchise-nemer van een AH-filiaal in Hendrik Ido Ambacht. Die heeft zijn schappen volvuld met vers producten. Ik ben 27 jaar ondernemer, dus ik ga niet stilzitten. Ik rijd zelf al naar de veiling. Ja, dat is ik een instelling.
0: Ja, dat ken ik. Dan moest wel een grote auto hebben.
3: Dan moest wel een grote. Ik denk dat hij wel een bus krijgt.
0: Ja, precies. Ja. Dat mag dan wel.
3: Ik hier trouwens niet schrikken. Ik hier door de Volkskrant. Maar door hier is nog een appje kregen van een harker, begreep ik. Ja. Bij een bijzondere kop in die Volkskrant.
0: Ja, die ziet even mooi te tinken. En die zei van, ja, dan moest deze kop even lezen. En dat is wel in om even op die inwerking te letten.
3: Ja.
0: Hoogste bestuursrechter. Onderzoek naar amputatie van staarten bij 3 varkenshouders.
4: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
5: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
4: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
5: Omroep Friesland.
4: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
5: De app van Omroep Friesland.
4: Voor Android en Apple.
5: Download hem nu.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
7: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.

0: is voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd. De meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
1: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
0: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Staking en Hewitt in het IPMBFV4. Daar gaat het dadelijk zo in Friesland van de morgen. En muziek eerder van de Traveling Wilburys.
3: I'm so tired of being lonely. I still have some love to give.
2: Handle with care. Komt er samen.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
10: Friesland van de Moor.
11: Maar Diana de Groot,

0: Nelson, Otis, Lefty, Charlie en Lucky Wilbury. Oftewel George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Nou, zet die gewoon even bij mekaar in een garage en dan krijgt dus dit veske. De Traveling Wilburys, my handle with care.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Stakingen in het streekvervier, Joert. Als het maar de bus of de trein kiest, dan kan het wezen dat die rit dus uitvalt. Frieske Twadde Kermeleden, die binnen net bliert met de staking van Joert.
3: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdaging hebben op hun OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer de bus of trein
0: het
3: riet.
0: Het is 8 minuten oer zon. Welkom bij de twadde oeren van Friesland van de Moorn. Ik hoop dat die morgen in elk geval goed begonnen is. Fijn dat je erbij bent in elk geval. En dat geldt ik van Fijke. Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Dan hoorst de oude media in de gaten wat Fries daarin.
4: Ja, ja, ja, wij kunnen hier gewoon komen van de morgen. Maar ja, wij zijn met de auto.
0: Ja, wij zijn met de auto. Ja. Er rieden nog geen trein en bussen op dat tijdstip.
4: Nee. Ja, in media show giet het zo dadelijk hoe twaalf Pine Holle dossiers voor de politiek in Den Haag, stikstof en asielziekers.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan eerst maar eens even naar het waar in het kwad. Hier is Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, na een heldere nacht kan we een prachtige opkomst van de zinnen verwacht je. En die er dan Joert tegen regel bij, maar uiten trouwens even wat hege bewolking. Maar in westenwind is het Joert zijn 16 tot zandje in graden. Vannacht is het op nij helder met opklaringen. En dan is het de temperatuur weer om de 10 graden. Morgen alweer een prachtige najzemmerdag. Maar in matige dat warme zuidenwind liggen de temperatuur dan om de zandje tot 18 graden. Maar eerst volop zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. In de nacht dan ik warm, maar zo'n 12 tot 14 graden. Het is wel bewolkt, maar het bloed droog. Aanstend meer hoe het waar.
0: Mijwerkers in het streekvervier lezen Joert het werkdeel voor een betere CAO. Ja, de vraag is dan vanzelfs, kisto Joert wol met het openbaar vervier naar dien werk? Of moest hij op ziek naar een oor alternatief? Verslagjouwer Isa Visser die besieket dat Joert een beetje u te vinden. Isa, een goeie morgen.
6: Goeiemorgen.
0: Ja, dat zal misschien wat lastig worden, want Elsenien is vrij om te rieden of te staken. Waar bist al op het stuit?
6: Dat klopt inderdaad. Ik ben op dit stuit bij een van de stallingsplakken van de Q-bussen in Ljouwt. En daar zit een hele riege met al je bussen die stilsteen op dit stuit. Er zijn van de morgen 6 bussen uitrieden. Dus ja, het is een beetje op de gok als stinkst. Ik geef wel mij de bus, want hij kan wel rieden. Maar ja, hier staat er ook een heel soort stil. Dus hij kan ook net rieden. Dus dan was het gokje wel nemen. Je naast me zit Maurice Otting. Hij is stakingsleader van het FNV. Maurice, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Waarom is dit zo wichtig om Joert op nij te dwan?
7: Er zijn 7 onderhandelingsrondes geweest. En er liggen nog steeds verslechteringen op tafel. En als na 7 rondes niks uitkomt, dan ben je uitonderhandeld.
6: Merk je ook dat dit echt libbert onder de chauffeurs?
7: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is.
6: Ja, Sijs is net volle.
7: Nee, dat klopt. Dat klopt.
6: Wat verwacht je van de rest van de dij?
7: Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
6: Want wat jerre je onder die chauffeurs zelfs? Het is hier op dit stuit nog rustig met de chauffeurs. Want het is nog petit, dus die lezen denk ik nog even op INR. Maar wat binnen verhalen die jo jerre?
7: Ja, er is gewoon heel veel irritatie over de voorstellen van de werkgevers. Werkgevers willen veel meer flexibiliteit. Je diensten laten bekendmaken. Ja, wij willen ook graag een sociaal leven.
6: Je hoort dus de hele dag geen bussen. De trein zijn jou, die rieden nog wel, wel altijd goed is. Hoe zit de vierde voor Jim uit? Want het is wel wichtig ook, dat de chauffeurs die staken zich straks wel ommelden.
7: Ja, vanaf 8 uur zijn we bij het vakbondshuis in Leeuwarden en in Heerenveen. En daar kunnen de chauffeurs zich aanmelden.
6: Joert is dus de eerste dij. Maar we bekend maken om te Christ willen we eens elke week in een dij staken. Mat dat het redmiddel wezen, denk je?
7: Staken doe je niet voor je plezier. Wij willen graag een goede CAO. En helaas betekent dat wij 1 keer in de week gaan staken.
6: En zullen je me dan uitkomen, denk je?
7: Uiteindelijk zul je met elkaar in gesprek moeten.
6: Hou je daar een beetje hoop in dat slagje geeft?
7: Ik hoop dat de werkgevers tot inkeer komen.
6: Nou sta ik hier op Waansdje. Zul dat elke weekend dan zijn wezen? Kunnen de meesten er wat rekening mee horen of is dat onvoorspelbaar?
7: Nee, de stakingen die worden 2 dagen van tevoren bekendgemaakt. En dus niet altijd op woensdag.
6: Jim zal echt elke dag om te Christ, Jim hiervoor inzetten.
7: Als dat nodig is, zullen we dat doen. Ja.
6: Dus stel, er komt eerder jeder een peteer op gong, dan kan het misschien ook wel jeder arm wezen.
7: Daar hoop ik op. Ja, zeker.
6: Daar heb je ook vertrouwen in?
7: Dat gaan we zien. Dat gaan we zien.
6: Helemaal goed. Maurice Otting, tegen dank. Nou, op dit stuit je dus nog rustig. Maar de chauffeurs die het petit beginnen. En hoe het in de rin van de dijverinnenseel. Dat is dus nog even Sjen.
1: Ja, maar ik nog geen reizigers te Sjen daar op het station. Of nee, die bussen, dat is geen halte voor zelfs.
6: Nee. Hier rieden ze echt alleen nog voort. Ja. En op het station weet ik nog net hoe de sfeer erbij hing het.
1: Nee, oké. Okay. Nou, als dat natuurlijk is en de Wostenbus pakken. Ja, het is een beetje fingers crossed, horen Juwet. En dan met Sjen, Otti, Riet van Dij.
8: De media van de morgen.
1: Fijke.
4: Ja, Diana. Nou, hoi.
1: Even was het door hebben.
4: Nou, nog even over die staking. Want we kregen een reactie van Ian. Die zei van ProRail, die zet Juwet bussen in. Op een deal de bezig aan het werk.
1: Ja, tussen Ljouwert en Starum.
4: Ljouwert en Starum, we rieden even geen trein. Mm-hmm. Die zetten ze nou bussen in. En die man zei, dan is ProRail een stakingsbrekker. Ah. Van uw harkers. Maar dat is net heel dalsa. Want ProRail hield daarvoor touringcars in. En die chauffeurs vallen onder een oren cao. Ja. Dus het gaat echt om bussen in het streekvervier.
1: Ja, precies. Dus en dit is een speciaal geval. Omdat die trein er al uitluidt vanwege die werkzaamheden. Dus dit hier van tevoren al bekend is. Maar hebben we dat ik even rug zetten?
4: Dacht ik.
1: Nou, stikstof.
4: Stikstof, ja.
1: Dat is ik een dossier. Daar had je ik net over u praat.
4: Nee, dat is heel voor eerst ik net gebeuren.
1: Heeft u even?
4: Er is weer een nieuw haatstuk, want er is weer op nieuw grote nervositeit in politiek Den Haag. Oppositiepartij Pro, het jeder Green Locht Jung voor het strenge stikstofpakket. Maar nou wordt toch van die stiepen, die kon ze wel eens inloeken. Nou, het minderheidskabinet, nevens Boan, ree is om de plan bij gewoon natuurgebieden aan te passen. Het wordt erg spannend, zei een coalitiekop. Stik in de Telegraaf. Ja, eind deze mannen met de spoedwetjouwing naar de Kamer stuurd worden. En zullen partijen in de Kamer, die zullen sissen van voor of tien. En nevens gewoon goed in vierde. Boan oefent benam met CDA achter de schermen zware druk uit op landbouwminister Jamie van Essen. En het CDA is bang dat boerenorganisaties, LTO en de oren jonge boeren en oren boerenorganisaties, dat die van de onderhandelingstafel verder in, had er geen van de fundamentele onpassingsdingen worden. Ze zitten er bij het CDA heel stevig in. Maar echt rode lijnen zijn nog niet getrokken. Dus het wordt dus nog even heel spannend. Want is Pro dan wel of net voor die onpassingen? Verzels, Fjouwer boerenorganisaties heeft juist met je een eigen stikstofplan met minder ingriepende stikstofnormen presenteert. En zo hoop je dus landbouwminister Jamie van Essen te uitjoegen. Maar die zocht die plan net echt zitten. Want nevens hem komt Nederland daarmee net van het stikstofslot oer. De boeren die hier als alternatief zijn van waarom kan Nederland de Duitse stikstofregels net oernemen? Daarmee bedrogen meer stikstof uitstieten voordat een vergunning nodig is. En voor boeren wel heel mooi wijzen. Maar Nederlandse rechters die zoeken oors naar de gevolgen voor de natuur dan hun Duitse collega's. Ja, dat systeem hebben mij verzeld. Dus dat hun plan momenteel bij een rechter net doorheen blowen, dat erkennen die boerenorganisaties ik. En zij pleiten dus voor de onpassing van de regels.
1: Oké. Okay. Nou,
4: dus minder strenge stikstofnormen.
1: Minder strenge stikstofnormen. Friske Kimmerleden, we gaan gewoon even verder over dat staking in het OV. Want ze binnen net bleed maar die staking. En ze willen ik dat de staatssecretaris ingriep. Daar giet het dadelijk zo. En Nijs vindt ze zelfs ik altijd waarom in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl.
8: Friesland van de Moor.

0: het klinkt als zo'n fleurig veske, maar de tekst is dat Ice helemaal net. Want ze is vereerlen op een jongen, maar die jongen, daar verneemt ze van dat hij stadig on vereerlen wordt op een famke. En die wint het in Texas. Choose in Texas van Ella Langley.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Friese Twadde Keermeleden hapte moeder hoop van pro en Maarten Goudzwaard van Jaien 20 binnen net bliet, maar de staking in het streekvervier van Joort. Ze vinden de gevolgen te ingrijpend van de reizigers en willen dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettensteert actie onderneemt. Hapte moeder hoop oor de staking.
2: Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die reizigen willen op Waasdi. En tegelijkertijd zag ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in de personeel bij de vervierders, in het IMBV zelf in de regio. Dus ik begreep wel de frustratie en ik roep de staatssecretaris graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken, een goed salaris krijgen, meer bestaanszekerheid en dat mensen niet gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
3: Ja, je wilde graag dat de staatssecretaris er wat aan dacht, toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bij een aan tafel te zetten?
2: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te keren om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden en dat iedereen gewoon over een paar weken op basis weer maar de trein of de bus kan.
3: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na je weken weer en de weken erna weer.
2: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt en dat het kabinet er ook een verantwoordelijkheid in voelt.
3: Een staking van het busvervier. Ja, hoe zie je daarna je? Dat de Keermeleid Maarten Goudzwaard.
4: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdagings hebben op hun OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer het, de bus of trein het riet.
3: Maar de Wutters staakt. Vind je dan ik dat het Riek, die het IMBV 4 subsidiëert, dat hij dan ik ingrippen moet, dat hij wat dwaam moet?
4: Ja, als je de staatssecretaris die jou gewoon van het is een provinciale ongelegenheid. Maar Traje Irlien had volgens mij toen staatssecretaris Heijnen, die had wel verkennis stuurd naar een dergelijke situatie. Dus dat is een kaart die de staatssecretaris altijd inzetten kan. En dat gaat ze voorlopig net wel.
3: Maar dat is wel een beetje bijzonder dat ze verwijst naar de provincies. Want er zijn dus een heel soort werkjouwers in het streekvervier. Ja. Oeral in Nederland, die tegelijkertijd staken. En het gaat ook om een nationale CAO.
4: Nou, dat klopt, dat klopt. Dus ik vind eigenlijk wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen, dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang ongeschengeld en dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
3: Want als er niks regelen wordt, ja, de heide komers, dat er oer een week wegstaakt wordt en hoe twee weken weg?
4: Tot en maar Christ, zou ze zijn. Tot en maar Christ. En let één ding helder wijzen. Ik vind dat een buschauffeur die moet gewoon een goed salaris krijgen. Let er oer geen roes besteden. Alleen ja, als je er dan net uitkomen kennen, dan waarom had dat dan altijd wet en kosten in van de reizigers. Daar had mijn partij best wel een beetje moeite mee.
0: Twadde Keermeleid Maarten Goudzwaard. Staatssecretaris Bertram die zocht op dit stuit geen reden om in te griepen en die wilde dat de vakbonden en de werkjouwers de mooie koor uitkomen in de onderhandelingen over die nieuwe CAO. Bertram, hoe wat ze van die staking vindt?
5: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht en volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost. En dat mag ik wel hopen.
3: Ziet u ook een rol voor uzelf als staatssecretaris?
5: Ik heb net in het debat gezegd dat het nu echt aan de werkgevers en de werknemers is om de tafel te gaan zitten. Ik heb wel eens in eerdere debatten gezegd, we zijn een poldermodel en we zijn een polderland. Dus hoe eerder we om de tafel kunnen zitten om weer zaken te doen, des te beter het is.
3: Misschien kunt u het polderen een beetje stimuleren door ze tegelijkertijd aan tafel te halen.
5: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze wel weten hoe dat moet. Daar zijn we namelijk allemaal in opgegroeid. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je altijd als werkgevers en als werknemers in de gaten moet houden. Ja, staken is een recht, maar het betekent echt iets voor mensen die van het OV gebruik willen maken. En die twee perspectieven, ja, die moet je toch ergens een keer weer bij elkaar brengen.
3: Heel veel scholieren zitten in de bus, ouderen die naar het ziekenhuis willen.
5: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook precies waarom aan de ene kant werknemers gaan staken. En tegelijkertijd, je weet wat het doet. Dus ik hoop echt van ganse harte dat de partijen elkaar weten te vinden.
0: En dat zei staatssecretaris Bertram. Meer hoe de staking verderop in Friesland van de Moorn. Een oesjug van het Frieske Nijsje, dadelijk ik. En dit ben

0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focko Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Waanjochtig.wfm.
15: Het is jouw wachten. Een hoesjog van het Fries Kanijs. Mooi Fijke Wouda.
16: Een goeie morgen. Veldmoezen veroorzaak je momenteel grote skeer om gasgebieden in Friesland. Per hectare giet het om 10.000 moezen die al het gas opfretten. Voor veehouders is dat een grote skeerpost. Er valt haast niets in de moezenpleeg te dwaan, zei onderzieker Gerbert Roerink van Wageningen University.
17: En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het gas is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief. Want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet al het gras wordt kapot gevreten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
16: Tweede Kamerlid Maarten Goudzwaard van Ja 21 is net blij met de staking in het streekvervier van Joert. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteed actie onderneemt. Maar daar had Goudzwaard net volle vertrouwen in.
18: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen. Dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onschengelt en dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zal vinden.
16: Streekbussen moeten in de toekomst zo volle mogelijk op verste tieren naar verste plakken rijden. Dat zei Tweede Kamerlid Haptemoe de Hoop van Pro. Het Riek wil in de toekomst meer inzet op IBM vervier op onvraag, liek als flexbussen of vervier dat via een app oproepen worden kan. Maar de Hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
19: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en weten willen we het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10 uur de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je om tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
16: Mijn werkers van de dierenambulance hadden juster een pelikaanvong in Westergeest. Ze vonden de vogel in de tuin van een wenning in het dorp. Daarna is het best oerbracht naar vogelopvang De Vogelpits in Mitselwier. Uiteindelijk meldde de eigenaar van de pelikanen. Het gaat om een valkenier uit Westergeest. De pelikaan weer ontsnapt uit zijn hok.
15: Wilst ik even jouw Karine in eigen, hè? Als een pelikaan in die tuin
16: just. Dat denk ik wel, ja. Hé, wat is dit?
1: deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Njoren Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Friesland van de Mol.
23: Diana de Groot.

0: Rob Friesland. Het is dat treien van de strontrace. Hoe giet het met de skippen en de bemanning? We praten die dadelijk bij. Eerst naar de waarsverwachting. Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Ik in Suverhas is een geer fetchend. Een prachtige nacht en een schitterende dag.
1: Nou, dan hebben we dat maar gehad.
0: Nou, dan litten we het erbij.
1: Dat moos, ja, moos zou ik zeggen.
0: Nee, maar zo, ja, zo spelen hier is het haast wel, hè?
1: Ja, in een prachtige heldere nacht. We in de vlinderstrepen voor de liefhebbers die er gek op binnen. Ja, en het kwolle wolle hebben het al. Want de temperaturen die binnen nog wel even naar ondergang. Even een uur hebben om. Want ze winnen vanmorgen om zo'n uur. Nou, hier in de Egmariep 8 een hele graad. Akkerum 9 graden. Dan Baltics 9 graden. De Point 8 graden. Bakkeveen 8 graden. Grauwiks 9 graden. In Gees weer de 7 graden. Maar zullen we dan naar Vlieland, Laaksem en Jesteroen wat meer in het westelijke pad van de provincie. Dat is een om de 13 graden heen. Nou, we kunnen wel stellen, hege druk bepaalt hoe het waarbeeld. We hier na een heldere nacht hebben nu een prachtige opkomst van de Sinnehoorn. En dat is een prachtige kleurenspectakel in dat even. En dan hebben we hier die Sinne die nu al opkomt. Daar hebben die het hier een soort rond. Maar uitentroos wat hege bewolking. Of van die wolkenvladen. Maar daar het de Sinne die prikt er gewoon doorheen. En dan kunnen we wel stellen dat we hier weer een prachtige jaar. We zitten van nou eerst maar in westelijke wind wat in een frissere lucht zo wordt. Maar door het verschuiven van het hege drukgebied naar het eerste taal, dan gaat de wind aan wat om naar het zuidwesten taal. Het wordt daarom even wat langer dat de temperaturen oprennen, maar je hoort altijd naar temperaturen van zo'n 16 tot zo'n graden met een matige westenwind. Jong en vannacht is het weer helder en dan klaart het weer op. En dan heeft mijn matige dan al een zuidenwind, nou die is wat warmer wordt, liggen de temperaturen zo rond het 10 graden.
0: En morgen kunnen we helemaal het terras op, begreep ik.
1: Als je dat wolle en je hebt vrij, dan zoek ik het er maar van nemen dan. Want het is weer een prachtige naaisimmerdag. Die start maar geregeld zinnen. In de midden hebben we wel wat meer bewolking. Ja, en de wind, die komt uit het zuiden. En maar de aanvoer, ja, die viert dan wat warmer lucht om. En dan hebben we in de midden temperaturen van 18 graden. Wolf zit er in de midden matige, betekent krachtige zuidenwind. Dus als de terras op was, Diana, dan zoek ik even wat in de smouten zitten. Maar dan in het centje is prima te dwan. Let er in de midden heeft wel wat meer bewolking. Maar de temperatuur, die kinderen wel prima op terug. Maar in de nachten hebben we de bewolking doorgaan. Hebben we wat hegere temperaturen. En die liggen altijd om de 12 of de 13 graden.
0: Ja, en dan vreed.
1: Nou, vreed, dan heeft de bewolking het tot algemeen doorgaan. Uitendrop was even een glimp zinnen. Maar we zitten nog steeds in een warmere lucht, zo wat maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan kunnen de temperaturen nog oprennen naar zo'n zandje tot 18 graden in de midden. Maar, dan komt er een steuring in en dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Komen er een tal buien en dan gaat de temperatuur in één keer van die 18 graden onderuit. Zandje 18 naar zo'n 14, 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwesten wind te steken. Ja, dan maakt het valt gevoelig even wat kouder. Heb je een nachtelijke temperatuur om de 10 graden heen. Nou, en sneeuw, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een spatje rein. Maar ja, maar een krachtige en wat westmatelijke wind hebben we temperatuur om de 13 tot 14 graden. Maar de gevoelstemperatuur die lijkt even wat leger. Zullen we dan een sneeuw, dan is het droog. Ja, in de midden meeste zinnen. Maar dan maar een skrale en wat eerste wind. Ja, is het dan maar zo'n 12 of de 13 graden. En die temperaturen, die liek je voor de hele nieuwe week. Ik wou alleen te wijzen. Nou ja, zeg hier vetchend. Tijd voor het houtje kappen, voor de houtkachel. Want dit dat die kiet, die komt er weer aan.

0: Spijkerbek en de eerkleppen kwiet. Het is 20 minuten voor 8 en er is verkeersinformatie, Fijke.
1: Ja, dat kan je zeggen. Ja, er zit zo'n mooie vaart in dat plaatsje. Maar de vaart is er op de A32 wel even uit. Tussen Wolvegeer, Jerven en Zuid. 3 kilometer file, 3 minuten extra reistijd. En voor mensen die naar de Ronestad rijden via de polder, is op de A6 voor de Chettelbrege. Dus die 4 kilometer file, 4 minuten extra reistijd.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
0: Friesland van de Hoorn. De strandrace en de beurt veert dit Arune Man die in Warkum van start gingen, die binnen volop gingen. Vanwege de ideale waasomstandigheden konden de deelnemers aardig opzitten op een del Warmond. Onder telefoon de voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht. Goedemorgen opnieuw.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat is de laatste stand van zaken? Binnen eerst nog in.
3: Ja, het is echt onwaarschijnlijk. Van het beurtvaar was zelfs de eerste vannacht al voor 12 uur binnen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Wow.
3: Ze hebben niet de snellere tijd dan de snelste tijd. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk. Ze zijn nauwelijks weg en ze zijn alweer terug.
0: Ja.
3: En vanochtend vroeg kwamen de eerste strandraceschepen ook alweer terug. Dat is ook echt snel.
0: Ja, als je als eerste weer rond binnen, dan ben ik de winnaar?
3: Ja, bij de strandrace is dat wel zo, want daar hebben we niet nog allerlei tijdcorrecties over bruggen en over, daar is het echt wat het is. Heb je pech, dan heb je pech. Dan lig je met iemand anders in de sluis die er weliswaar eerder was, maar dan ga je toch weer gelijk verder. Maar bij het beurtvee zitten er nog allemaal wel verrekeningsfactoren. Dus daar is het wat moeilijker te voorspellen of degene die als eerste terug was ook echt gewonnen heeft.
0: Oké, dus dat is nog even afwachten. Maar waar wie bij de strandrace dan als eerste waarom?
3: Nou, dat is wel een beetje te verwachten, maar je weet het nooit zeker. De sterke Jerke, die heeft inderdaad gewonnen.
0: Ja, hoe kan het toch dat hij altijd zo snel is?
3: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Zoals al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook al heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
0: Ja, en dan ben je nog wel blij dat ze toch weer als eerste binnenkomen?
3: Ja, zeker. Want zij kijken zelf onderweg niet op social media's of op weet ik veel wat voor track and trace mogelijkheden. Dus zij weten het ook niet zeker.
0: Ah.
3: Zij denken het wel, maar ja, je weet het pas als je echt in de haven komt en er nog geen andere mast ligt.
0: Ja, fantastisch. Nou hien we het juist ik even over de Lutgerdina, die nog maar aan de beurt veer. Maar die kon wat lester die streaming bij de Lemmer uitkomen. Bin die uiteindelijk voortzetten?
3: Ja, zeker. Ja, ze hebben wel voortgezet. Maar ze hebben vannacht ook toch weer een extra rustpauze ingelast. Ze waren zo ontzettend moe. Dus we hebben ons gebeld van ja, we moeten eigenlijk in Amsterdam rusten, maar we gaan het niet eens halen. Dus we hebben vlak voor Amsterdam, eigenlijk een beetje in de hoek van Durgedam, hebben ze de anker er weer in gegooid. En zeiden we moeten echt hier slapen. We zijn zo ontzettend moe. Nou, dat snap ik ook wel. Het is een zwaar schip. Ja, dat is eindeloos ingewikkeld om die manoeuvres goed uit te voeren.
0: Ja, want dat is onboord hebben ze meestal mooi een behinding. Dat is wel een flinke belasting. Zo'n tochtje dan even.
3: Nou, dat klopt. En het schip is natuurlijk wel heel mooi aangepast op rolstoelers of mensen die meer handen nodig hebben om zich vast te kunnen houden. Ze hebben ook wat meer begeleiders bij zich. Maar dan nog, het is inderdaad even het zeil omhoog draaien. Dat gaat daar anders dan op de meeste andere schepen.
0: Maar ze jouwen de street nog net op?
3: Nee, zeker niet. Die geven we eigenlijk nooit op. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nee. Verwacht ze hem dat Elseny en Joert binnenkomen, Kin?
3: Nee, niet allemaal. Nee. Er zijn er wel een aantal die hebben die extra rustpauzes ook ingezet. En die mag je zo lang houden als je wil. Dus we hebben al gezien, er liggen er wat nog in de Urk. Bij Lemmer liggen er 2. Ja, dus we gaan het zien wanneer die weer los willen gooien. Het is vandaag niet hele gunstige wind. Dus je hebt ook wel eens kans dat ze wachten tot nog wat later op de dag.
0: We zullen zien hoe het hem ontwikkelt. We houden het zelf, Jerik in de gaten. En het tegen tank van Jantien Milders-Lubbe. Dank je wel.
3: Oké, dankjewel.

0: Nick Kamen, Jerien Friesland van de Moorn en I Promise Myself.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Wat wist al oer brandveiligers? Die vraag die stiet de komende dagen centraal in de bibliotheek in Boetenpost. Brandveilig leven van de brandwacht had er 3 dagen lang voorlichtingsbijeenkomsten, maar de namen Piep in de Biep. Jonge beziekers, maar ook ouders, worden op leegdrompelige wijze uitdaagd om de kunde oer brandveiligers te testen. Wietse Brandsma, die is van Brandveilig Leven. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Diana.
0: Wat moet ik nu vaststellen bij Piep in de Biep? Hoe zucht dat eruit?
3: Ik ben natuurlijk net de volle vrieren. Dat moet de man natuurlijk zelf niet ontdekken. Maar ja, het maakt het toch. En we hebben verschillende oorzaken van dat ontstaan van wenningbrand. Hadden we vertopt naar in de biep. En die moeten de band dan opzieken. Om dan als het ware een soort van puzzel daarvan op te lossen. En dan komt er een word iets, zeg maar. En dan kun je wat moois krijgen.
0: Het is echt heel interactief dus. Ze binnen echt dwaande om dingen op te sporen.
3: Ja, zeker. Absoluut. Ja, en dat... dat triggert de band vaak. Dat weet ik al heel kort, gelukkig. Maar bij Surge Wolfman met dit soort dingen, dan is het altijd heel wichtig om weer even opnieuw de band te prikkelen van waar ben je nou eigenlijk om denken. En zeker, Tien Vroor is ik altijd. Hè, als mij 20 jaar lang verteld hier van mag goed om denken met opladen van een elektrische apparatuur. Ja, dan hing ik er net zo verlaagd op slijn. Terwijl we nou wel weten van hoe. Hoe belangrijk dat een onderdeel in is van onze dagelijks bestingen, zeg maar.
0: Ja, want dat is een van de oorzaken van wenningbranden op het stuit.
3: Ja, die zit er wel tussen. Dus die had ik nou een beetje verklapt.
0: Oké. Nou, net te volle verklappen, maar wat verneem je? Een witte band er inderdaad een heel soort al? Of binnen toch nog een heel soort dingen die ze net witte en we van ze zeggen van wow, oh, dat is toch wel nieuwsgierig. En ik voor de ouders.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een vlam in de pan, bijvoorbeeld. En meestal meer dan altijd van dat het kleiner kan als bijvoorbeeld gas haakt. En denken van nou, elektrisch gaat, dan gebeurt me dat net. En dat kan ik goed. Dus dat ben wel vaak van die liefde, denk je. En dat anders dan ik dat denken van, oh ja, dan maak ik hem dus toch om denken.
0: Waarom dus, doe je dit vooral ik voor de band?
3: Wij zitten altijd van jong geleerd is oud gedaan. We beginnen bij de jeugd, zeg maar. En we bouwen dat wel op. Hè? Dus ik in het voortgezet onderwijs, jouw voorlichting, zelfs in het technasium, ben we actief als het gaat om brandveiligers. En dat geef ik terug. Dus bij jou ik voorlichting voor bedrijven, instellingen, neem het alleen maar op. En dus we dachten dat eigenlijk een leven lang zit, maar dat we eigenlijk wel meestal weer in vaarlucht willen.
0: Ja.
3: En puur om het feit om meestal bewust te meten. Ik van de risico's, maar ik van, wat kiest nou eigenlijk zelf dan om het te voorkomen eigenlijk. Hè? Want dat had het leerst, zit ik altijd van, die reed de auto maar eigenlijk zo lang mogelijk in de garage staan bouwen. En dan gaan meestal er geen last van. Stel dat die auto begint te rijden, dan gaan we naar de vervelende zaken dan. Die mogen we het leerst voorkomen. En dus daar gaat
0: het
3: om.
0: Nou is het vakantie, dus ik kim je dan het plak van een bibliotheek. En Ben, dat is wel goed kezen, denk ik.
3: Nou, ik hoop het al. We hebben het vaker dingen, ja. Dus het is gelukkig het de eerste keer. Het is altijd al. Als je mee bent op vakantie bent, dan krijg je wel kwijt. Of diezelfde die je bent, die komt misschien naar de bibliotheek. Hè. Dat ken je natuurlijk ook nog. Maar wij spelen wel vaak van, het is vakantie, dus dan komen de meesten wel even naar de biep.
0: Nou heem dit jedde dien, maar toch is dit een pilot.
3: Ja, de opzet is een beetje vernijd. Lekker teruggeven, voorheen hier de 20 oorzaken die ze opkikken mochten. Dat kan wel niet, en 20 stuks, dat is een heel soort in de bibliotheek. En die houden we weer onderweg naar het team. Dus een collega van mij, die ben aan de slag geweest. Ik mij onderwijskundigen om te zien van, kunnen we dit... we zorgen naar de manier van vragen stellen en de beeldenis die er bedroekt wordt. Dat is nou wat mee naar doen, dus het is wel wat mee leven in blaast, zou ik het zo maar zeggen. En dus moet je even pionieren van, hoe slaagt dit?
0: Ja,
3: ik had van de week gezien, dus ik ben zelf al heel enthousiast.
0: Oké, en die zie je oorzaken van brand, die worden nou net boeten beskorging houden? Want het is wel vanzelfs belangrijk dat Elsenier weet wat het al hier veroorzaken kan.
3: Ja, precies. Nee. Die zitten wel in de top 10, lekker het samen zeggen. Dus
0: okay.
3: We hoeven de gelukkig net om te stiekem, jammer genoeg. Maar dat is wat het is. En dat zijn wel zaken die doen misschien altijd nog wel wisselen kennen. Dus kist ik in de richting van een pierdweg op mee. Van hé, dit slaat het bol. Of dit mag wel even oppassen. Dus ja.
0: Met Elsinien kan hij gewoon deel komen in de bibliotheek in Boetenpost? Of mag hij van tevoren ik nog even op Jan?
3: Nou, zover ik weet, is het alweer vergeefd. Als dat wij je tegen om en nog. Dus je kan gewoon binnenkeuren en even gezellig een praatje maken. Dus ik toestel, ja, kom alle jij. Je maakt er geen project X van meisje volgens mij. Maar ja, kom gerust wel.
0: Nou, dat zullen we wat afvallen, denk ik. Maar voor de meesten niet denken, wat moet ik Joert nog even uitvinden? Geen even lekker naar de bibliotheek in Boetenpost. Wietse Brandsma, tegen dank.
3: Ja, graag gedaan.
4: De media van de morgen.
0: We krijgen nog even prachtige foto's binnen trouwens van Jelle Komrij. Die stuurt even foto's van dat het Sintje nou echt opkomt. En het ziet er weer prachtig uit.
5: Ja, we moeten van foto's hebben. Want wij kennen de studio, wij kennen wij net naar Boetensje direct. Dus we moeten echt van foto's hebben.
0: Ja, dus als nog mooie foto's hebben, nou, stuur ze maar even in. Want daar ben we gek op.
5: Ja, absoluut. Diana, ik vind het Joert een wat vrede vastzieden van de Telegraaf.
0: Oh,
5: ja, want
0: waarom?
5: Ze herhaal het berjocht dat bij de stadsborgerij Griftstede in Utrecht. Ja, er binnen band die binnen een beetje van slag. Want hier is de Vos en Haas en dat wien twee bargen. Hmm. En die zitten dus op hun plakje in een stal bij de stadsborgerij. Alleen nog, ze ben fut. En hing het een bordje opgehaald voor de slacht.
0: Oh.
5: Dat is wel heel hut, hè?
0: Ach.
5: Ja.
0: Ja.
5: Dus die ben dus van slag. Daar had ik een petitie geweest om die beesten te sparen. Maar ze ben dus fort. En het is een correct de bedoeling. Mensen bewust maken hoe hun stukje vlees ontstaat. Dus
0: oké.
5: Okay. Bestuur.
0: Oh, dat is wel vreed.
5: Het wordt er wel een beetje in voor.
0: Ja.
5: En dan is die fascie de heel dal een beetje vreed. Want dan heeft dus dit stukje dan daarop staan. Maar dan daarboven... is een foto te zien van een slager die daar mijn grut mes in een grut stuk vlees om zit te havelen. Stoofcollege.
0: Hmm.
5: Ja.
0: Ja.
5: Een stoofcollege in een Amsterdamse kookstudio. En daar waart de Hollandse pot op een heger niveau tilt. En de haat er al voor de sucade en riplap. Ik weet net dat ze het erom dienen, hè, maar die gaat er wel haast op.
0: Ik weet net al voor hoe een uitdacht is.
5: Nou.
0: Nee.
5: en dan had die kranten ik nog voorop staan. Zorgfraudeurs de pas afsnijden. Pro wil dat in de Tweede Kamer. Zorgondernemers willen tenij al bij de start teruglichten. Als het om een pro leidt, Kamerlid Julian Bushoff, die komt met een initiatiefwet. We hebben een screening vooral. Belastingsschulden, criminele banden en dubieuze yieldstroomstremen bij zorgombieders onder het licht komen matten. Voordat ze belastinggeld ontvangen of kwetsbare cliënten onder hun hoede krijgen.
0: Nou,
5: er wordt een soort gefraudeerd natuurlijk van dat soort onduidelijke bureautjes. Nou, en pro die het zijn, als we ze nou in voor goed screenen, dan ben we er al. En pro opent jacht op zorg cowboys. Want ja, daar hebben we het dan hoe in dit geval.
0: Oké.
5: Okay. Ja.
0: Nou, tot zover de kranten. Dadelijk meer der oer het Nijs Utoren Media. We hebben het verzels ik hoor de stakingen in het Iepenbier Vervier. Verderop in Friesland van de Moon.
6: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
7: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
8: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
6: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
9: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
10: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
16: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
15: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen.

0: laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk zien Friesland van de Moors. Joggen we hoe het te vast is, maar de staking in het streekvervier van Noah kunnen stakers haar inskrullen. En muziekjest van Yes. The owner of a lonely heart komt te samen.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
3: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk. Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
5: Njorgen hond om Sandje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Friesland van de Moor.
8: Maar Diana de Groot,

0: Owner of a Lonely Heart van Yes is dit. Het is 8:08. En er is verkeersinformatie, Feike.
1: Ja, op de A32 destijds het stil tussen Wolvegeer en Jereveen-Zuid. 3 kilometer file en 4 minuten extra reistijd. En het komt terug werkzaamheden om de dijk.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
4: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is. Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
0: De wet staakt in het Iepenbier vervier. Van Noak in de staken haar inskrouwen. En treinverkeer tussen Ljouwert en Starum loopt deze week stil terug werk on het spoor. Ook de oorgang in de Zuidegouwwaai tussen Warkum en Hielpen, die is dicht.
5: Ja. Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws.
0: Ja, en wat het goede nijs is, dat Jes dus dadelijk. Oer het treien is dit alweer van Friesland van de Moor. Mooi dat je erbij bent. Feike, wat is die nijs?
1: Ja, dan maakt het wel heel spannend met die tease van die man van ProRail. Nou, ik ben benijd. Asielziekers die lang wachten maat op een besluit van de IND, hoe haar status, die gaan net langer jocht op een vergoeding. En de dieseldeal tussen Trump en Poetin, die maakt van tafel, zei premier Jetten.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: Nou, eerst maar het waarberucht in het kwad. Maar ja, jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, na een heldere nacht kan waars een prachtige opkomst van de zinne verwacht je. En die is er dan juist tegen regel bij. Maar uiten trouwens even wat hege bewolking. Maar in Westerwien is het juist van 16 tot 17 graden. Vannacht is het opnij helder met opklaringen. En dan is het de temperaturen waarom dat 10 graden. Morgen alweer een prachtige nijsimmerdij. Maar in matige dat warme zuidenwien liggen de temperaturen dan om de 17 tot 18 graden. Maar eerst volop zinne, maar in de midden wat meer bewolking. In de nacht dan ik warm, maar zo'n 12 tot 14 graden. Het is wel bewolkt, maar het bloed droog. Aanstend meer hoe het waar.
0: ProRail die werkt om de spooroergang op de Zuidegouwwaai tussen Warkum en Hielpen. De provinciale dijk is volslaan afgesloten. Ik verhelp Chinsen en Iepenbier vervier. Elsenien die mat omrieden. Tegelijk rieden de deze week geen treinen op het traject tussen Ljouwert en Starum. Reizigers in Zuidwest-Friesland moeten dus rekken houden met extra reistijd. En ik praat erover met Paul van der Tuk. Hij is bouwmanager bij ProRail. Een goeiemorgen.
7: Goedemorgen.
0: 2 dagen lang is die overgang dicht, hè? Waarom?
7: Omdat we de overgang volledig gaan vernieuwen, dat moet 1 keer in de zoveel jaar, rond de 20. Omdat het natuurlijk een druk brede overweg is, moeten we hem helemaal goed opnieuw ingieten. En dat kost iets meer tijd dan normaal.
0: Ja, en dat kan dan niet in fases dat jullie dat alleen 's nachts doen?
7: Nee, omdat we het 1 keer moeten ingieten, omdat het een soort krukrubber is wat ook uit moet harden, moet het in 1 keer groter worden.
0: Ja, en dat lukt wel binnen 2 dagen?
7: Ja. Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws. De jongens binnen vannacht heel hard gewerkt, dus het is zo goed als klaar. Dus ik verwacht dat ze rond 7:00 klaar zijn met ingieten. En dan gaan ze de verkeersmaatregelen eraf halen. Dus in plaats van morgenochtend zou je vanavond of vandaag in de loop van de ochtend eroverheen kunnen.
0: Wauw, dat gaat wel heel snel dan.
7: Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen.
0: Nou, inderdaad ja. Maar hoe kan het dan dat het zo verschrikkelijk mee zit?
7: Nou, het weer zat mee. Het was droog. De temperatuur valt mee. Het is natuurlijk vrij warm voor in oktober. Dus dat zijn goede conditionerende omstandigheden waarmee dus de hechting gelukt is en het uitharden sneller gegaan is dan verwacht.
0: Ja, want dat uitharden, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Dat moet wel goed zijn voordat al het verkeer er weer overheen gaat.
7: Ja.
0: Oké, maar dit geldt dus voor de weg. Die is dan weer vrij. Mensen kunnen er dan weer overheen.
7: En dat gaat over de lange lanen.
0: De lange?
7: En 359.
0: Ja, de Zuidegouwwaai.
7: Ja, sorry. Mijn vlies is niet zo goed.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Helemaal goed. Nou, dat is duidelijk. Dus in de loop van de ochtend, dan verwacht u dat het weer het verkeer er weer overheen kan. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is een belangrijke verkeersader in het zuidwesten van Friesland. En ook hulpdiensten, die maken daar gebruik van. Dus dit is alleen maar positief nieuws.
7: Ja, klopt.
0: Dan gaat het ook nog om het spoortraject. De trein die kan er ook weer overheen?
7: Nee, dat nog niet. Duurt nog tot zaterdagnacht.
0: Oké, wat zijn jullie daar aan het doen?
7: We zijn op het hele traject tussen Leeuwarden en Stavoren. Zijn we het wissel bij Sneek hebben gesaneerd, bij het emplacement daar. We zijn een wissel bij Workum aan het vernieuwen. En hier en daar zijn we alle bruggen eigenlijk de nieuwe bevestiging aan het vervangen. Zo wordt er op 13 verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd in de fases. Zodat het spoor komende jaren weer tegenaan kan.
0: Ja, en jullie maken gebruik van een nieuwe digitaal treinbeveiligingssysteem.
7: Ja.
0: ERTMS. Wat doet dat precies?
7: Dat gaat er de komende jaren uitgerold worden. Wij maken nu het civiele, dus het spoor gereed, zodat het weer klaar is voor ETMS. En een collega van mij die gaat dat digitale systeem introduceren. En eigenlijk voor, zonder heel erg technisch te worden, het wordt een nieuw treinenveilig systeem, waardoor we dus in plaats van via de seinen weten waar de treinen rijden, dat je digitaal via GPMS precies weet waar de trein rijdt. Dat betekent dat je de afstanden tussen treinen kleiner kan maken en eventueel meer treinen zou kunnen laten rijden.
0: Oké.
7: Dus het gaat in plaats van dat je via het seinwezen, dus via de seinen langs het spoor, kan zien of er een groen, geel of een rood sein is. Kan je nu gewoon live zien waar de treinen zijn.
0: Ja.
7: Dus dat betekent dat, dat we altijd in controle zijn waar ze zijn.
0: Oké, okay. Nou, dat klinkt ook hartstikke mooi. Ja. Nog even, want het gaat om het traject tussen Leeuwarden en Stavoren, wat op dit moment dus eruit ligt. Daar rijden bussen. Nu zijn er ook stakingen in het OV. Dit is het enige traject in Friesland waar je zeker bent dat er een bus rijdt?
7: Ja. Ik heb geen tegengeluid gehoord.
0: Nee, want ik begrijp, zij vallen onder een andere CAO en die bussen die rijden gewoon.
7: Ja, vaak hebben wij een hele goede samenwerking met de Arriva. Dus mochten ze gaan staken, had ik dat wel gehoord. Dus tot op heden heb ik niks gehoord, dus het gaat er maar vanuit dat ze rijden.
0: Oké. Fijn nieuws. Dank u wel, Paul van der Tuuk van ProRail.
2: De media van de morgen.
0: En ik even naar Fijke. Wat is er nog tjink aan?
1: Ja, de Immigratie- en Naturalisatie-Change, de IND, die is blij dat asielzoekers die te lang wachten maken op een besluit over haar verbloofstatus net langer dwangsom onvreegje kennen bij de rechter. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een vaststel van asielminister Bart van den Brink. De dwangsommen werden ooit ingevoerd als stimulans om de IND sneller te laten beslissen op zaken. Maar in de praktijk leveren ze vooral extra werkdruk, hoge kosten en onnodige werklast op. Terwijl het doel sneller beslissen niet werd bereikt. En dat zei Rodia Maas, zij is directeur-generaal van de IND. Ja, ze zei ik te volle meesing, maar ze te lang wacht je op een besluit. En ze liep je dan ik langere tijd in onzekerheid. Ze herjocht op een tijdige behandeling terug de IND. Maar ja, hoe gek het misschien ook klinkt, dwangsomprocedures helpen daar niet bij. Ze moet alleen nog maar extra werk op en een soort kosten, want de IND heeft alleen nog dit jaar al 112 miljoen euro om dwangsom uitkeert. 79 miljoen vliegen hier. Dus dat zijn forse bedragen.
0: Zo.
1: En de CNS die heeft een grote achterstand en behandelt een soort asielverzieken te let. Ja, dat zal dan net veroordelen. Alleen het kost dat Nederland net langer yield. Maar met de deal die de Amerikaanse president Donald Trump met de Russische president Vladimir Poetin sletten heeft over de levering van diesel van tafel. En dat zei het US-premier Rob Jetten. We hebben dit ook kenbaar gemaakt. Doe dit niet. Het de premier zijn in een debat in de Tweede Kamer. Dan doogt die redenering achter het akkoord ik net. Meer dieselinkeping in Rusland zal net leiden tot kalmering van de internationale merk. En ik net taan legere prijs voor Amerikaanse consumenten. Dat gaat zich gewoon niet voordoen. Amerika is natuurlijk die oorlog begonnen. Tegen Iran, de straat van Hormuz is afgesloten. Er komt minder diesel en benzine, of minder olie, wordt uitgevoerd daartoe. En dan gaan de prijs naar de pomp, die ging omheeg.
0: Ja.
1: Trump had er les van, want er zitten verkiezingen om te komen.
0: Zeker.
1: Dus ik lees ik ergens trouwens dat al die miljoenen vetten diesel die dan die kant op komen. De ken Amerikaan ken daar één dij mee verder.
0: Ja, het giet ik nergens hoor.
1: Nee, nou ja, dit is natuurlijk, ja, hij hoopt dus op die manier toch die verkiezingen te winnen. Maar ik zeg ze, Jetten en de EU, die hebben een beetje boeter op de holle. Want we hebben natuurlijk zelf sancties ingesteld in Rusland. Wij keep je net direct diesel van Rusland. Alleen nog landen als Turkije en India, die keep je op grote schaal goed kepen ruwe olie uit Rusland. Raffineren die olie in hun eigen land. En dat keep je wij er weer. Dus ja. We hebben een beetje boete op de holle.
0: Een beetje hoor.
1: Ja.
0: Nou, dank u wel.
1: Gradien.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Moramian.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Rieten bus of trein nou vol of net? Nou ja, dat is alwacht zie je het, want de wet staakt. De onderhandelingen door een nieuwe CAO tussen vakbonden en werkjouwers die binnen verstroen. Chauffeurs die mogen zelfs bepalen of ze mooi doorgaan aan de staking, maar de verwachting is dat er een soort actiebereidheid is. Isa Visser, die is op het station in Ljouwert. Isa, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, is het drok?
3: Nou, het is wat op en al. We staan hier nu ongeveer zo'n kwartier voor achten. Nou, toen we hier omkwamen, wie er eigenlijk in kop. Af en toe komt er iemand. Ik sprut zei ik mijn jongen, die Gial zitten op het bankje. En nou, toen roemden we hem naar hem ta. En toen ja, stierde hij zelf ook al op, want hij hield ook al troon. Ja, hij riet het net. En hij zei, nou, normaal hoor ik het nijs wel aardig in de gaten. Maar nou, ik hield het net troon. Dus die, nou, wie wil onderwijs naar huis om toch maar thuis te werken. En ik stier ook voor het boord. En daar zit dan nou ja, alle bussen die normaal sprutsen voortgaan. Nou, ik denk dat er een lijst van wel 30 lijnen staan, waarvan er nou ongeveer 4 staan die het wolf ja, voortgaan. Okay. Dus het is net een soort, en heel soort meesken die hier ook omkomen, die zucht ik naar dat boord en dan zucht ik wel in de egen van nou, ja, dat wordt hem juist net.
0: Nee, precies. Maar van de 30 lijnen, maar 4 die drieden, dan kist wel ze dat die actiebereidheid groot is.
3: Ja, dat denk ik ook. En dat zei Maurice Otting, de stakingsleider van het FNV, die zei dat van de morgen al. Toen we in de seis voortrieden nou, vanuit het stallingsplak. Dus die zei, hij zei ook al, ja, de bereiding om hier om mij te dwaan is gewoon heel groot. En dat shirk hier op het boord ook wel waarom. Het is echt een leads ontal bussen wat voortgaat. En als dan ik naar die bussen just die voortrieden, ja, er zit een enkeling in. En ik had er ook al een paar voortgaan waar helemaal niemand in zit. Want ja, meesten houden toch rekken mij dat hij net keert.
0: Ja, en het is dit hier ik net van het eerst dat de bussen staken, dus meesken binnen misschien ik wel een beetje meer op tarret.
3: Dat denk ik ook wel inderdaad. Een tietje verlien die in de bussen, maar ook de trein diende toen om mij. Nou ja, en dit is nou de eerste keer van deze riegen om te kriest. Maar meestal kiezen zich wel op tarieden dat dit net nou ja, hierbij bloot. Want ze willen om te kriest elke dag in de week, of één dag in de week, willen ze weer staken gaan. Nou ja, om toch te zwargen dat het peteerde komt voor een better CAO.
0: Ja, want het is behoorlijk verstroom daarin. Nou, hopen dat daar snel een oplossing van komt. En van Joert, ja, toch maar of thuiswerkie of een horenwijze vinden om ontwerk te gaan.
3: Dank dat denk ik, hè? Ja.
0: Goed zo. Isa Visser, dank u wel. En zij houdt de staking Joert voor u in de gaten. En dat kist bij u, ik volg je verzelfs in de Orenmedia. Dit is Cher. Hoera.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom giet aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Tease die op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
2: Ondernemers opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
4: NRV.
5: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
3: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV.
5: Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
3: Geweldig idee.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jel van Jochenen. Een oorsjug van het Frieske Nijs, Fijke Wouda.
12: Een goeie morgen. Veldmoezen veroorzaak je momenteel grutte skee om gasgebieden in Friesland. Per hectare gaat het om 10.000 moezen die al het gas opfretten. Voor veehouders is dat een grutte skeepost. Er valt haast niets in de moezenpleeg te dwaan, zei het onderzieker Gerbert Roerink van Wageningen University.
13: En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor een schaalzijde is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief. Want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden. Zodat niet al het gras wordt kapot gescheten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
12: Tweede Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21 is net blied met de staking in het streekvervier van Hjoerd. Hij vindt de gevolgen te ingrijpend voor de reizigers en wil dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteert actie onderneemt. Maar daar had Goudswaard net volle vertrouwen in.
14: Vind ik wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen. Dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te jennen. Want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang onschengelt. En dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
12: De staatssecretaris zelfs had een dubbel gevoel over de stakingen.
15: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost.
12: Bij een onreding op de kruising van de Bejaarde Bakkerstritte en de Jan Evenhuistritte in Ljouwert is justjoen een voetganger verwoene rekken. Het slachtoffer roen oer een zebrapaard en waard hij skept door een auto. De kuider is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de politie meenam voor verder onderziek. Streekbussen moeten in de toekomst zo volle mogelijk op verste tieren naar verste plakken rijden. Dat zei het Tweede Kamerlid Haptemoede Hoop van Pro. Het Riek wil in de toekomst meer inzet op openbaar vervier op onvraag, zoals flexbussen of vervier dat via een app oproepen worden kan. Maar de Hoop is net enthousiast over die flexibele vormen van busvervier.
16: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en witte willen wet zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10:10 keer de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je een tap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig.
11: Dank u wel, Fijke Wouda. Waar dat yes dadelijk van Jan Jonkman.
17: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
18: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
20: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat je hebt bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest Shen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
21: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er voor Elsie.
24: Friesland van de Mol.
25: Diana de Groot.

0: De wet staakt in het Iepenbier-vervier, maar waarom eens? Dat jij je dadelijk. En wat voor waar krijgen we, Joet? Dat weet Jan Jonkman.
1: De hege druk bepaalt Joet het waarbeeld. We hier na een heldere nacht hebben nu een prachtige opkomst van de Sinnehoorn. En dat is een prachtige kleurenspectakel in dat even. En dan hebben we Joet die Sinne die nu al opkomt. Daar hebben die het Joet een soort rond. Maar uitentroos wat hege bewolking. Of van die wolkenvladen. Maar daar het de Sinne die prikt er gewoon doorheen. En dan kunnen we stellen dat we Joet weer een prachtige jesdag hebben. Waar zitten we nou eerst maar een westelijke wind wat in een frissere lucht zo wordt. Maar door het verschuiven van het hege drukgebied naar het eerste taal, dan gaat de wind aan wat om naar het zuidwesten taal. Het wordt daarom even wat langer dat de temperaturen oprennen, maar je hoort altijd naar temperaturen van zo'n 16 tot zo'n graden met een matige westenwind. Jong en vannacht is het weer helder en dan klaart het weer op. En dan heeft mijn matige dan al een zuidenwind, nou, die wat warmer wordt, liggen de temperaturen zo rond het 10 graden.
0: En morgen we helemaal het terras op, begreep ik.
1: Als je dat wolle en je hebt vrij, dan zoek ik het er maar van nemen dan. Want het is weer een prachtige naaisimmerdag. Die start maar geregeld zin. In de midden hebben we wat meer bewolking. Ja, en de wind, die komt uit het zuiden. En maar de aanvoer, ja, die viert dan wat warmer lucht om. En dan hebben we in de midden temperaturen van 18 graden. Wolf zit er in de midden matige, betekent krachtige zuidenwind. Dus als de terras op was, Diana, dan zoek ik even wat in de smouten zitten. Maar dan in het centje is prima te dwan. Let er in de midden heeft wel wat meer bewolking. Maar de temperatuur, die kennen we prima op terug. Maar in de nachten hebben we de bewolking doorgaan. Hebben we wat hegere temperaturen. En die liggen altijd om de 12 of de 13 graden.
0: Ja, en dan vreet.
1: Nou, vreed, dan heeft de bewolking het tot algemeen doorgaan. Uitendrop was even een glimp zinnen. Maar we zitten nog steeds in een warmere lucht, zo wat maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan kunnen de temperaturen nog oprennen naar zo'n zandje tot 18 graden in de midden. Maar, dan komt er een steuring in en dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Komen er een tal buien en dan gaat de temperatuur in één keer van die 18 graden onderuit. Zandje 18 naar zo'n 14, 15 graden. En dan komt er een matige tot krachtige noordwesten wind te steken. Ja, dan maakt het valt gevoelig even wat kouder. Heb je een nachtelijke temperatuur om de 10 graden heen. Nou, en sneeuw, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een spatje rein. Maar ja, maar een krachtige en wat westmaatelijke wind hebben we een temperatuur om de 13 tot 14 graden. Maar de gevoelstemperatuur die luidt even wat leger. Zullen we dan een sneeuw, dan is het droog. Ja, in de midden meeste zinnen. Maar dan maar een skralen wat eerste wind. Ja, is het dan maar zo'n 12 of de 13 graden. En die temperaturen, die liek je voor de hele nieuwe week. Ik wou alleen te wijzen. Nou ja, zei Geer Vetsend. Tijd voor het houtje kappen, voor de houtkachel. Want dit, die tijd, die komt er weer aan.

0: boeien en koud in mijn hart. En de fire speak me my de oude boeken bim. Meiwerkers van het streekvervier die lissen joot het werkdeel voor een betere CAO. Kisto joot nog wel mooi het openbaar vervier naar die werk of mosto op ziek naar een alternatief? Verslagjouwer Isa Visser die bezoekt het u te vinden en ze praat mooi Maurice Otting. Hij is stakingslieder van het vakbond FNV. En hij luidt uit waarom die staking zo belangrijk is.
1: Er zijn 7 onderhandelingsrondes geweest en er ligt nog steeds verslechteringen op tafel. En ja, als na 7 rondes niks uitkomt, dan ben je uitonderhandeld.
2: Merk je ook dat dit echt libbet onder de chauffeurs?
1: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is.
2: Ja, size is net volle.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Wat verwacht je van de rest van de dij?
1: Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
2: Want wat jerre jo onder die chauffeurs zelfs? Het is hier op dit stuit nog rustig, maar de chauffeurs, want het is nog petiert, dus die lezen denk ik nog even op in eer. Maar wat binnen verhalen die jo jerre?
1: Ja, er is gewoon heel veel irritatie over de voorstellen van de werkgevers. Werkgevers willen veel meer flexibiliteit. Je diensten laten bekendmaken. Ja, wij willen ook graag een sociaal leven.
2: Je hoort dus de hele dag, nou ja, geen bussen. De trein zijn jou, die rijden nog wel als het goed is. Hoe zit het de vierde voor Jim uit? Want het is wel wichtig echt dat de chauffeurs die staken zich straks wel ommelden.
1: Ja, vanaf 8 uur zijn we bij het vakbondshuis in Leeuwarden en in Heerenveen. En daar kunnen de chauffeurs zich aanmelden.
2: Joet is dus, nou ja, de eerste dij. Je mag ik bekend maken, on te Christ, willen we eens elke week in een dij staken. Maar dat het redmiddel wezen, denk je?
1: Staken doe je niet voor je plezier. Wij willen graag een goede CAO. En helaas betekent dat wij 1 keer in de week gaan staken.
2: En zullen je me dan uitkomen, denk je?
1: Uiteindelijk zul je met elkaar in gesprek moeten.
2: Hou je daar een beetje, nou ja, hoop in dat slagje geeft?
1: Ik hoop dat de werkgevers tot inkeer komen.
2: Nou sta ik Jim op Waanstje. Zul dat elke week dan zo wezen? Kunnen mensen er wat rekening mee horen of is dat onvoorspelbaar?
1: Nee, de stakingen die worden 2 dagen van tevoren bekendgemaakt. En dus niet altijd op woensdag.
2: Jim zullen echt elke dag onder de Christ, nou ja, Jim hiervoor inzetten?
1: Als dat nodig is, zullen we dat doen. Ja.
2: Dus stel, er komt eerder jeder een peteer op gong, dan kan het misschien ook wel jeder arm wezen.
1: Daar hoop ik op. Ja, zeker.
2: Daar heb je ook vertrouwen in?
1: Dat gaan we zien. Dat gaan we zien.
0: Maurice Otting, hij is stakingslieder van het vakbond FNV. De strontrace en de beurtveer die het Arone Man die in Warkum van start gingen binnen, die binnen volop gingen. En vanwege de ideale waasomstandigheden konden de deelnemers aardig opzitten op een del Warmond. En de eerste, die binnen zelfs al binnen, zo vertelt vastzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht.
3: Ja, het is echt onwaarschijnlijk. Van het beurtveer was zelfs de eerste vannacht al voor 12 uur binnen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Wow.
3: Ze hebben niet de snellere tijd dan de snelste tijd. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk. Ze zijn nauwelijks weg en ze zijn alweer terug.
0: Ja.
3: En vanochtend vroeg kwamen de eerste strontrace-schepen ook alweer terug. Dat is ook echt snel.
0: Als je als eerste weer om binnen, dan ben ik de winnaar?
3: Ja, bij de strontrace is dat wel zo, want daar hebben we niet nog allerlei tijdcorrecties over bruggen en over, daar is het echt wat het is. Heb je pech, dan heb je pech. Dan lig je met iemand anders in de sluis die er weliswaar eerder was, maar dan ga je toch weer gelijk verder. Maar bij het beurtveer zitten er nog allemaal wel verrekeningsfactoren. Dus daar is het wat moeilijker te voorspellen of degene die als eerste terug was ook echt gewonnen heeft.
0: Oké, dus dat is nog even afwachten. Maar waar we hier bij de strontrace dan als eerste waarom?
3: Nou, dat is wel een beetje te verwachten, maar je weet het nooit zeker. De sterke Jerke, die heeft inderdaad gewonnen.
0: Ja, hoe kan het toch dat hij altijd zo snel is?
3: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook wel heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.

0: Nog een keer zo'n redansie? Ja, dacht het wel, hè.
1: De media
2: van de morgen.
0: Midnight Oil en The Beds Are Burning.
3: Nou, heerlijke plaat om de minuut te gingen.
0: Lekker, hè? Nou ja, die bed in de branche, die het dan moest nog uit test, denk ik.
3: Ja, inderdaad. Nee, een mooie knaller.
0: De Friese kranten, Feike.
3: Ja, hekkelen nu het nog kan. Die het voor op het Fries Dijkblad. Onder mij morgen kennen het nog. En dan met het naaiers onderhoud on sletten en oren wetteren met dien wijzen. Nog voor het stormseizoen begint. Dus het kan ook nog even. Hm? Dus ze zijn er rap bij. Dus ik een foto. Bij Reetsjerk is die maken, best nog gauw even onthekkelen.
0: Ja.
3: Dus dan grenzen, gaswinning, Waddenzee dichterbij. Dat schroot het Fries Dijkblad ik nog. De Blijmdelgang ter gaswinning in de Waadzee bloot nog heel tijd binnen de stelde grenzen. Dat stelt een onderzoeksrapport. Wolken met de grenzen van wat opboord worden mij dichterbij als in 2000 jaartje tocht waard. De remwegprocedure is nooit bijgesteld, terwijl dat nu wel nodig is. Dus dan ga ik nog gauw even naar de Leeuwarden kranten. Honderden mensen in de rij voor Van Gogh schilderij in Hongkong. Is die meestal in de Riegen voor een werk van Vincent van Gogh. Dat is de Chimbie vestiging van het veilinghuis Sotheby's. En de schilderij Kastanjebomen in Bloei is al 60 jaar net publiekelijk vertoond. En gewoon mensen die reizen urenlang om het schilderij met eigen egen zien te kennen. Op 18 november, dan wordt het veild.
0: Zo, en wat verwacht je ze dat het opbrengen zal? Stiet dat erbij?
3: Ja, dat stiet erbij. Nou, hoi fest.
0: Ja?
3: $180 miljoen.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Zo.
3: Ja, nou. Het is wat. En de Bob-campagneborden die verdwijnen langs de Friese dieken.
0: Oh.
3: Ja, al die campagneborden die willen nou uithellen. 60 motto-borden. Vaak zien dan van ik ben de Bob of weet ik volle. Maar ze, het werkt het net echt. Het verkeer wordt er net echt veiliger toch. Oh. En ze bieden provincie constateert. En het is ik een oude waging van wat binnen kosten en wat smiet het op.
0: Maar al die dingen desteren, dan kost het dat toch verder niks? Of
3: ja, want ze willen ik wel verwikselen en alles. Ja,
0: okay.
3: En ze moet onderhouden worden. En daar kwam een ombesteding aan. En die geld weer doen even net.
0: Maar het is wel een heel inburgerd begrip, dat boppen.
3: Het boppen wel, ja. Dus we hebben die boorden als ik naar beneden.
0: Nee, dat denk ik net. Nee. Feike, dank je wel. En ik bob trouwens altijd, want ik drink eigenlijk nooit. Dus dat is niet gemakkelijk.
4: Okay.
0: Wim, goeiemorgen.
4: Ja, hoi Diana, goeiemorgen.
0: Hoi. Mooi bril.
4: Ja, ik heb hem bij Funja.
0: Hij heeft een heldere kijk, Joert.
4: Ja, dat klopt, ja. Hij duikt er samen op het plak met die Arriet te lezen.
0: Oké,
4: dus ik weet net waarom mijn kroeg in de show maar het is. Goed, het is nou waasje, dus we bent alweer vergeten.
0: Ja, zeker.
4: We hebben de volle zelfs dadelijk inderdaad bij het belangrijkste bloot. Gewoon de muziek, 3 uren lang. Verder hebben Ashwin Sepp aan de telefoon. Dat is een verzamelaar uit Anjem. En die verzamelt echt van alles in zijn boerderij. Lego, KLM, Huskes, pepermuntblikken. Frieske wutboeken. 3000 boeken sowieso. KLM, Huskes, wist wat dat binnen?
0: Ja.
4: Dat wist ik net.
0: Nee, als het KLM Saffel of dit wist.
4: Frequent flyer of zo.
0: Ja, dan krijg je van die Jastien Huskes.
4: Oké. Okay. Ja, ik
0: wat
4: wist
0: vind
4: het net.
0: Nee,
4: ik wist het net.
0: Ja.
4: Nee. Quiz, je had er een letter erbij voor zelfs.
0: Van alles en nog wat.
4: Dat.
0: De komende 3 uren vermaak, ontallen woorden, mooi Wim Brons. Dit wie Friesland van de Moon. Noffelijke dag, ontmoon.
5: Krijgt allemaal in de mail.
6: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nijsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
9: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
6: Scroll die nou in omroepfriesland.nl
8: /nijsbrief.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
18: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
17: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
19: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong.

0: 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Stikke mooi. 12 minuten doen, Jochen van Netten. Welkom bij Noden voor. Waar is de mooie 14 oktober? Eerste plaats van Jay Ferguson. Het zonnige zondag Thunder Island.
2: Njoggen ontemooi Sandje in oktober. Hienste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: Noden voor. My Vim Brons.

Je hebt die plaatsjes. Niet dat lekker dochter op de radio. Thunder Island. Zonder zantig. Jay Ferguson. Nog eens van harte welkom bij Noden voor. Tot ons de morgen. Zomer doet doen Jochen. Nou, de eerste jaloerke hebben we de laatste weekend een soort van...

thema, larger than life heet dat. Draaiplaatsjes die te stevig zitten in de lengte of in thema. Nienke Laverman, Hallelujah, In the Air Tonight, Phil Collins. En allereerst Queen, Bohemian Rhapsody.

Queen, The Bohemian Rhapsody, Anyway the Wind. Dat zei ik. Anyway the Wind Blows. Het moeiteloze oor is Bohemian Rhapsody in the air tonight. On Genesis, Phil Collins.

Legendarische drumfill zit in deze In the Air Tonight. Phil Collins, wie je dat? Genesis. Ja, je komt wel een beetje in de balladesfeer natuurlijk, hè? Maar thema's larger than life, dan zit het vaak in de ultieme ballads. Zit bij Jotek een beetje. Want van Phil Collins geven wij Nico Laverman. Halleluja. Is je. Yeah.

Leonard Cohen in het Frisk, in dit geval. Nee. Ja, Wol. Tuurlijk, daar komt het Wol uit. Waarom ben ik nou in de war? Omdat de meest bekende versie van Halleluja is natuurlijk van Jeff Buckley. Daarom ben ik even in de war. Ik denk, Jeff Buckley in het Fries, dat hebben we verder net toch? Nee. Dat was dit net. Dit wie niet geloof, man. Halleluja, van versie, oké. Okay. Even van de ballade zien en moppie wat lekker erin. Lekker in de overdrive. Qua loot. Dikke Hugh Stewart, hè. Somber is dit, home record.

0: Wat zit dat eigenlijk, homewrecker, jongens? Is dat iets bij thuisloper of zo? Dat gevoel heb ik altijd, mijn homewrecker. Een wrecker. Ja, sorry, Fijk, ik wil dit ook bij Helly, maar...
1: Ja, nou ja, is net daar dan... Is het een relaasje wat stikken makkers? Ik weet het net, hè?
0: Is dat een homewrecker?
1: Ik weet het net. Ja, hè? Ja. Christy knikt, dus dan is het weer.
0: Wat is dat? Is die een relaasje kapot makkers?
2: Ja, iemand die schuld krijgt van het verbreken van een huwelijk of een langdurige liefdesrelatie.
0: Ja, klopt.
2: Dat is een homewreck.
3: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
4: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
5: Schitterende apotheose van deze barrage.
4: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
5: Schitterend mooi, schitterend mooi.
4: Freed, live op Omroep Friesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
5: Echt prachtig op de Sjen.
4: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
5: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
4: Freed de Joen om zo aan hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Hoort je al wat zien, is het Friske Nijs, nou met Fijke Wouda. Benij, goeiemon, Fijke.
1: Een goeiemon. Meiwerkers in het streekvervier is het werkdeel voor een betere CAO. Een soort bussen rieden dat er net. De trein van Arriva liet je net een soort lijst te hebben van de staking. Maar het komt omdat die meiwerkers onder een oren CAO vallen. Bij de buschauffeurs is de reewilligens om te staken grut, zei het stakingsleider Maurice Otting van het vakbond FNV.
13: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is. Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
1: De vakbonden willen ont de Christ Else Wieken een dij staken, zolang er net een akkoord is. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettersteed had daar een dubbel gevoel bij.
14: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht en volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost.
1: Minoorrieding op de kruising van de bejaarde Bakkerstritten en de Jan Evenhuistritten in Ljouwert is justjoen een voetganger verwoenen rekken. Het slachtoffer rond over een zebrapaard en werd geskept door een auto. De kuider is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de politie meenam voor onderziek. Meiwerkers van de brandwacht binnen de komende dagen te vinden in de bibliotheek in Boetenpost. Ze hadden daar de valachtingsbijeenkomst Piep in de Biep over brandveiligens. Middels een parcours leren bij de watchende wij van alles over die brandveiligens. Het programma is onpast onder moderne tijd, zei Dietse Brandsma van Brandveilig Leven.
15: Tegen vroeger is het altijd, hè, als ze mij 20 jaar lang gepeld hier, dan mag het goed ontdekken met opladen van een elektrische apparatuur. Ja, en dan hier kan net zoveel acht op slijm. dat we nou wel weten van hoe, ja, hoe belangrijk dat dat een onderdeel in, is van onze dagelijks bestingen, zeg maar.
1: De sterke Jerke had de strontrace van dit jaar won. Het skip kwam vannacht als eerste binnen in Warkum. Naar het opendel vingen we naar Warmond. Vanwege de ideale waasomstandigheden winnen ze rap waarom. Het is net de eerste keer dat de sterke Jerke wint. Voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht had daar wel een verklaring voor.
16: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk ja, heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook al heel vaak. Dus dat, ja, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk, zeker in die ringvaart. Daar is het smal water, moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
1: Ja, waar, Joet, is het droeg en kalm waar. De zinnen prikt door de bewolking hinnen. Maar een zwakke zuidwestenwind wordt het zo'n zontjen graden. In de nacht droeg met opklarings en een zwakke zuidenwind. Het wordt zo'n 10 graden.
0: Dat is hem. Dankjewel, Fijke. Hoor een oer en op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl. We hebben op de smartphone, ik vanzelfs. Daar is de dijk en ik kwam binnen zonder kloppen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Nul de Voor.
8: Maivin Brons.

Timberlake, Justin, Can't Stop the Feeling. 20 graden alweer, dus toch dat nog heel iets lekker, krijg je er energie van. Gisteren op douche. Energie. Douche, alhoewel, dit is dame keer net zo best douche. Maar het plaatsje is wel een knijter natuurlijk. Atem.

0: durch die Nacht. Helene Fischer, wie dat? Met Atemloze durch die Nacht. Het was een tretje, wie dit dan heet.
1: Jedder of letter?
0: Nog heel die Dolphin zelfs. Het is 12 minuten voor. Nou, ik ben al een beetje voor op schema, maar we kunnen wel vast hebben. Los maar de kwalificatie voor de quiz Jedder of letter spelen we 12 laten zien. En de prijzen binnen de noden voor koffiemok, de noden voor koekjes, stretjes, sticks, maar liefst. En de noden voor koffie of theelepel. En twee kaarten voor de finale van Indoor Friesland. Aankomstneur in het BTC Expo in Ljouwert. Dat is een mooi Hiester sportevenement van zelfs. En de finale daarvan, daar hebben we dus twee kaarten voor. Dus, extraatje bij vraag treien, om correct te wijzen. Zaken om gewoon relateren in de tijd, daar gaat het om. Dit is jonger, het Joert zien. 86e Jiddy. Net zo'n heel ingewikkelde vraag is, wat is Siname? Kom daar mij en doch mij on de quiz. En win! Dat en voor aardig iets vanzelfs. 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Better nog via de app van Omroep Friesland op de telefoon. We stellen wel samen met u in contact. Dus, Hakkers Jongere, jij de stek krijgt. Het Jurtje hier, die 86 Wutter. Nou, weer om een wies ook net echt de Jan, denk ik. Want dit moet goed komen, zo'n sissen. Toto is hier, maar Afrika. I hear the drum.

Chef Stolwinder van de quiz, die heeft al 8 kandidaten keurt. En die heeft al je goed antwoord in stuurt, toch? Ja, klopt dat? We zijn net al je goed, Chris. Ja, toch? Ja. Quiz, hè, dadelijk. Jeder of letter, kist dan mij dan. Hakkersjonger is dit. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 86 hier is Jack Kortlin. Heeft hij nog een album of een single? Nou, een singeltje in elk geval, heeft Ruud Brocht. Deze gast. En hij... Nou ja, Jotus 86, de quiz draait om hem en om oorjongers. UTT, maar sinds wat had ik wel sinds dat het UTT is, want ja, dit is een man is nou 86, dus het maakt muziek bij zijn UTT, zeg maar sinds. Waar is dat? Hebben het dus 0620, via jouw Jochen, applicatie om een smartphone, echt handig. Dit is Norah Jones, don't know.

Ja, wat een stem heeft ze. Norah Jones, Don't Know Why. Dochter van Ravi Shankar is het. Wat spelen die? Sitar, hè? Ja. Dan zong die met George Harrison van de Beatles. En daar is je vooral bekend voor. En van zijn dochter dan, dan Norah Jones. Al hebben we daar nou het meeste net vierde meer van Jet. Een beetje gestorven in schoonheid allemaal. Norah Jones. Maar dit weer haar, masterpiece. U 2012, Don't Know Why. Daarmee is het hartstikke in orde. En NOS Nice, komt erop.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nooit Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nooit Friesland.

0: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
1: Staal, zaar, geboren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober, Hiense spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat hij de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Yes, en dit is Oer het Waar van Node Voor. Waar is de morgen 14 oktober? Als eerste plaatsje Diesel, Down in the Silver Mine in Jontje 80.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor een naaie fiets.

0: Diesel.
1: Dat is ook mijn groep Nona, meneer. Daar ben je net populair van. Dat is een Nederlandse club, dit. Dit hing Sausalito Summer Night. En er werd nog eentje, Polpé. Ik weet even niet meer hoe die heette. Maar dit weer een van die treien die te wel hard bekend waren. Down in the Silver Mine. Een jotje 80 kan het. Ben ik een beetje verrukt van deze plaat? Ja, dat is wel weer. Ik vind het hier van de leukste hits van Noor. Zet ik hem meer dan regelmaat op in dit programma. Net alle dagen. Ah. Ja, die mariachi die doet het lekker. Maar Bruno Mars, Risk It All.

0: nog.
1: Telefoon is Riekes de Vries is zo'n telefoon van Wolfgang. Goedemorgen, Riekes.
2: Ja, morgen.
1: Ja, morgen. Is dit wat hebben, dit liedje, dit van Bruno Mars?
2: Wat zei je?
1: Ik zei, ken je dat wat hebben, dat liedje van Bruno Mars? Vind je dat wat aardig?
2: Nou, dat ken ik eigenlijk net, nee.
1: Oh. Nee. Oh.
2: Ik ben van zo'n oudere generatie.
1: Oh, dan ben je ideaal voor
2: mij. Nee, muziek net zo geweldig, maar
1: Nee, stel je niks?
2: Nou, nee, op het algemeen vind ik, nee. Ik word vroeger mooier. Oh. Ja, dat heb misschien ook met de leeftijd te maken.
1: Nou, het komt misschien wel goed uit, want we hebben deze quiz over aardige oude muziek.
3: Letter of letter? Ja.
1: En dat, ja, dat bewijst wel dat je deze man herkent. Die 86 hier worden is Joert.
2: Ja, Cliff Richard, hè?
1: Cliff Richard, dat is het goede antwoord. En de hupsakee, daarmee. Helemaal mooi. Daarmee doe je mij. Ja, weet je, ja, Cliff Richard natuurlijk fenomeen. Een Brits fenomeen, zullen we zeggen.
2: Ja, ja. Ik denk niet van de eerste platen singles die ik vroeger kocht.
1: Oh, echt hier?
2: Living Doll, hè?
1: Oh, die? Ja, ja, ja, ja.
2: Die is nou harder, ja.
1: Ja, die is later een keer op mij gebracht, hè? In een,
2: ja, ja.
1: Maar de Young Ones.
2: Dat is een groep, juist. Ja, ja, ja.
1: Die maken er een bizarre versie van, hè?
2: Ja, ja.
1: Ze hebben even de nodige voor koffie, Mark Hebberspries. De nodige voor koekjes, traaien sticks. En de nodige voor koffie als thee en theelepel. Of ja, het is bij het is hetzelfde. Ja, je kent hem als koffie en theelepel. Broeken levert erop horen. En twee kaarten voor Indoor Friesland.
2: Ja.
1: Mag we nog iets bespreken of zit je nou los met die quiz? Hups, oké.
2: Nou, ik heb me los.
1: Mooi. Dan de eerste vraag. Light for the Horn, ik draaide Down in the Silver Mine van Diesel als eerste plaatje, in 80. Summer Holiday van Cliff Richard, kan wat jedder of letter uit als Down in the Silver Mine, 80.
2: Jedder.
1: Zeker. 63 wie het? Cliff Richard, wie jaren lang in het begin die ik net los te zien van de Shadows. En toen klok het zo. Nou ja, zonder Cliff Richard dan, in dit geval. Want de Shadows ben vanzelfs no nog vooral bekend als instrumentale club. He, het eindeloze stijl die super herkenbaar is nog heel tijden. Dit nummer, Apache, kwam dat jedder of letter uit als Summer Holiday, 63.
2: Oeh, Apache. Denk letter.
1: Hoppa. Dat wie jedder? 60.
2: Dat jedder, oké.
1: Okay. Ja, nou ja, die koekjes die... We zullen zien hoe het er maar komt. Ja. de vraag draaien voor de nodige voor koffie of theelepel en twakhaarden voor Indo-Friesland. Cliff Richard, die kennen wij zelfs als Engelsman, maar hij werd bijna als Harry Roger Webb in India. Dat is in Betteplak. En dat geldt ook voor deze jonger.
4: Please release me, let me go.
1: Engelbert Humperdinck. Ook die is hij bijna in India. Vraag is, kwam dit nummer jedder of letter uit als Apache van de Shadows in 60?
2: Letter.
1: Yep. Dat is heel goed. Het is van 60, wie dat? Nou, wat doen we? Gooien we alles de chinoon of zei ze van... ik hou wat ik heb en voor de rest net? Want je kan alles of nee het vraag kun je spelen.
2: Ja, de alles of nee, maar...
1: Hopsakee. Cliff Richard verkocht honderden miljoenen platen in Engeland alleen als 10... of die alleen Elvis en deze groep nog boppen hem.
5: Hey Jude, don't make it bad.
1: Ja, die hebben dus meer verkocht als, als Cliff. De Beatles. En dit. Maar het legendarische Hey Jude. Vraag is, dit is best een moeilijke vraag. Wie dit nummer jedder of letter als Please Release Me van Engelbert Humperdinck uit Njotje 60?
2: No, ik denk letter.
1: Daar ben je vrij wist van. Dat is maar hartstikke goed. Dat is mooi. Dat wie maar hier niet je letter namelijk.
2: Oh, nou ja, ik denk ook, hè?
1: Nou ja, 68 wie het...
2: Oké.
1: Nou, alles heen je dan.
2: Ja.
1: Bij deze.
2: Dat is mooi.
1: En een mooie duikinkje. Direct nou bij, weesje.
2: Ja, het is mooi waar. Ja.
1: Ja, dat zit mij. Ik kan het verder net garanderen al je, maar mooi waar heb je in elk geval.
2: Zo is het, ja.
1: Ik is wel verkeerd. Hartstikke leuk dat je mij dient.
2: Ja, Dien.
1: Riekes de Vries. Goeie.
2: Ja, goeie.

Won't Back Down, weer dat van Tom Petty en Shin Heartbreakers. Even vergeten wat u de quiz te draaien. Ja, mij de gelegenheid niet om even een instrumentaaltje op te zetten. Die comments liet ik nooit voorbij gaan. De Shadows, Foot Tapper. Hier van de elementen uit de Jedder of Letter quiz van Hewitt. Morgen spelen we weer een rijronde, hè? Zeker.

Klinkt lekker progressief dit. Niks mis mij. Maite, halfplak. Wel vet produceert. Maar even vet produceert. Even tussen haakjes. Het is nee. Hè? Ik had nog even een snaarrijtje. Maar de goede kant doet. Hier is David Bowie. Wat een nice.

0: David Bowie weer dat in Jotje Zonnetachtig en Absolute Beginners.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Else Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of hoe de voice. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er niks op tv.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Minuut Joey Jelve Alven. En Oesje van het Frieskenijs met Jantine Weidenaar. Jantine, goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. De gemeente Ljouwert had een jellier de tijd kregen om het bestemmingsplan voor de nije wiek De Hem op water te maken. Er is argwaasje voor de bouwplan vanwege vogeltjelaan op en Deun Jonken het bouwterrein. Het Frieske G en Dorpsbelang Gautum die hier een besfeer in het zijn plan. Dus hoe neffens een ecologisch adviesbureau een strook maar een breedte van 300 meter om het gebied komen matten. Maar die strook is smeller in de jodorstige plan. Daar moet nou op nije sjoen worden en de gemeente moet er op nije worden zet. ProRail werkt aan de spooroergang op de Zuidergoorvaai tussen Warkum en Hielpen. De provinciale dijk is daar toch volslaan afgesloten. Ik verhelp ze in het BV4. Auto's, fietsers en bussen die moeten omrijden. Maar Paul van der Tuuk, bouwmanager van ProRail, die had goed nieuws.
17: Ik heb zelf stiekem vers van de pers goed nieuws. Die jongens hebben vannacht heel hard gewerkt, dus het is zo goed als klaar. Dus ik verwacht dat ze rond 7 uur klaar zijn met ingieten. En dan gaan ze de verkeersmaatregelen eraf halen. Dus in plaats van morgenochtend zou je vanavond of vandaag in de loop van de ochtend eroverheen kunnen.
16: De politie had een 18-jarige man uit Ljouwert aanhouden van een stekpartij justerjoen in Grijns. Hierbij is één persoon verwonden rekken. Vooral ging het om de stekpartij, zou er een vjochtpartij tussen meerdere personen west hebben. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grijns. Het is net bekend hoe die er rond thuis. De Sterke Jerke die had de strandrace van dit jaar woon. Het schip kwam vannacht als eerste binnen in Warkum. Nooit het op en del vieren wie naar Warmond. Vanwege de ideale baasomstandigheden beginnen ze rap weer om. Het is net de eerste keer dat Sterke Jerke wint. Voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de organisatie die had er wel een verklaring voor.
18: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen, die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook wel heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk, zeker in die ringvaart. Daar is het smal water, moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
16: Het waardenocht is goed, droeg en kalm. Er is hege bewolking. Dat de zinnen mooi gemak terug in het prikt. Mooi een zwakke zuidwestenwien. Wordt het dan 16 of 17 graden. Mooi, nooit simmers, mooi geregeld zinnen. Het is 18 graden. Vreten is droeg en dan nog zinnen. Het is dan nooit 17 of 18 graden.
15: Mooi. Hier hebben we die oeren weer. Jantine neem ik gewoon. Hallo? Je hebt hier een oeren weer?
16: Ja, ijs en wederdienende.
15: Dank, mooi. Dan, ontan. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en was op de app op de smartphone. De Alex, de Richie Family en de American Generation.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hey, Remo!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl. Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nul de Voor.
9: Maivin Brons.

Oh ja. American Generation, dat. Ja, we staan wel vleurig van. Dit van de Richie Family, het jongere Santig. We bellen dadelijk met Ashwin Sepp van Anjem. Hij zit ook in hier, Scottsdale in Hedder de West. En even naar praten over zijn verzameling en seks. Wat een boerderij kocht in Anjem. En verzamelt hij van alles. Vooral Lego en KLM huskes. Pepermuntblikken, friske wutboeken en sowieso een grote boekenverzameling. Even zien wat bij me is. Nijsiep, had ik daar

0: Sip, weer dat. Solo singeltjes, solo projecten. Als ik die sjug, het titel. Ja, de meeste van u is binnen al blijft mij een hobby. Of van mijn hobby mijn werk maken, of ik mijn hobby kwijt. Prop ik dan altijd als grapje. Maar als je een sep uit Anjem, die dacht dat pakt het toch wat breder aan. Die had een pleats kocht in Anjem en daar had hij al zijn hobby zien stopt. Lego-verzameling, KLM, huskes, pepermuntblikken, friske wordboeken. En sowieso zijn 3000 boeken. En hij is aan de telefoon. Goedemorgen, Ashwin.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de beste? Wist je een Marnelien of zo wat? 16 Heer. Is onvolprezen portrettenprogramma, zeg maar zeggen.
1: Dat klopt. En daarmee waard ik zijn in een FF'er, een verneemde Fries.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ik word dus nog heel tijd wel herkend op straat en in de winkels.
0: Oh, echt hier? Is dat zo?
1: Ja, net alleen bij u zin dus omkrieten in Dokkum en in Anjemsa. Maar ik bij een besieten on woord zijn in Snits. In alle streken en parten van Friesland.
0: Ja, maar dat is wel een beetje logisch. Want dit is de omroep die doet het voor heel Friesland. Hè?
1: Dus, ja, dat klopt.
0: Zolang het binnen de provinciegrenzen blijft, dan is nog een keer de FF'er blijkbaar die snow is.
1: Ja, en dat is echt wel mooi. De kind kijk wel van genietje dat mensen daar weer kennen. En ik het mooi vinden om een praatje met daar te maken over die samenlingen en over die passies en mijn verhuizing naar Friesland.
0: Ja, want dan dus, wist oorspronkelijk een BB'er, een bekende Brabander.
1: Nou ja, of dat bekend, wie doet het iets, dat weet ik net. Maar ja, ik ga wel ontvivelien dus in West-Brabant wennen. Ja. Dat klopt. Het. Ik ben er echt hik en tuin.
0: Juist. En dit Fries was nou, zeg maar, dus dat is, dat komt dus van 4-4 oefenjes, zeg maar, zei ze.
1: Nou, net eens 4-4, dat is pas 2 jaar dat ik begon ga op... Toen ze te juni op het bolwerk in Dokkum, maar de eerste cursusmodule van de AVOEK. Ja. Daarna ben ik daar mijn vierde keer met Fries versteen, praten, schreeuwen. En dan ben ik dwaande met de laatste modules Friesk en Friesland. En dat is rochten op de kunst, cultuur, geschiedenis en de literatuur.
0: Het docht al je vertuten, Jerk.
1: Nou, ik vind het wel heel nieuwsgierig. Een protte Friese denken er net zo oer naai, maar het Fries is net alleen een taal die het beskerming heeft, maar ook een taal die het wel bot verboen is met de geschiedenis en met de maatschappij van ons hier in Friesland. Dus het is meer als alleen een taal.
0: Waarom lukt door die conclusie?
1: Nou ja, als naaie Fries... Zou Mike mij zelfs wel nemen.
0: Ja.
1: Nou ja, haak dus wel een wat oor achtergroen als de meeste Friezen die hier tegen tijd.
0: Ja, maar dat snap ik, maar daarom vreeg ik het naar. Wat valt hij dan op in de verbinding tussen taal en geschiedenis?
1: Nou ja, het is wel zo dat Friesland en ek Grinsland, die ben ik wel mijn waar verboen in cultuur en geschiedenis op een protte zaken. Maar die gaat toch wel een oren ontwikkeling meemaken, toch de eeuwen jinnen, als de rest van Nederland die het wel meer rochten waard op Holland.
0: Op wat op?
1: Op het Holland. Op Holland.
0: Op Holland? Oh, oké. Okay. Ja. Maar is de connectie dan sterker of samen u en de geschiedenis? Of minder? Ja, of oors? Op wat voor manier dan?
1: Er binnen wel zaken die het wel typisch Friesk in de cultuur binnen. Maar ik maak de schijnmerken van de Friese zelfs. Hm. Nou ja, ze binnen dus, vind ik, heel iepen, maar ik nuchter.
0: Okay.
1: En dat ze binnen oprocht. De Friesen. Hm. Nou, dat binnen wel mooie zaken.
0: Ja, klinkt wel geweldig. Maar... ga door.
1: Ja, dat is ik. Maar ik vanuit de wat oudere geschiedenis vanuit de prehistorie, bent er zaken die het wat oorsroen binnen in de noordelijke provincies als met de rest van Nederland.
0: Oh, okay.
1: En dat is haar ek van die mij. Nou ja, de volgen van de Eastied en zo, de midseeuwen, het opkomst van het christendom en zo.
0: We beginnen al wel heel erg de breedte in. En de diepte, bedoel ik. De diepte en de breedte.
1: Ja.
0: Hoe is die verzameling eigenlijk? Wat is er om het toe hebben? Wilhelmine, Pepermint, Blikken, KLM, Huskes.
1: Ja, ik ga oorroene wieken heb ik nog een peer blikken kocht bij de Rindroenwinkel in Dokkum.
0: Oh, wat is Wilhelmine Blikken?
1: Ja, klopt het. Een protte Friese ben er echt net zo bekend mee, maar de Wilhelmina-fabriek stiet hier ook in Dokkum.
0: Ja, Fortuin.
1: Ja, klopt het. Dus ik ga nog een paar mooie blikken voen. Dus mijn collectie is weer wat groter worden.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik ga er ook weer een oorzoenlijk kasken van neder.
0: Oh.
1: En ik ga ook nog een nieuwe doos kocht van Lego.
0: Oh.
1: Ja? Het nieuwe architectuurmodel van de Sagrada Familia.
0: Oh, gas. Dat is, ja. Is dat, oh, man. Is dat een ingewikkeld ding van Lego ook dan? Die Sagrada Familia.
1: Ja, ik denk voor mij net. Dat ik zelfs bouwkundige ben. Maar het is een doos met 12.000 stikjes.
0: Maar gelukkig ben je bouwkundige. Ik vind het... we met Oerwieke maar weer eens even bijpraten, Leon. Want we zijn al 4 minuten onderwijs. En om nood in
1: hele... Ja, mooi.
0: Ja. Nee, ik voel het heel gezellig, Ashwin.
1: Ja, ik ook. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hou eens op de hechten, als F-Effer.
1: Ja,
0: nee, B-Effer is het bekende Fries.
1: Dankjewel.
0: Jojo.
1: Goedness.
0: Jojo. Bye. Bye.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. We hebben in de papera, dat komt uit even dateren, een jootje 84. Eens even zien, we hebben nog wel twee plaatsjes, denk ik. Ja, dat kunnen we nog wel doen. Rolling Stones zien een nieuw album, hè. Hij is op 10 juli al released. 24e studioalbum Foreign Tongues. En daar is nou een soort bonus track om te jekken. Is die net in de originele collectie, had ik me goed informeren lid. Klinkt wel lekker. En Keith Richards jongt je het pad. Maakt het ook wel apart. Dat hij een pad jongt. Bad Luck Hideaway. Rolling Stones, nice singeltje.

0: Volgens mij is het de leukste liedje van het album, dit. Foreign Tongues. Een bonus track dus. De laatste paar albums van de Rolling Stones, die klinken als je knalloot. Zoier. Is loot net verkeerd? Ik ben voor loot, maar... Die toneer is het wel heel loot. Van alles. Er zit net volle dynamiek in. Maar dit is wel, dat komt onder oren, omdat Keith Richards hier een paar jongt. Dat maakt het toch wat dynamischer, heb ik het idee. Eens even in de blik. Alvast even vooruit op de komende oeren. Dan hebben we zelfs weer de Pimpompet roulette. Verleden week een man, die ging bij Jan Douwe Posma in het programma. Hoe zien fantasie boek Deuren naar de... Ja, even op maar even. Eigenlijk hier even een galm kneden, nou, maar... Deuren naar de duisternis. Bloedlijn.
1: Het gaat om een jonge vrouw die na een heel soort jaren herenigd werd met haar vervreemde familie. En ja, dat was eigenlijk in een loonhuis voor het stappen, maar een groot loon wat eromheen. En dan komt ze erachter dat er dingen bestaan die ze eerder net voor mogelijk is. En dat er een echt ding net klapje.
0: Ja, Jan Douwe heeft dus dat boek opgestuurd. Mag ik hem hier op een meidje of net? Ja, zeg hem even unboxen. Wonder, dit zit hoor, ik moet niet pakken. Maar we moeten nog trotsje worden, want de bedoeling is natuurlijk dat we die fotje houden. En dat doen we in het komende oren. Die dingen die we druk kiezen met het liertje bij de pimpampetautomaten. Knopen we dan in dit geval lekker een prijs. Oh, dat zit er wel leuk uit. Knopen we dan lekker een prijs. Of het is best een chokboek dit. Even zien, dit is goeiedag. 400 en zo'n zien, 400 alven. Als extra cadeautje dadelijk bij de pimpampetmachine. Spelen we. In de komende oren, nodig voor.

0: dachten zondag weer dat ABBA Summer Night City.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
2: De Vlaasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op de korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelde de tranen door de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
4: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
6: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin...

0: 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartstikke nou, idee hoe het rijden zal hebben begonnen van Nodervoor op woensdag 14 oktober. Eerste plaatje is van George Michael Faith.
2: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jocado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket rond een bijzondere relatie geschenk? Bij Jocado is volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke skank.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat een naaie show! Heima, service en auto's, is er voor Else hier.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Nodervoor. My Vim Brons.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith. Is dat Jack Lesson net van hem verkocht? Dat, in die clip, dat hij dat on hier. Dat met BSA erop. Hè? Want dat weer, ja, weer een legendarische clip is dat ik. Hè? Met het liedje bij The Faith van George Michael. Zondagachtig wie dat. Oké, okay, Pimperpet, lettermachine, pak hem erbij. Dat is wel leuker gehaald. Dit zijn getalletje. Bill wil wel in het postcodespel. Dit is de Pimpam Pet Roulette. En daar komt uit.
1: A.
0: Oh, de letter A. Titel van de artiest die begint bij een A. Dat zie ik je weer dan. Dus Amanda.

van Boston of Another One Bites the Dust van Queen of A Flock of Seagulls is ik een band. Kom maar mij terug. Had je een idee, hè? 0620 jou en Jorgen of via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Te winnen is ik nog deze kip. Te winnen. In dit gaat ons altijd om de aarde giet, maar we hebben nu ook nog een boek. Dat we voor jou. Want we hebben verleden week een man die Jan Douwe Postma in het programma. Die heeft een boek schreunen, een fantasieboek, Deur naar de Duisternis, Bloedlijn. Het is echt een chock boek van 400 zinnen. Goeie 400 zinnen. Heb ik hier in de hoorn. Het ziet er goed uit. Het is een Nederlandstalig boek. Het is net Fries. Nee, zeker Nederlandstalig. Dus schreunt er al Fries. Ja, was aardig gietje voor het ondingen. Maar de, ja, je kent het echt een winnende inzending door een insturing door. Het is een beetje, ja, welk plaatsje valt het lekkerste? Dat is altijd het idee. Het verrast het meest of leidt het meest voor de hoorn. Dat ken ik. Dus het is een beetje een gokje. Maar toch vooral een gooi. 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen.

0: Naast de singeltje liedje van Gurbe Douwstra, naar de ondergeende zin is de titel. Dus opzet. Eens even naar de. Ik zou nog hartstikke is het postcode spel, maar dat is het toch echt net? Dit is de Pim-Pompet roulette. Die letter al eruit. En oh, er komen ook nog een heel soort insturings binnen. Ik dacht eerst dat het wat rustig met die. Ik had het boek van 400 zien, dat wil ik natuurlijk lezen. Dan viel ik me dan verplicht om natuurlijk te lezen dat ik dat win. Want dat hebben we als Prieske Juwet erbij. Omdat de schreeuwer J.D. Posma, en die had dat toen eens opgestuurd. Die had een verhaaltje in hem erover. Vorige week een man die in de uitzending. Dan had hij dat boek toen gestast. Nou, dat kennen we Juwet voor je, dat is aardig. Toch? Deuren naar de duisternis. Bloedlijn is de titel. Het is een fantasieverhaal. Even zien wat er binnenkomt. Avicii werd neemt. Avicii. Hey brother. Zet Nienke. A bar song van Shaboozy. Komt jij allemaal mee. Sleep at the wheel. Ain't nobody here but us chickens. Twakke da. Van Albert. Mij net bekend trouwens dit repertoire. Maar goed, dat hebben we even een studie van meidje. Achter elke deur. Klein orkest. Zet Hansie. A brand new day van The Wiz, van de Spolstra Boys. A little less conversations, Elvis Presley, Junkie XL. Romina komt in mij, All Over the World, van ILO, zo leuk wezen. Gary komt in mij, Rain and Tears, Aphrodite's Child, zeker. Dat is muziek bij de A, Jan Jaap. Anita Meijer, echt leuk, Why Tell Me Why, fan van Anita Meijer. Aan de voet van de mooie Wester, Johnny Jordaan, Matje ten Boom. En dan Frans Postmus, die zei het, morgen. Graag Atlantis van Donovan. Ja, muziek met A, 1968. De bril staat je goed. Ja, die week vergeten, just er inderdaad in. Maar we hebben in nood toch net zichtbaar. Nee, dat maar toch bedankt, Frans. Apache Indian, my boom shakalak. Apache Indian. Albert, All Along the Watchtower. Jimi Hendrix wordt neemt. Adem en Adem van Peter Schaap. Linda komt in mij. Albatross, echt leuk, Jetsen. Een instrumentaaltje. Fleetwood Mac. Nou, nog voor alles wat ademt. Rob de Nijs. Another Love Song van Queens of the Stone Age. Alice Cooper, Hello Hooray. Zuid Hink nog eens. En Aretha Franklin. En Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves. En dan nog van Metje. Ja. All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey, die wordt neemt. Yeah. Het wordt een fjouder aantal dagen nog, toch? Dat Christ, is het Jood? Ja. American Woman van The Guess Who en Alive van Pearl Jam. Nou, hebben ze al je opneemt. Nog hier een plaatsje de titel om wat leuks te komen, of wat aardigs te komen. En die plaat is stevig qua lengte, dus als nog inspiratie hest.
1: A.
0: Dat is de letter, je hoort dat het omdraait. Titel of artiest, die begint met de A. Suggesties welkom op 0620, Fjouweren Jorgen, Ian Jorgen. Of de app van Omroep Friesland op de telefoon. Communiceert handig.

Martika, wie dat? Toy Soldiers uit 89. Nou, even de boel op een ritje zetten nog. Dat is de letter die het dan draait. En daar zie ik dus een titel of een artiest bij. Er is weer een heel soort binnenkant. Dank voor alle echt leuke suggesties. En een super verskaten om van alles en nog wat is. Maar je nog een gooi nog een keer. A Day at the Opera van Queen. Andries, Adele. Schreeuwt die? Schreeuwt Challing, sorry. En dat, die zei dit jet wel als een leuk boek. Dat Juwet voor jou, de deuren naar de duisternis. Bloedlijn. Van de auteur Postma. Het Apollo-trio, maar je komt uit Friesland, komt Reinder mee. Elquin, Wheelchair Groupies uit Garrett, Atlantis van Earth and Fire, Isbrand komt er mee. En Arie Ribbens, dat is Linda, die zit wel vaker op de Arie Ribbens Tour, heb ik het idee. Akadu, twee keer A en Arie en Akadu. Oké, dank Linda. Hij heeft nog in Friesland winnen, hè, Arie Ribbens. Maar inderdaad, zijn we eens even het repertoire opnemen. Take on Me, aha, of de Elman Brothers Band, Ramblin' Man. Reinder komt er mij. Elf of Wilver neemt terug. Egbert, Big in Japan. Aha, zei het Jelle. A Kind of Magic Queen. American Pie van Madonna. Nog een hele serie titels van Martin. ABC van de Jackson 5. Ankie komt er mij. Amor, amor, amor. André Hazes. Jordi zei dat. Nou, dan ben we er wel zo'n beetje, denk ik. Dat wordt alles wel bij de hoorn. Ja, wij zochten toch even naar. Dat komt gewoon. Wij zieken nou even naar een uptempo plaat. Dat komt eigenlijk wel. Even een tempo naar twee redelijke ballades. Even wat tempo erin. Dus het plaatje dat het lekkerste valt. Wat u zo belangrijk. Christel Winder en ik. Ik en Christel Winder, de notaris en de discjockey. Die hebben besloten in ons visie dat wij Elvis opzetten. Maar, en Junkie XL. Maar a little less conversation. Muziek, meiden. Dank Hermina Medemblik voor die insturing. En dan krijg je een tasstuur van is dat boek. De deuren naar de duisternis, bloedlijn. Coming your way. Dank voor alle insturings. Mooi weer een ronde. Pim, pam, pet, roe.

0: dit geval maar zwaaien, waarom in de tier trouwens. 12.20, dit liedje.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
2: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is een minuutje hoe Jelvertol van het Frieske Nijs nou weer met Jantine Weidenaar.
13: Een goeie morgen. De gemeente Ljouwert had in Jellië de tijd gekregen om het bestemmingsplan voor de nije wijk De Hem op orde te maken. Er is argewaasje voor de bouwplan vanwege vogelsjeloon op en Deun Jonken het bouwterrein. Friske Geer en Doris Belangkouten die hier een bezwier in het plan. Dus hoe neffen ze het ecologisch adviesbureau een strook met een breedte van 300 meter om het gebied komen matten. Maar die strook is smeller in de juistige plan. Daar moet nou opnij naar schoen worden en de gemeente moet er opnij worden te zet. Een bestuurder van een brommobiel mast van een moment terug de brandwacht uit zijn auto hellen worden, nooit er maar het voertuig kantelen wie. Het waren alle keren in Donkerbroek dat de mini-auto bij een dikversmelling oprieden wie. Hiernaar kantelen de brommobiel en kon de bestuurder net meer zelfs uit de auto komen. Uiteindelijk slaag het maar help van de brandwacht om de bestuurder via de kofferbak te bevrijden. Het is net duidelijk of het slachtofferrek verwoenerrek is bij het ongeluk. Maar werkers van het streekvervier dealen zien wat het werkdeel voor een betere CAO. Een soort bussen rieden dat toch net. De trein van Arriva die liet je net een soort laatste haven van de staking. Maar dat komt omdat die meiwerkers onder een oren CAO vallen. Bij de buschauffeurs is de reewilligens om te staken. Grut, zo zei stakingsleider Maurice Otting van vakbond FNV.
14: Nou, je kan zien dat de actiebereidheid heel groot is. Ik verwacht dat er heel weinig bussen uit zullen rijden.
13: De vakbonden willen ont de Christ alle weekend een dag staken, zolang er net een akkoord is. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettenstedt, die had er een dubbel gevoel bij.
15: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost.
13: In Oude Boon is van de morgen een fietser verwoenen rekken. Slachtoffer wat omringd door een auto rekken verwoenen onder hollen. Het is net duidelijk hoe het ongeluk barakoe. De politie die docht er onder signaal. Waardenocht is goed, droog en kalm. Hege bewolking dat de zinnen maar gemak terug in de prikt. Maar zwakke zuidwestenwind wordt het dan 16 of 17 graden. Morgen opnij, nooit simmers, maar geregeld zinnen. Het is dan 18 graden. Vreed, eerst droog, dan nog zinnen. En het dan opnij, 17 of 18 graden.
0: Dat is een idee. In 12 minuten roem.
13: Oh, is dat zo? Mooi, mooi.
0: Dankjewel.
13: Kort en krachtig.
0: Jaloeren meer Nijs op de radio in Nooi Friesland. Altijd alles op omroepfriesland.nl en ons op de app en smartphone. Wel dadelijk Jackson Brown.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
26: Nul de Voor. Maivin Brons.

Jackson Browne, vooral Grut Wurden in de interessante verzels. My Late for the Sky. Zie masterpiece. Maar dit is weer een leuk liedje van hem in 82. Komt uit een film. Fast Times at Richmond High Movie. Soundtrack. Of Fast Times at Richmond High. Dat is dan de titel van de film van zelfs. Dat is die in de Billboard Hot 100. In top 10 zelfs. Oké. Dadelijk de Jiddy Kalender op Henrike van Willem Breusma. Nog even U2 nog even. Party Girl.

0: Hey, party girl, you too. Stip one up under a blood red sky, toch Ruud? Ja, zeker.
1: Well, thank you.
0: Thank you too, it's jouw 80, you too. De Jiddisch kalender op oorlikken van Rikken van Willem Breusma. De trouwdij van André Hazes. Senior, Jin Jotter. Als je een trainer vrouw is het Joert. Maar goed, daar hebben we het eigenlijk niet over. Jiddisch. Sir Cliff Richard had zijn Jiddisch. Dus hebben we Hoorn, correct, 85. Nee, wat is het? Christ. Wat wie Cliff Richard nog maar weer?
2: 86.
0: 86 zelfs. Moet verdorie alweer vergeten. Oerling behandelen. Samen werden hier ouder worden. Billy Harrison, gitarist van Dem, 84 hier op deze dij. De 14 oktober 2026. Colin Hodgkinson, of Hodgkinson is het eigenlijk, basgitarist van Whitesnake, hier in het 80 Hewitt. En Justin Hayward, frontman van de Moody Blues, sorry, 80. 80 deze dij. Het verzelt zich nog scoort mij Jeff Wayne, Eve of the War, de City Ecky. Die is een dubbel CD weer, of dubbel LP wie het hoort natuurlijk. Marcia Barrett, originele zongeres van Boney M. Het hij hier de Jood 28. Zij hier onder horen mij Boney M. Het succes Do You Wanna Bump. Dat begon het mij. Thomas Dolby het zien jullie van I Scare Myself. En hij is bekend van de Dolby ruisonderdrukking op bandjes vroeger, cassettebandjes. Dat wie wel de ultieme, hè? Die is Dolby B, Dolby C en Dolby... Oh nee, DBX. Dat wie het... dat wie... Ja, dat wie net Dolby DBX wil. Dat wie gewoon DBX ziet er dat dan. Nou ja, ik even, hoor ik even afwijzen. Maar Dolby B en C weer heel bekend om de roes op de cassettebandjes wat te onderdrukken. Dan nog iets hier. Alessandro Safina het ik zien jullie. 63, Jood. Tenoren, klassieke pop, maakt het hier een beetje. En oh, nog eentje, Jobke van Dobbenburg, bekend van de hit Lotje, 24. Jood, 24, dat is echt hem de uitzetter, Jood. Zullen we die opzetten? Of heb ik de Moody Blues te kledersteken? Kom maar, Jood, echt even net uit. Want ik heb de Moody, I Had to Fall in Love. Christel Winder, dus is het altijd on the relaxing tea. Nou, dit is een ultieme relaxing plaat. Dus is het maar. Jobke van Dobbenburg of... de Moody Blues. Roept u maar.
3: Oh, dat is nou mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, ik scoor het even bij op de beulig.
3: Ja, dan... vanwege mijn leeftijd kijk ik dan toch voor Lotje. Excuses alvast.
0: Studentenhitje, wie dit? Ik vind het wel geinig. Daarom moet ik wel geinig. Moet je er wel een lijstje, ja, inderdaad. Dankjewel voor deze beslissing.

0: Ze noemen dan binnen leuke studentenhits. Dat is gewoon zo. Ja. Die wil Last Next zingen, die heb ik een keer opzet. Nu 2008 of zo, Jochen. Maar dit is wat recenter. Lotje van Jobke van Dobbenburg. En hij had Joortje hier, die hebben we het 24 op deze dag. Nou, wij wensken hem van het lok. Wensken wij hem van u het heiteloon. En Jacob Stelwagen sluit hem daarbij hard, van harte bij ons.
1: Uiteraard.
0: Neem ik gewoon. Ik vul het even voor hem, maar...
1: Ja, nee, dat is prima invult.
0: Nou, als je toch best, wat zit er daar in het programma?
1: Oh ja, ik heb het ook nog even. Reizigers in Friesland hebben te krijgen bij de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Er schoot bussenbluwers tegen en meerdere ritten vallen uit. En omwenners van benamde vleerbasis bij Lauwert die hebben zorgen vanwege een wet die de Defensie meer voorgehouden om biglikse trein of om meer loer te produceren als dat in het landsbelang is. En angst is nou dat er een soort nachtelijke, maar ik zeg ze vlecht nu ziet worden zullen daar. Het is het waar, met Jan, Nijs uit de Oren Media en de eerste muziekzaad van Gabriel, My Dreams.
0: Yes. Oké, microfoontje even, alsjeblieft. Zet hem op.

Stevie Wonder. I just called to say I love you. Echte Stevie Wonder fans die vonden dit maar helemaal niks. Beetje flauw. Maar het wiebel nummer 1 in Jochtje van 88. En het, wat u betreft gewoon gezellig, toch? I just called to say I love you. Zit nog even door die studentenhit. Die Jopke van Dolmenburg is trouwens een vrouw. Dat is ik wel. Ja, dat, wie wil die RNX beslissen? Reïncieert in Lotje. En dat oren studenten noemen, dat boek even naar thuis brengen. Maar dat is dit. Dat is wat wij Oud-Zuid. Dus dit van bovengemiddeld. En weer, hoe dat dit? Een kleintje heeft. Stikkie, hè? Maar ik ben niet verwend. Hey, ober, nu drie bier. Moet je kijken hoe die rent. Oud-Zuid. Van die pakkende studentendinkjes. Ik zal hem, hoor, struimen, morgen vreed nog even. Ik heb het al blijven doen. Nou, daar ben je studenten, genau, hoor, nou weer. Hupsakee. Oh, de Nukten, die hebben we nodig. De Foundations, yep.

Ja, de klank en de toon van deze plaat. De meldij die suggereert dat hij nooit doorgeert is. Evergreen, evergreen. Foundations, now that I found you, baby. Baby, now that I found you. Nog eentje, rock and roll, op het einde. Dus nodig voor groetjes van Christel en de linkerrug erom van het radioprogramma. Mijn naam is Wim Rots. De herderlijke groet is wij en ik hing je de microfoon echo op. Doeg, doeg, van boven.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Njoggen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: De Opel Big Event bij Haima. All in een no, ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
5: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
7: Skibeurs Bolsward.
6: Van Sporthuis AP van de Veer.
7: Check apvandeveer.nl.
5: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Reizigers in Friesland hebben u te krijgen met gevolgen van een landelijke staking in het OV. Een soort bussen blijven staan en meerdere ritten vallen uit. Dit is het waar met Jan Nijs uit de Orde Media met Fijke en de eerste muziek is uit van Gabrielle.
12: Thuis in Friesland met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Njoggen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
15: Noe in Friesland.
16: Jacob Stelt.

0: Dit is de muziek hoort in Nou in Friesland, die van Gabriel, dat hij Dreams.
1: Van Tolvo, in oren, Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met een editie van Waar is die Fitje Oktober. Reizigers in Friesland naar weer te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussen bloeien en meerdere ritten vallen uit. En als de zeespiegel omheeg komt bloed, is het door 12 of 3 hier, misschien wel dien, bij de goswinning onder de Waadzee. Nou eerst, het waarbedocht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie middag.
2: Een goeie middag, Jacob. Nou, wat hebben jullie? Wat een prachtig dag. Die boom van Molen, maar een prachtige opkomst van de zinnen. En de zinnen er aan jullie geregeld bij. U schoten wat hege bewolking hoor. Ja, en met een matige westenwind liggen de temperaturen van midden om de 16, 17 graden heen. Vannacht is het op mij helder koud het aan als een 10 graden. Maar morgen werd een schitterende najzimmerdag. En dat in oktober. Maar een matige warme zuidenwind liggen de temperaturen dan om een zandje 18 graden. Eerst volop zinnen, in de midden wat meer bewolking. En in de nacht is het ik warm als een 12 tot 14 graden. De bewolking heeft wel de oorhaan, maar het bloed droeg. Aanstend meer hoe het waar.
1: Oond in oren.
3: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Reizigers in Friesland hebben weer te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussen bloeien stingen en meerdere ritten vallen uit. Bij de busstalling in Ljouwt, die van de Moon goed te zien dat de staakt waard. Grutte aantal bussen stien stil op het terrein en het wikkert geval op een guttal oren plakken. Verslaggever Isa Visser, wie van de Moon al betiert de paard en peilde de stemming bij de reizigers die dit nog wel oordoorden.
5: Stond je op de bus te wachten?
6: Ik stond op de bus te wachten, ja.
5: En toen?

0: Ja, ze rijden niet. Dus nu naar huis, thuiswerken.
1: Had je niet meegekregen dat er gestaakt werd?
0: Nee, totaal niet. Nee, meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
1: Maar volgens mij vind je het niet zo erg om weer thuis te werken?
0: Nee, ik vind het prima. Ik had alleen liever dat ik het eerder geweten, dat ik nu zo lang kunnen slapen.
1: Je stapt net uit de bus. Jij hebt geluk gehad vanochtend, denk ik.
2: Ja, klopt inderdaad. Het was ook even kijken of ik wel met de bus kon, maar die ging gelukkig.
1: Ja, ben je dan niet bang dat je vanmiddag niet meer thuis komt?
2: Nou ja, in het ergste geval moet ik naar huis lopen en dat is op zich wel te doen, dus ik vind het niet zo erg.
1: Nee, snap je de reden dat ze staken?
2: Ja, ik snap het wel.
1: Was u van plan om met de bus te gaan?
3: Eigenlijk wel, want gisteren zag ik dat het niks stond op de app. Maar nu is alles uitval. Nu moet ik helaas met de trein naar Franeker.
1: Beetje een tegenvaller?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel snel hier toe gegaan, maar ja, het was niet nodig eigenlijk geweest. Maar ja, helaas, nu moet ik straks nog mijn baas appen.
1: Dat je net even iets later bent.
3: Ja, helaas wel.
4: En verslagjouwer Isa Visser trof op het station op het Jereveen nog een vakbondsbestuurder van het FNV, oer de stakingsdij.
5: Stijn Duursma, Jobin bestuurder van het FNV. We staan hier op het station op het Jereveen. En voor u alleen nog maar lege vakken. We hebben normaal bussen hier te steen, maar die steende Joert net. Is dit een beetje het beeld wat Joek van Joert verwachtte hier?
6: Ja, zeker. We zijn de hele provincie ben ik al doorgereden vandaag. Op heel veel plekken in de ochtend weinig of geen bussen. Hier in Veen zijn er vanochtend 7 uitgereden. We verwachten dat ongeveer 90% van de bussen niet rijdt vandaag. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep om te gaan staken. Dus ja.
5: Ja, je bent binnen op meer plakken west zijn, Joal. Hoe zeggen de derde? Wie dat een beetje hetzelfde beeld?
6: Ja, ik was vanochtend in Emmen, collega's van RTV Drenthe te woord te staan. Daar was de hele ochtend maar 1 bus uitgereden. Ik weet dat op andere plekken in het land helemaal niks rijdt. Omdat bijvoorbeeld in IJsselvecht en Overijssel, er rijdt gewoon geen enkele bus. Heel veel treinen rijden niet. Dus het is vooral lege busstations inderdaad, ja.
5: Wat is nou het haatpunt waarom het zo wichtig is om jou het net te rieden?
6: Nou, wij zijn in conflict met de werkgever over de cao. Wij hebben allerlei voorstellen gedaan om de cao wat te verbeteren. Zodat mensen ook gewoon gezond hun pensioen kunnen halen. Zodat ze een beetje fijn hun leven kunnen inrichten. We hebben een half jaar onderhandeld. Alleen daar is eigenlijk niks uitgekomen. De werkgevers willen vooral bezuinigen. Dus die willen nog meer flexibilisering. En dat mensen nog langer zwaar werk moeten doen. En onze leden hebben gezegd van, nou, daar gaan we gewoon echt niet mee akkoord. Dus je hebt massaal gezegd, we willen gaan staken. En vandaag is de eerste stakingsdag.
5: Wat hoop je hem uiteindelijk te bereiken?
6: Nou, we hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen, we staan op ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. We hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede cao te komen.
5: Denk je ook dat het wel nodig is om ont Christ toch dit wel terug te zetten?
6: Ja, ik hoop echt van niet. Want ook chauffeurs vinden het echt niet leuk om te staken. Dus we zeggen ook van, we doen het gewoon echt pas op het allerlaatst. Maar nu hebben we echt het gevoel dat het nodig was. We hopen ook dat de werkgevers, dat Arriva en Qbuzz, dat ze allemaal meekijken en zien van, ja, het is wel echt menens. En dat ze gewoon met een beter voorstel komen voor een goede cao. En dan zijn we ook echt de moeilijkste niet te gaan weer praten. En uiteindelijk is het aan de leden. En dan hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen dat we tot aan kerst gaan staken.
5: Hier op het Jereveen zit ook een vakbondshuis. Het is wichtig dat chauffeurs zich ommelden, want anders krijgen ze geen vergoeding. Is het druk op zulke plakken, Joert?
6: Het verschilt een beetje per plek. Het is ook vakantie, dus je merkt dat het ook wel wat rustiger is. Maar de plekken waar ik geweest ben, inderdaad Heerenveen en Emmen en Groningen, was het best wel druk. Veel mensen die voor de poort gingen staan, een kopje koffie drinken. Ook mensen die misschien niet staakten, maar toch even mee wouden kijken. Het is ook de hele ochtend worden de mensen ingeschreven, dus het verschilt ook een beetje. Maar het is op de meeste plekken wel druk, ja.
5: Het libbert dus vol onder die chauffeurs.
6: Ja, heel erg, want het streekvervoer staat best onder druk. Er zijn heel veel lijnen en haltes die verdwijnen. Er wordt best veel bezuinigd ook, omdat het gewoon niet rendabel is. En dat merken chauffeurs ook gewoon. En die kunnen natuurlijk niet zoveel aan doen, want die willen gewoon de vervoerder van A naar B brengen. Maar toch wordt er op hen ook heel veel bezuinigd. En dat vinden ze toch heel oneerlijk. En ze hebben ook het gevoel dat dat niet hoeft. Dus vandaar dat ze echt nu een hak in het zand zetten, gewoon voor zichzelf opkomen.
4: Ja, dat wie vakbondsbestuurder Stijn Buursma, die dus een roentje maakt terug de provincie. En blijkbaar zelfs net onhinkelijk is van het IPNBV4.
7: Nooi Friesland, media oersjoch.
8: Kom op Friesland, mijn Fijke Wouda.
4: Zij is het, Fijke. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
8: Dan moest er nog even kwiet, hè?
4: Ja.
8: Dat rondje met de auto. Ja.
4: Ja, maar het valt toch op.
8: Het valt wel op, ja.
4: De vakboers, team BVV legt plat en de vakboers zegt, nou, maar even een rondje te doen. Ja, dat is dat.
8: Foei. Ja, we lijden je nog, maar daar wie natuurlijk Aron de Menje, wie er een behoorlijk drama doet in Amerika, bij het pretpark Six Flags. Een man uit een 60 meter hege achtbaan voel.
4: Ja,
8: het net libben, dat wie een vreselijke klap het die man maken. Alleen het drama wordt al alleen nog maar grutter. Het is nou bekend dat het om Hassan Karim gaat. En die man hier dus jeder kanker oorwon en een mannelien. Het hij nog maar ternauwer nood wil schreeuwen, een hevige autobrand het hij oorleven.
4: Maar dit is cynisch.
8: Dit is wel heel, heel cynisch.
4: Dat je kanker doorwinnen, een autobrand oorleven en in een pretpark versterren.
8: Nou, precies. Zijn zus die zei ik van, het is gewoon net eerlijk dat hij nou stier. Dat is het nooit natuurlijk. Maar hij wie dus krijgt weer zoen. En het ongeluk het de pretpark vrouwt, ik botskokt. Hij is dus uit die beugel, is hij glieden onder de rit. En hoe dat kan, dat wordt nog onderzocht. En het pretpark bedroog Six Flags het uit vastzorg meerdere vergelijkbare achtbaan in de Verenigde Staten sluiten. Dat lijkt mij wel heel verstandig. Dan heeft Trump, die heeft een nieuwe wetvierster, mag ik de 41-jarige Katie Zachariah. En die heeft gisteren haar eerste persconferentie doen als wetvierder van het White House. Dat ging net heel dal lekker.
9: Good morning. I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here. The president will be back on Thursday, and that's what I will answer. I'll leave it there.
8: Ja,
4: nou, iedereen dus wat werkt en ze kent de president en eigen man met dit ook hoor.
8: Dus dat gaat al lekker. Dus ze waren behoorlijk zenuwachtig. Ze zijn mensen die er bij onwijzig waren. En ze waren 8 minuten lang alleen maar aan het voorlezen van een bladje. En dat is wel een heel verschil met haar voorgangster. Want die ging altijd, Caroline Leavitt, en die ging altijd mijn gestrijkbeen foto op de paar zien. Dus ik weet net dat het er dan echt een soort better van worden is. Maar in elk geval, president Trump weer heel tevreden. Die zei, ze had het goede dingen. Okay. She did a fantastic job. No one can do a better job than... die waren we dus wel tevreden. En mijn meesting die zei ik van, waarom moest zij, want ze wie nog maar krijgt aan het werk, waarom moest zij nou voor dadelijk al voor zijn persconferentie?
4: Ja, dat is dat van het werk weer.
8: Ja, daarom. Dus, er is dus een groot verhaal daar nou in Amerika. He, van binnen Verenigde Staten nou opholden met dealen van inlichtingen met Oekraïne. He, dat is belangrijk voor de ontwikkelingen aan het front daar. Daar wist ze helemaal niet van.
4: Oh.
8: Dus je moet je misschien toch een wat beter inwerken. Voordat je, ontwerken. En dat is wel heel belangrijk vanzelfs. Iedereen in Duitsland, had het nou een grap of wat meer is, dat is nog net heel duidelijk. Maar er zijn onbekenden die hadden de borden van 50 km in het oren, die hingen ze vervangen door borden met maximum snelheid van 70 km in het oren. En dat dienen ze vlak voor een flitser.
4: Oh.
8: Dus er zijn al 400 mensen geflitst. Die dachten, we houden zo'n snelheid, die zeggen 70 km, maar die flitsers die nog op 50. Wat de officiële snelheid is.
4: Ja, maar wat is dan de regel?
8: Daar zitten ze aardig mee. Hier is wel een probleem mee. Daar biedt die gemeente, die git er over. Het is natuurlijk net te bewijzen dat. Misschien ben ik wel meestal niet bewust. 64 kilometer rijden of de hut rijden. Maar ze hebben toch even met de hand uit het strutsen. En ze hebben nou alle 400 bekeuringshessen kwitskolen.
4: Ja, want je zo gaan boert met zondag, dan moet je er eigenlijk op vertrouwen.
8: Ja,
4: zoenjeshessen.
8: Dat biedt het mij, ik.
4: Oh, dus, voor waar krijg je een sms?
8: Oh, dit is voor het werk.
4: Oh ja.
8: Dit is het telefoontje van morgen hier. Daar ben ik nog aan het regelen.
4: Oh, mooi zo.
8: Ja, dus wat dacht je dan?
4: Ik ben dat volgende.
8: De wetvierster van Trump.
4: Ja, maar weet.
8: Die dacht dat ik haar man wie. Ja. trouwens, voor de dieren van de actie kent deze hele grap daar in Duitsland minder grappig uitpakken. Want ze kennen een feestenstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Als ze erachter komen waar binnen, want dat weet ze nog.
4: Denk ze met die verre ontboerders betalen.
8: Ja, dat zou een mooie straf zijn.
4: Dat is passend, toch?
8: Dat is passende straf.
4: Dacht ik.
8: Nou, doe maar eens de carrière bij het ministerie van Justitie. Is dat wat?
4: In Duitsland.
8: In Duitsland. Dat stiert hij wel.
4: Ja.
8: Graag in, Jacob.
4: Niks te danken. Het is nutje met een oertolven. Als de zeespiegel omheen komt en komt een bloed, is het oer twa of treien in dien met de goswinning onder de Waardzee. Wie had het en de muziek? En iets van Harry Styles.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar van Harry Styles. Het leek erop dat de gaswinning onder de Waardzee zijn langste tijd gehad had. Zond 2000 werd er gas woon in het watergebied en door zo'n praten die winning de natuur net de bot ontaast mij. Uit onderzoek toch blikken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Aan de telefoon Tjeerd Gorter van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het goede nieuws is dat er geen nadelige effecten voor de natuur in de Waddenzee zijn geconstateerd in de vorm van dat die bodem daalt. In dienstzin zou je kunnen zeggen, ga maar gewoon door.
1: Ja, dat, dat klopt. Ja, wij als onafhankelijke commissie, wij toetsen ieder jaar weer de rapporten die de NAM maakt of laat maken over de bodemdaling. De overheid kan vervolgens toetsen of aangeven van is het binnen bepaalde grenzen gebleven. De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen. En dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
1: Dat ligt eraan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van een, ik meen nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of in hoeverre de bodem ophoogt dus.
0: En waarom is dat problematisch?
1: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als als het netto effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
0: Ja, dus even van mijn begrip, platen die nu af en toe droog vallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
1: Nou, dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, dat klopt.
0: U zegt, het duurt nog wel even, maar als die gaswinning in het Waddengebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
1: Er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de. Dan ga je eerder de grens over. Dus, en dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
0: Ja, maar er is dus een vergunning tot 2035. Maar mocht dat scenario dat u schetst zich voordoen en het treedt al op in 2029, 2030, is het dan gaskraan dicht?
1: Dat is niet aan ons sowieso, maar dat heet het hand aan de kraan principe. Dus, en daarom toetsen wij ook die monitoring. Want als het inderdaad zo versneld zou gaan, dan kan de minister besluiten om die gaswinning eerder stop te zetten. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten af welk scenario het wordt.
1: Ja.
0: Spannende tijden voor de mensen die aan de Waddenzee leven. En de mensen die daar gas winnen natuurlijk. Ik dank u wel voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Tjeerd Schotter, wie dat van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert over die gaswinning. De Sassel Wien, dadelijk het regionale Nijs met Jantine Weideraar.
2: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
3: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
2: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
3: Tease die op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionale Nijs met Jantine Weideraar. Een goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Ecomare op Texel die is reed om Werelderfgoedcentrum Waadzee in Lauwerszee te helpen als het failliet gaat. Of de opvang oerhevelen werken naar Texel, dat is nog niet duidelijk. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht het in 2 weken faillissement. Hokkers type Texelbieren kin hing het af van de helpvraag uit Lauwerszee. Ik moet duidelijk worden hoeveel opvangruimte nodig is en voor hokker periode. De politie had een 18-jarige man uit Ljouwert onthouden van een stekpartij justerjoen in Grees. Hierbij is één persoon verwoende rekken. Vooral ging het om de stekpartij, zodat er een vjochtpartij tussen meerdere personen west hadden. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grees. Het is net bekend hoe het die er rond is. En de bestuurder van een brommobiel die mast van de morgen terug de bronwacht uit zijn auto helle worden. Doet er maar het voertuig kantelen weer. Het bad al een keer in donkerbroek dat de mini-auto bij een diekversmelling opriden weer. En dan kantelde de brommobiel en kon de bestuurder net meer zelfs uit de auto komen. Uiteindelijk slag het met help van de bronwacht om de bestuurder via de kofferbak te bevrijden. Het is net duidelijk of de slachtoffer verwoende rekken is bij het ongeluk. En in Oudeboorn is van de morgen een fietser verwoende rekken. Het slachtoffer laat omrijden door een auto, rekken erbij verwoende onderhollen. Het is net duidelijk hoe het barren koe en de politie doet er verder onderzoek naar.
0: Jantine Weideraar, dank u wel. Dadelijk het waar met Jan Jonkman over 2 minuten.
14: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step, het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
18: Thuis komen is in een binnenkomen en voor een dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
19: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
20: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
21: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
22: Noe in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Omwenners van de Ramde Vleerbasis hebben zwaargen vanwege wet die te feestje meer volgjaard om wekelijkse train of om meer loer te produceren, of dat in het ons belang is. Maar nu eerst het Waberjot, Jan Jonkman, een goeie middje.
2: Jacob, goeie middje.
1: Nou ja, juist wie het even erop bieten, maar wat hebben jullie weer een mooie tijd te pakken?
2: Ja, zeker. Nou, juist jongen, op het einde van de middag, ik heb het al even een litske doodje, kwam de zinnen erbij. Ja, en we hebben vannacht weer een mooie sterrenhemel en maar vanmorgen een prachtige opkomst van de zinnen. En maar temperaturen die van morgen hier om 8 graden in de provincie weer en 14 graden op de kust en in het watergebied. Nou ja, en van de morgen af vol op zinnen uit en trof wat hege bewolking. Nou ja, en dat resulteert dat we nu al hier in Eekmariep temperaturen hebben van 15 en een hele graad. Nou, dat is in Laaksem, Bakken, Veensa, De Pijn en dan Boot, Kwijm en Grauw hetzelfde. Vlielon en Jesterijn die zitten al op zo'n 16 graden. Nou, met dank aan een hege drukgebied van 2028 nu al, hebben jullie weer een prachtige jesdag. Dat hege drukgebied dat leidt bij Frankrijk en dat rosteert er wat een zwakke westelijke streming. Ja, die zwaart van mooie blauwe loften, wat hege bewolking. Nou, en wat flingertuigstrepen. Ja, bij die westenwind zitten we nog wat even wat in wat frissere lucht. Maar omdat het hege drukgebied nog het eerste te opschoot, gaat de wind van de midden om naar het zuidwesten toe. En er komt staar gewoon wat warmer lucht dus kant op. En dat resulteert dan van midden mooi geregeld zijn temperaturen van 16 en misschien al de 17 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. En die zuidwestenwind is matig. En dan hebben we dan prachtige Sint Delgong, want jongen om op zo'n uren kunnen we wel even boeten wijzen. Is het altijd nog zo'n 16 graden. Mooi een warme zuidenwind. En jong, en vannacht klaart het dan op. En dan hebben we vannacht eerst minimumtemperaturen. Dat is een beetje om 12 uur. Om tot 10 graden. Maar omdat die zuidenwind, die te warmer is, die dan stadig gewoon op gang komt, hebben we letter in de nacht dat ceremonie wil worden. Alle temperaturen om de 12 graden heen.
1: Ja, en kunnen we er nog zo'n mooie Nijsimmers krijgen of versknopen morgen of net?
2: Dat doen we zeker. Ik bedoel, maar het is in de aanbieding. Albert Heijn doet er net aan mij. Maar het waar die profiteert ervan. En want we hebben weer een schitterende Nijsimmerdag. En die startmanier hebben we geregeld zinnen. En in de midden komt er wel wat meer bewolking uit kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we er maar aan via van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen om de 18 graden heen. En maar is dit in de midden wel even een matige tot krachtige zuidenwind. Maar verder is het een prachtige dag. In de nacht is het bewolkt en dan heb ik nog hege temperaturen van zo'n 12 tot 13 graden.
1: Ja, en dan komen we op vreed en het weekend. Wat is dan het beeld?
2: Nou, vreed, dan zitten we nog steeds eerst in die warme lucht. De bewolking het oorgaan. Eerst nog eens even een glimpje zinnen, maar dat zal maar even sporadisch wijzen. Want we zitten dan in een zuid-zuidwestelijke streming. Ja, maar in het begin van de midden, het tweede part van de midden, komt een steuring vanuit het noordwesten dus kant op. En dan hebben we de kans op enkele buien. En dan gaat de wind om naar het noordwesten, dat zal in de midden wijzen. En dan hebben we opeens temperaturen van een 14, 15 graden. En dan komt er een krachtige noordwestenwind te steken. En in de nacht hebben we dan ook minimumtemperaturen van zo'n 10 graden. Nou, sneeuwen zitten we helemaal in die noordwestelijke wind. Dan zitten we echt in een frissere lucht. Zo wordt. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Uitentro een spotje rein. Maar ja, die temperatuur, dat wordt even wennen. 13, 14 graden. En als we dan een snijsje is het droog. Maar in de eerste wind is het skraal. In de midden de meeste zinnen. En dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden. En dat waarbeeld, dat liek het. Dat we dat ik begin van een nieuwe week horen. Nou ja, sageer, vetchend. De BM binnen green van jaloezie, door de hege temperaturen.

0: Wat is het mooie dorst van mijn huis van Chickens Go Mad. Ik bezocht wat achtergrondinformatie te vinden bij Chickens Go Mad via Google. Maar kreeg toen eigenlijk een oorzaak van de allerbeste kebabzaken in de buurt. Dus ik weet net of dat nou echt de bedoeling is. Dus dat mag gewoon hebben over de WODG. Dat is de Wet op Defensiegereedheid. Een wet die Defensie meer voorgehouden om bigelijks te trainen of om meer loer te produceren, of dat in het landsbelang is. Omwerders van benam de vleerbasis hebben angst. Angst voor meer loerzoelers midden in de nacht. Geert Verf is van Dwarsbelang in Marsum.
1: Nou, die wet houdt in dat eigenlijk Defensie onbeperkt vleeren kan in de nacht, op vier nachten in december is dan clusteren. Dan kunnen ze 50% van het ontvluchtmaatje van mei, juni, juli, dat komt deel als dat uitrekkest, van dit jaar op ongeveer 120 vluchten per nacht.
2: Dus dat met 120 vluchten per nacht, dus in een week tiert kunnen ze dus zeggen van oké, we gaan vier nachten vleeren en dan gaat het echt door de nacht, dat is dus net jongens van 8 tot... Ze is over? Nee, dat is echt letter.
1: Dat is echt tot Jelwien, of tot in uur s'nachts, of van Jelwe Vieven Waas. En dan is het natuurlijk dat het geweldige impact, net alleen van Marsum, Jelsen, Pajum, dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik, als ze vleren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van. Als ze weer omkomen, heel Noord-Eerst-Friesland. Dus je moet rekening houden dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat ze net hebben. Het is net alleen in vleertig lawaai. Het is ook grondgebonden lawaai, want ik ken ze de regeljouwing oerolen wat betreft het proefdraaien van de motoren. Dat is nou correct een milieuverromming onvregen van 10 minuten per dag naar 12 minuten per dag. Maar nu kan het eigenlijk 24 uur rond. Want er is zo'n, het mooi 12 uur per tastel wijzen. Nou ja, goed, wij hebben hier een stuk of 20 steen straks. Dus dan zit de hele dag kist het erom.
2: Nou, zei het de gemeente Leeuwarden, de burgemeester van Leeuwarden, de voorzitter van Oosten, die zei het van, ja, oké, ik snap de zorg, maar de feestje zei het, het is een theoretische discussie. Ik zeg ook dat het een theoretische discussie is. Je zoon zegt een keer van, maar alle uitspraken die ik de feestje al dingen had, dit is een hele theoretische discussie.
1: Ja, dat kan wel een theoretische discussie wijzen, maar breng dan, zet dat ik maar in het papier, want het zit wel in de wet. En de wet, ja, die wordt straks wel onaam. Het zit ik in een AMVB, Algemene Maatregel van Bestuur. Daar zit het nog scherper in. En dan denk ik, pas dat nou hoor. We hebben vorig jaar de staatssecretaris en de basiscommandant vregen van, goh, het gaat naar Jim om enkele vluchten maar per jaar. Nou, zet dat dan in de wet. Een beetje koopmansgeest, een beetje meer, dat kunnen we eens voorstellen. Maar zet dat in de wet. En zet net de regelingen aan de kant. We hebben de regeling beperking geluidszender. We hebben de nachtstrafakte. We hebben de looskantoor. Al je ter bescherming van de bewoners. Lid dat gewoon in stand.
0: Zij Geert Verf, hij is van plaatselijk belang in Marsum. Zijn collega aan de orenkant van de vleerbasis, dan hebben we toe kwam Jelsum, is Gerard Veldman. Veldman, die denkt dat een soort meesken, maar benam de gemeenten, hier heel dan net goed trog hebben wat vervolg het Defensie Aasten krijgt.
3: Ik denk net dat ze dat terug gaan, want de consequenties binnen nogal fors. Er zit er al wat te gebeuren. En net alleen de meesken had het net terug, maar Uzoerhit had het ook net terug. Als ik zeg nou, gemeente, provincie, die moeten gaan wel realiseren dat ze haar voeg kwijtraadje. Want het gaat dan net meer alleen nog om het loot. Het gaat dan ook om milieu. Het gaat dan ook om oorzaken die het mooi te krijgen hebben. En in feite, jou ze gewoon alle voeg die zo nauw te gaan, jou ze het hand.
2: Dus dan is die democratische controle, die is haast eigenlijk vanuit de gemeente en misschien vanuit provinciale steden, is gewoon eigenlijk verslaan kwiet, omdat de feestje dat, ja, oerroerlijk kan eigenlijk heel simpel zijn.
3: Ja, op grond van die wet die dan mogelijk aangenomen wordt, ik hoop je van net, maar stel dat die aangenomen wordt, dan is dat inderdaad het geval.
2: Dirk Visser, Rieslid van Pro. Hij maakt wel terug hoe groot die impact is van die wet op de defensiegereedheid vaar eigenlijk in voer als gemeente.
4: Nou, ik heb er even in verdiept de laatste dagen en het blijkt dat wij bijna nul tot geen invloed hebben op die hele wet. De hele bezwaarprocedure wordt overboord gezet. Alles gaat ten koste van, of ten gunste van defensie.
2: Ja, dit is een simpel vraag dan, maar wat vind je ervan? Ik bedoel, want Jim bent de gemeente, Jim had de oerlehest, maar Jim hebben dus niks meer te zeggen.
4: Nee, we hebben niks meer te zeggen. Het enige wat we nog kunnen doen is een bestuursrechtelijke procedure bij de Raad van State. En dan zit je meteen bij de hoogste rechter. Nou, we hadden net al even over, dat is 2-3 jaar wachttijd. Alles wordt een beetje uit onze handen genomen.
2: Nou, zou het Borgemast Voort van Oosten, ja, ik snap dat er zwaargen binnen. Ik vind het alleen nog een hele theoretische discussie. Het zit op papier, het is een wet, de Veenstra zult nooit wanneer, die zal altijd de oorlog zitten. Hij zegt tas zijn. Is het een theoretische discussie?
4: Nou, ik denk ook dat het een theoretische discussie is. Maar als alles uit onze handen is, dan is het ook weg. Dan hebben we totaal geen zeggenschap meer. En dan is het alles aan de minister om de regels bij te stellen.
2: Wat vinden jou dat er gebeuren moet?
4: Nou, ik denk dat wij zoals we altijd werken met, in de overheid, van, er moet altijd wel inspraak blijven. En dat gaat nu een beetje overboord eigenlijk.
2: Ja, en dan haal je het verhaal van Verre van Veldman. Ik, die zei ik, van, hè, het kind is budgetten dat er in weken tijd 120 nachtvluchten dienen worden. Grondgebonden geluid, dat dan in mijn kind. Dat, mooi, wat is het? 24 uur een dag is grondgebonden geluid. Die impact is relatief grut aanvaard. Eigenlijk de hele omjouwing van net alleen Gliauwert, maar dan ga je door heel Noord-West-Friesland.
4: Nou, het gaat inderdaad om een heel groot gebied. En wat Geert Verve net ook zegt, het is best lastig om daar nog invloed op te krijgen en te houden.
0: Zij Dirk Visser, lidstaat van Pro in de gemeente die Verlijl, begint Takomier, wordt de wet in de Tweede Kamer behandelen. Kan muziek VM van Andy Lennox en Al Green.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oont Ieren Oren. No in Friesland.
7: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
8: Meer dan 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
9: Dat is geweldig. Voor de beste muziek.
10: Oh, dat is zo mooi, hè?
11: En het actuele nieuws.
12: Het is

0: Emily Alex en Al Green, hier kolonkundige, dit is Put a Little Love in Your Heart. De gemeente heeft verjouwd met de panijten zet over de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. Er investeert zich gebreken in de plan en jouwt er hier een jelly de tijd om bij oplossingen te komen. Dat ziet in een tuskenfonds dat drie versteert van de mooi publiceren. De gemeente Ljouwert wil 394 huizen bouwen in Borskip De Hem. En het leidt Deunjonken de Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdenvogelgebied. Plichtsbelang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Fryske Gea vinden dan ook dat er een grote griene buffer komen maar tussen de huizen en de polder. Een buffer van 300 meter. In de plan van de gemeente is die dikwijls een stuk smeller. Verslaghouder Dennis Terpstra spreekt bij Sietske Inberg van Milieudefensie. En die is blied met de uitspraak.
1: Nou, we zijn eigenlijk toch wel gelukkig met deze uitspraak. Want alles staat weer ter discussie. En de 300 meter buffer is door de Rier van Staten bestempeld als te weinig onderbouwd door de gemeente. Dus we moeten weer waarom.
2: Ja, nou had de gemeente dus een jelly de tiert om te tonen dat hun plan alsnog wel oké is. Hoe zeg je hem dan ooit?
1: Nou, wij hebben vol vertrouwen dat we dat kunnen onderbouwen. Dat wat er hier versteert, ik zei van deze, de onderbouwing van dat de buffernoot te smel is. Nou, dat hebben wij al zo vaak bewezen en dat zijn zelfs provinciale richtlijnen. Dus wij nemen aan dat dat helemaal goed komt. En wij zullen ons best doen om bij de Rier dat duidelijk te maken.
2: Is het nou een overwinning of een uitstel van executie?
1: Dat is wel een hele groot dilemma. Ik ging net van uitstel van de executie uit. Wij gaan uit van overwinning. Wij kregen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief. En wij gaan er maar verder.
2: Wat ga je nou doen?
1: Nou, eerst in overleg met alle partijen. Ik spreek net alleen van Milieudefensie, maar we zijn natuurlijk met Fryske Gea en Natuurmonumenten en Friese Milieufederatie, Dwarsbelang, Molenstichting. Iedereen is hierin betrokken, dus we gaan eerst weer even met elkaar om tafel. En we met het hele, want er zitten 34 artikelen in de uitspraak, dus het moet nog goed bestudeerd worden. Maar deze eerste slag is woon.
2: Wat vind je nou het wichtigste wat in deze uitspraak stond?
1: Nou, dat toch de Rier van Staten goed in acht genomen heeft dat dit voor de vogels dus net een goede zaak is. Het bouwplan hindert de vogels en het broedgebied van de Hoenspolder wordt te volle behind.
2: En hoe zie je hem nou de toekomst tegemoet?
1: Nou, wij zijn positief. Wij gaan, de advocaat zei, jullie moeten sterk en moedig zijn. Nou, dat geven we aan. En dat is een goede aansporing, denk ik.
2: Wat riep de advocaat doen?
1: Dat wij nou echt, en hij helpt dus natuurlijk daarbij, maar dat wij weer omgaan naar de Rier. Of de Rier moet nou in feite bewijzen dat zij dit voldoende onderbouwd heeft. Nou, dat geven we al je bezin en natuurlijk geven we daar Maimekor in. Dus het wordt een heel intensief traject.
2: Maar dat gooi hem dus wel mooi opgeven hoofd tegemoet.
1: Nou zeker. En we zitten hier net voor uzelf. We zitten hier voor de vogels. Dus dat is. En de vogels het heel min. Dus moedig en voorwaarts.
0: En van de meeste hieronder wijs is de reactie van de gemeente.

0: De Bokstaps en The Letter.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Hey, met je, Jacob, hoi.
0: Goeie met je dus. Wat zit er in de show?
2: Ja, eerste kansje. Ik krijg wel een mooie tip van u. Is mij een koffiesmaakje. Vrienden hier sammelen Tjitske Dijkstra. Haast 300.000 papieren kraanvogels. En dat weer als nijtings voor de slachtoffers van MH Sontje. Ze komt mij een nij kraanvogelproject. En daar gaan we het eerste oer. Ja, het probleem in de verslaving. Hoe groot is het probleem van verslaving onder jongeren in Friesland op het stuit? Daar praten we dadelijk oer. En daar praten we bij betenken. Dat ken ik in oer verliering. We hadden ik oer game. He, dat, en hoe telefoongebroek. Ja. Wedstrijden, maar ik vapen, roken en drank. Nou, ik ken alle kanten op je. Betink daar eens tinkelingplaten bij.
3: Lovin' Whiskey.
2: Lovin' Whiskey. Roddy
3: Blok.
2: Blok wie dat, ja. Ja. Mooie plaat, hé.
3: Ja, vind ik een mooie plaat.
2: Mooie plaat. Ik zet hem er even bij, hè.
3: Ja, zet hem op het lijstje.
2: Kom maar op, wat Kesto betinken. Thuis of op die werk. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen, Overgebroek. De Omroep app.
0: Oké, soort willen van je. Dit is nou in Friesland met een liedje van Waars die 16 oktober 2026. De programma is weer morgen om 12 uur. Graag tot dan, van nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
4: 12.00 FM.
1: Alles wat er spielt.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Elke 2 minuten... sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Hey, Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het Dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, goedemiddag. Ja, gamen, vapen, drinken. Wanneer is het experimenteren? En wanneer mag hij als ouderswaardige meisje over je zoon of dochter? Ik praat er dadelijk zo met Nienke Sopers van Verslavingszorg Noord-Nederland. Tikkeling plaat noer verliering. Gamen, wedstrijden, vapen, roken en drank. Martens.

0: heb het af, Martin, maar wat kan je zo bedenken? Lid het nou witte, die linkplaat, WhatsApp 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Goedemiddag.
4: Maar Johan Terpstra.

0: Sahiti, ken je dat gevoel? Suzanne en Freek, en daarvan juist ABC en The Night You Murdered Love.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Alfred Norien, joh, het is het droeg en kalm waar. Mijn tank om een hege druk. Jouw de thermometer van een beetje 16 graden, hoor. Je jubileum of eindelijk die klus al maken. Wafertje in het joh te slingen. Stuur die feestelijke brug nou via de Omroep app. Dat is het aanstenderen op de radio, hé. Ja, juist vakantie. We komen weer met een tip, met een koffiesmaakje. Vrienden hier samelen Tjitske Dijkstra. Haast 300 toerste papieren kraanvogels. Die is als nijteens voor de slachtoffers van MH Sontje. Joert komt ze mij een nijkraanvogelproject. En dadelijk hebben we het eerst over de problemen in de verslaving onder jongeren in Friesland. Hoe groot is die? Juist dadelijk.
2: Tink en Link.
0: En de plaat bij betinken. Hieltje komt mij Addicted to Love van Robert Palmer. En Michael zei het, Amy Winehouse gong er zelfs een onder terug.
3: I tried to make me go to rehab. I said no, no, no.
0: En Gary zei het, Midje Johan Dizzy van Tommy Rowe. Het njochtje 69. Dan best draaierig, doezelig enzovoort. Henne. Van de drugs en de drank. Maar we douchen op het nummer. Een mooie Midje. Ah, tieren Gary. En echt wat zei, play the game. Welkom, we hebben rom. Hopelijk nog een beetje nijgenieten van die vakantie. Ja, klopt het even kwart. Weekendje naar Griekenland West. Naar Athene. Echt wat. Ja, Jan zei het, verslaafd aan jou. Van de Frank Boeien groep.
4: Ik ben verslaafd.
0: Ja, er binnen een soort binnenkam. Ik, die van Andries, heb er nog even nu. Goeie, Name of the Game van ABBA. En Homicide, hoi Johan, Pokerface van Lady Gaga is mijn linkplaat. En Pietje, ik link André Hazes en Herman Brood. Dat drank ik meer kapot maken had.

correct voor de zoveelste keer werd die documentaire van André Hazes, jongen. Och man, drank, ja. Hé, hey, maar wat wordt het dan, hè, de linkplaat? Het wordt een combinatie van Jan, Ingrid en Matje Curly. Alexander Curly. I'll never drink again. Jut, de linkplaat.

0: Klassiekerke van Alexander Curley, I'll Never Drink Again, Joerte Leenplaat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Gamen, gokken en middelenbroeken voor een soort jongerein, je hebt het bij haar verhoord. Maar wanneer wordt gewoon leuk of nieuwsgierig problematisch? Preventiewerker Nienke Sopers van Verslavingszorg Noord-Nederland die praat met jongerein en ouders over de risico's. Maar hoe groot is het probleem eens en wat kennen ouders dan als ze haar een zwarige meidje? Goedemiddag Nienke.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe groot is het probleem van verslaving onder jongerein in Friesland op het stuit?
3: Nou, om meteen te hebben over verslaving, dat vind ik nogal een groot woord. De meeste jongeren hebben gelukkig geen problemen. Jongeren zijn natuurlijk wel aan het experimenteren. Dat hoort bij de puberteit, dat ze aan het experimenteren zijn. En er zijn jongeren die daardoor ook in de problemen kunnen komen. En op een gegeven moment ook echt te ver kunnen gaan in hun gebruik, in hun experiment. En soms raken jongeren dan ook verslaafd. Hoeveel dat er precies zijn, is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk uit te vinden. Want we kunnen eigenlijk helemaal niet bij iedereen achter de voordeur kijken. Maar iedere jongere die een probleem hiermee heeft, dat is er één te veel eigenlijk.
0: Wanneer wordt bij Gelukkig een proto gamen of gokken echt mm-hmm. een probleem?
3: Nou, wat we zien is eigenlijk wat we ook van de jongeren zelf dan terug horen, maar ook van de ouders, is dat op een gegeven moment de jongeren zo bezig zijn met het schermgebruik. En dat kan inderdaad het gamen zijn of het gokken zijn, maar ook sowieso het schermgebruik. Is dat ze er zoveel tijd aan kwijt zijn dat ze bijvoorbeeld niet meer genoeg slapen. Hè? Dat ze niet meer aan de slaap toekomen, dat ze niet meer aan hun dagelijkse andere activiteiten toekomen. Ouders merken van, goh, mijn kind helpt helemaal niet meer mee in het huishouden. Doet het huiswerk niet meer. De school begint zorgen te uiten van, goh, de cijfers gaan omlaag. Er zit minder interesse in buitenschoolse activiteiten, hè, in hobby's, in sporten. En je ziet dat dan eigenlijk alle concentratie gaat naar dat schermgebruik.
0: En hoe kan je nou het peteren als die zware gemak is?
3: Nou, eigenlijk probeer je natuurlijk, hè, ik ben natuurlijk een preventiewerker, dus eigenlijk probeer je dat natuurlijk te voorkomen door eigenlijk al vroeg met kinderen, hè, met de jonge kinderen, eigenlijk al afspraken te maken over hoe lang mag een kind achter een scherm, hoe lang mag een kind een game spelen. Hè, en dus dat de kinderen er ook aan wennen van, ik mag best wel een game spelen, ik mag best wel even achter het scherm. Maar er zit ook een grens aan. Ik moet ook andere dingen doen. Er zijn ook andere activiteiten die belangrijk zijn, die leuk zijn. Dus eigenlijk dat ouders van jongs af aan hun kinderen daar al in meenemen. En als ouders dan op een gegeven moment merken van, hey, maar er zijn toch zorgen. Ik maak me toch zorgen om mijn kind. Ja, eigenlijk vooral nieuwsgierig zijn. Van, hey, hoe gaat het met je? Hè, want heel vaak begint eigenlijk vanuit de zorgen die een ouder heeft, komt er eigenlijk heel vaak boosheid of verwijt. En dat is ook logisch dat als iemand zich zorgen maakt, dat hij zich dan ook een beetje boos maakt eigenlijk. Maar dat helpt vaak niet voor het contact. Voor het contact helpt het dat je nieuwsgierig bent. Dat je vragen durft te stellen. Maar dat je ook vraagt, naar wat vind je er eigenlijk zo leuk aan? En mag ik eens een keer met je meekijken? Mag ik ook eens een keer zo'n game spelen? Wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen op je telefoon? Hoe gaat dat dan? En met wie heb je dan contact? He, dus het nieuwsgierig zijn kan heel erg helpen met in contact komen met je kind over waar je kind mee bezig is. En op een gegeven moment dan ook het gesprek aangaan van, goh, ik maak me eigenlijk ook wel zorgen. Of ik zie dat het wat minder goed met je gaat. Of ik heb het idee dat het minder goed met je gaat. Hoe komt dat? Zit je wel goed in je vel? Die nieuwsgierigheid en de zorg uiten. En soms ook gewoon heel duidelijk een grens stellen van, lieve schat, zo laat, dan gaat hier thuis het licht uit. Dan is het bedtijd. En dan wil ik ook dat het scherm weg is. Dan wil ik ook dat het scherm uit is. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat het ook gebeurt?
0: Je hebt jouw voorlichting in het dorp, je hebt naar de meesten daar. Wat voor vragen krijg je dan daar?
3: Nou, eigenlijk best wel veel ook over het vapen de laatste tijd. Want mensen maken zich best wel veel zorgen over het vapen. Want het roken was heel mooi aan het afnemen onder de jeugd. En nu met het vapen is het eigenlijk weer aan het stijgen. En stagneert het niet roken bij de jongeren. En dat vinden wij zelf ook zorgelijk. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig. Vooral de GGD is er vanuit een rookvrije generatie ook heel erg hard mee aan het werk. Maar ook wel over alcohol. Van hoe doen we dat nou met alcohol. Want dat vinden heel veel ouders heel ingewikkeld. En ook van, hé, maar dan gaat mijn kind naar een feest toe en dan wordt daar alcohol geschonken, terwijl ik niet wil dat mijn kind onder de 18 drinkt. Maar dan is een andere ouder, die geeft mijn kind wel alcohol. Dus daar gaat ook heel vaak het gesprek over, hoe gaan ouders met elkaar het gesprek hierover aan? Dat jongeren alcohol willen drinken komt wel doordat volwassenen dat ook doen. Hè? Jongeren zijn in de puberteit bezig met volwassen worden en willen dus ook experimenteren met volwassen dingen. En een van die dingen is alcohol drinken.
0: Goed dat je hem de provincie ingeen om daar gesprekken om te gaan. Kenmessen je hem ik benaderen je?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben elke dag, of elke werkdag, van 1 tot 5 bureaudienst. En dus dan zijn we telefonisch bereikbaar. En op onze website www.vnn.nl staan onze gegevens. We zijn te bereiken telefonisch, via de e-mail en via de chat. We zitten aangesloten bij een landelijke chatservice. En ouders, maar ook jongeren, kunnen gewoon helemaal vrijblijvend met ons in gesprek om het hier eens over te hebben.
0: Succes bij het goede werk wat je hem toch in de provincie. Voor meer informatie zoek op vnn.nl. Nienke, bedankt voor het parteren.
3: Ja, graag gedaan hoor.

0: Sam en Losing My Religion. Jacob, de wat hast u dadelijk in Nijs?
1: Onder oren Ecomare op Texel. Dat is zee om werelderfgoedcentrum Waardse in Lauwerzicht te helpen, mocht het failliet gaan.
0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Trek je op het Waanwest. Ik zit hier voor het Nijs in Friesland. Jacob de Pruist is bij.
1: En kom aan op Texel dus ree om werelderfgoedcentrum Waardse in Lauwerzicht te helpen als het failliet gaat. Of de opvang Oerhevelen we kennen Texel is nog net duidelijk. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht het in 2 weken een faillissement. Hokkerstieper Texel Bierenken hing het al van een helpvraag uit Lauwerzicht. Ik mag duidelijk worden hoeveel opvang er om te nedig is en voor wat voor periode. Reizigers in Friesland hebben u te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervoer. Een soort bussenbluwensteen en meerdere ritten vallen uit. Bij de busstalling in Ljouwert is het goed te zien dat er staakt wordt. Grote aantal bussen staan stil op het terrein. Het werkt het geval op een grote aantal orenplakken. FNV-vakbondsbestuurder Stijn Duursma, hoe wat ze bereiken willen met de staking.
11: We hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen ja, we staan nog ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. Maar ja, we hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
1: De politie had een 18-jarige man uit Ljouwert onthouden voor een stekpartij justerjoen in Grains. Daarbij is 1 persoon verwoenen rekken. Vooral geïnt om de stekpartij zou er een vluchtpartij tussen meerdere personen west hebben. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grains. Het is net bekend hoe die erom taai is. Omwenners van benamde vleermbasis hebben zwargen vanwege een wet die de feestje meer voegjaart om bijgelijks te trainen of om meer loer te produceren, al dat in het landsbelang is. Ik in de nacht bijgelijks en dan zonder het zientans striljaren zo komen kennen. Geert Verf van Plitser Belang in Marsum.
12: Dat heeft geweldige impact, net alleen nog van Marsum, Jelse, Panjum, dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik als ze vleeren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van. Als ze waarom komen, heel Noord-Eerst Friesland. Dus de maatregeling horen dat bij 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat we maar net hebben.
1: Joh, het is droeg en kalm warm. Maar in zwakke zuidwestenwind is het 17 graden op het waard en 16 graden in de provincie. Mooi nijssimmers waar, maar geregeld zinnen. Het is dan 18 graden. Vreet is droeg en nog zinnen. En dan is het 17 of 18 graden.
13: We hadden lekker waar bij het Sintje hier in Ljouwerdrik bij je. Ik denk dat dat bij Dijk ook de val is. De rest van de provincie. Het klinkt als een heel fleurig, neert aan een hoornfeske, maar het gaat door een persoon waarbij het lip net helemaal lekker rint. Kerstjaar is net vaststellen, hè? Earth, Wind & Fire scoorde er een grote hit mee. Boogie Wonderland, komt erom.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
16: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Goedemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

0: over op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
3: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Schitterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
2: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
2: Echt prachtig op de champ.
3: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
4: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
3: Freed de Joen om zo aan hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Njorgen Ontemai, Sandje in oktober. Hienste spot van Vrouwtklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is goed met je bij Omroep Friesland. Ja, in het jaar 2014 zetten deze beide mannen de doonsvering totaal op een kop. Dat dient bij Uptown Funk. Daar is Mark Ronson en Bruno Mars. En Bruno begon in het noemer als drummer. Yes, me dadelijk.
12: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken, ha.

0: Wij van Kunstgebit aan Huis, Binnenal Onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
1: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
3: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Beide dingen ben we drok mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
3: Voor zelfs.
4: Wij moeten met deze United tegen.
5: Onder op Friesland.
4: Wij zijn Greek. Yes, dit is het.
6: Waar een jongetje punt.

0: podium en Sunny en Mark Ronson daarvoor en Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ja, dadelijk hebben we het over een mooi uitstapje in de Jest voorkomen. Als je ziet je even contact met Kirsten. Ja, van het Fries Museum. En een mooie roeleding daar te volgen. Nou, die tips komen deze week in Goeiemiddie. En wat ik haat, dat ben de prijzen. Wat hebben we gehoord in Goeiemiddie? Ja, de quiz komt deze oren voorbij. Koos Verdijk op de Omroep Friesland Wetterflessen. Mij de Friese teksten vanzelfs erop. Begeerst al het gear toon. En ze langzamerhand wist motiveren om die volledige fles ik leeg te drinken. En aan het eind just dan steen bikkel en bijtanken. Nou, zo komt dan genoeg wetter op een dij. Prachtig is hij. En dan ik twee kaarten voor Indoor Friesland. Bleef je de sensatie van de hiensesport op broad niveau. No sneun. Komen internationale toprutters in actie in het WTC Expo in Leeuwarden met spectaculaire sprongen en als hoogtepunt de spannende Grand Prix. Ja, dat is erbij wijzen. Twakkaart maakt ik wel eens even koos op. Het speeltje komt eron. Deze oren, de objecten. En dadelijk bepalen we eerst wat het speeltje doet. Muziek komt eron. Bruce Springsteen dadelijk. I'm on fire. En dit is Meja. In Goeiemiddie. Ja. All about the money. Daar draait het om in het leven, hè.

0: Bruce Springsteen. Net nog even naar het koffiezetapparaat voor een extra bakje koffie. Want we hadden eerst oren ook koffie.
1: Het is nou
0: 16 minuten door 12.
1: Dat is een mooie tijd.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Het is gastvakantie, dus tiert om erop uit te gaan. En uw gasttip van Joort had alles te krijgen. Mij wordt een soort meisje alle dagen broeken. Koffie, hoeveel bakjes haast op een dij. In het Keramiekmuseum Prinsenhof is er een grutte tentoonstelling oer koffie. Van de koffieplanten om het bakje dat bedij op tafel stiert. Nou is dat toch het museum erin. Kerst ik nog zelfs onderslag. Dus ik nieuwsgierig. Creatieve gastactiviteit voor jong en oud. Kirsten Dijkstra, goeie met je.
3: Kijk, goeie met je.
0: Je mag een hele tentoonstelling over koffie. Hè? Wat kerst er al je ontdekken?
3: Ja, nou een heel soort. Ja. Ik moet nog wel even iets corrigeren. Want het is het Keramiekmuseum Prinsenhof. Maar het is Keramiekmuseum Prinsessenhof.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Mie fout. Excuses.
3: Maakt niks uit, maar ik denk voor het geval meestal niet hoeveel een keer.
0: Ja.
3: Maar ja, nee, klopt. We hebben een hele tentoonstelling over koffie. De kerst er eigenlijk vooral keramiekjes natuurlijk. Want dat, we zijn een keramiekmuseum. Dus een heel soort kopjes, kannen, alles wat maar koffie te krijgen had. Maar ontdekte ik het hele verhaal over koffie. Dus de geschiedenis van eigenlijk van hoe het hier in Nederland kwam is. En wat het hier draaier maar bedaar is. En nou, hoe ze drinken kerst, hoe het bakken we, alles eigenlijk.
0: Ja, wat vindt voor jou het meest opvallende? Oer de koffie was het witte kanbeest.
3: Nou, er zijn een hele soort verschillende kannen. Dat is echt super leuk om te zien. Want nou ja, ik maak het zelf via zo'n percolator.
0: Ja.
3: Dat is wel heel lekker. En, maar ja, er zijn eigenlijk een heel soort manieren om het te drinken. Dus dat is gewoon heel leuk om het al je buik te zien. Een heel soort verschillende gebruiken in verschillende landen. Dus dat is, maar dat vond ik zelf heel leuk om te zien.
0: Ja, en het is interactief, hè? Want je maakt een workshop.
3: Ja. Ja, klopt. Dit is een hele jesvakantie kerst in onze theesalon die nou de koffiehuis worden is. De kerst terug en de kerst in eigen koffietegel kleien. Dan krijgt dan eerst gewoon een bol klei, dat is dan nog helemaal niks, maar daar maken ze dan een tegeltje van. En dan kerst dan al je koffie-elementen die kerst daarin rollen eigenlijk. Dus dan krijg je een soort relief-tegeltje. Dus ik heb bijvoorbeeld een blad van een echte Arabica koffieplant kerst erin rollen. Of koffiebientjes, zowel bientjes die het al brand binnen als die het nog nou ja, eigenlijk uit de plant komen, zeg maar. Die kerst er al in dan. En dan kerst er al ik nog beschilderen. Dus dan natuurlijk mag ik maar in huis nemen.
0: Oh, prachtig. Echt keuswerkje voor zeker, zo aan denken. Ja, mooi. Ja.
3: Zeker.
0: Hey, en van waar is het nou geschikt? Voor ouders of ben?
3: Eigenlijk voor iedereen, want nou ja, stiekem vinden we het al heel wel leuk. Het is eigenlijk voor Ben bedoeld. Het is een jesvakantie en dat is een leuk uitje. Maar nou ja, ik wist je eigenlijk alle leeftijden wel onder tafel. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, en dan het Fries Museum, want dit is net het enige wat je hem toch hè? De beste meer te doen, hè?
3: Ja, zeker. Ja, we zijn één organisatie, maar het Keramiek Museum en het Fries Museum. En in het Fries Museum daar kerst ik terug. Daar is nou de grote tentoonstelling over Redbath. Daar heb ik al wat aandacht op besteed. Dus dat biedt het meest gepast. Dat is wel heel leuk om te beschermen. Maar daar kerst ik een workshop dan. Ik helemaal gratis. En ik heb een eigen mantelspeld. Een eigen fibula maatje. Want dat droegen ze in de tiert van Redbath op de kleren. En ik heb machine lid Wiesbis. Dus ik heb hem helemaal naar die zelf, naar die eigen smaak maatje.
0: Ja, nou prachtig. Hé. Wat is de website? Stel voor, ik wil wat meer te weten komen.
3: De kerst naar friesmuseum.nl of prinsessenhof.nl.
0: Ja, en ik wijs het even goed. Goedmaker met dit, Kirsten. Keramiekmuseum nou, Prinsessenhof. Ja.
3: Klopt.
0: Een soort willeke, Jim, hè? En leuk die even te spreken.
3: Komt goed, bedankt.
0: Hoi, Jim. Hoi.
3: Hoi, Jim.
0: Kirsten, wie er dat? Ja, en de ridder, hè, Bruce Springsteen. Had je een bakje koffie erbij. I'm on fire.

0: I'm on fire van Bruce Springsteen. Nou, dat jod ik voor u zijn vriezerheid. Hotske, even met je bij. Goeiemiddag, Hotske.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Ik zou zeggen, jou er een draai, Johan. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Je wordt verspeeld. Zie je van de Seis?
1: Nou, dat is Betink de Titel.
0: Dat is leuk. Betink de Titel, hè. Ja? Dat had ik krijgen mij televisie. Ja, het ken ik van een film. Het is een algemene film die de bioscoop draait had. Of een serie. Die eerste objecten na jou verdraaien. Betink de Titel. En als Toon wist wat we dan bedoelen. Mij die tune, dan maak eens kans op de Omroep Friesland Wetterfles. Plakkaat voor Indoor Friesland. Belib je de sensatie van hiester sport op raadniveau. No sneeuw, zandje oktober komen internationale topruiters in actie in het WTC Expo in Ljouwert. Met spectaculaire sprongen en als hichtepunt de spannende Grand Prix. Ja, en omdat het speeltje Betink de Titel is, krijg ik nog als winst het speeltje Betink de Titel. Het boerspel Remember the Movies en series erbij. Daar ging een uit met trivia en fragmenten van verneemde series en films. Na jouw vertrouwen, doop je echt. Wat een prijzenig werk, moet je weten. Ken het op, hè? Hey, dit is de rijsingel van Gewoon Bram. Een tuinbroek.

0: en Tunbroek. Ja, vrienden, ik toetje wie gewoon Bram Altersen in Heer op televisie. Het zit ook op YouTube. Ja, prachtig. Must even zien. Daar is hier het Nijse Friesland. Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Jouw trein is het.
4: En daar is het Friesland. Jacob, goeie met je.
5: Een goeie met je. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de waardsessie langs het Tiethoorn had. Zo'n 2000 zon werd er gaswoen in het waardgebied en doe eens al praat dat die winning de natuur net een bot ontaarste mij. Uit onderzoek toch blikken dat de boom net zakkert trof de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Dit Gorter van de onafhankelijke commissie die de minister hierdoor adviseert.
6: We hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in het, een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
5: De politie had justitie een 39-jarige man uit Wolvegeer onhouden. Hij werd vertocht van bezit van verbeerde vuurwapens en zwier vuurwerk. De EOD ging in Eindhoven de keiweg om het vuurwerk veilig te stellen. En deed het blikken dat er onknutselen wie. De politie kwam in actie na een melding op oerlijst. In het centrum van Wolvegeer waard zwier vuurwerk afstutsen. De gemeente die verjaalt maakt op een neid te zetten op de plan voor de bouw van huizen bij de Hoenspolder bij Gautum. De rie versteert zocht gebreken in de plan en houdt de rie een jellie de tijd om bij oplossings te komen. Dat stiet in het tussenvondens dat de rie versteert van de moer publiceerde. De gemeente Leuwarden wil 394 huizen bouwen in Borskip de Hem. Dat leidt de jonkende Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdevogelgebied. Plitsig belang Gautum, Milieudefensie en het Friese Geer vinden dan denk ik dat er een grote groene buffer komt. Tussen de huizen en de polder, hier van 300 meter. In het plan van de gemeente is die lykwols een stuk smeller. De investeerders zijn namelijk dat de gemeente net genoeg onderbouwd of de vogels beschermen worden. Sietske Inberg van Milieudefensie Friesland is blij met de uitspraak.
7: Wij gaan uit van overwinning. Wij krijgen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief en wij gaan er maar verder.
5: In Oudeboorn is van de morgen fietser verwoenerhek. Het slachtoffer werd oorlieten trog een auto en hekken verwoenen aan de holle. Het is net duidelijk hoe het ongeluk barrekoer. De politie doch nog onderzoek. Joer is het droeg en kalm waar, maar in zwakke zuidwestenwind is het zandje graden op het water, 16 graden in de provincie. Mooi Nijssim is klaar, maar geregeld zinnen. Het is dan 18 graden. Vreet eerst droeg en nog zinnen, dan is het zandje of 18 graden.
3: Jacob, tegen aan koeren worden. Eerst het Nijssim Friesland. Hier ik weer in goeie midden. Ja, Billy Joel, die had geen praatgroep nodig. Hij weet wel hoe het maakt in een relatie. Vertellen hoeveel hij of zij voor die budget. En zijn tip, vertel het van het toilet is. Ja, een stukje relatietherapie. Komt er dadelijk om. Billy Joel.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
1: Goedemiddag.
2: Maar Johan Terpstra.

0: perfecte titel.
1: Oh ja, ik ga er een heen de omroep heb. Ida zit op scherp, hè? Ida zei, ja, ik ga jeder alles die mooie wetterflessen woen. Ja, ik ga hem in de afwasmachine zetten. Ja, dat hier net mat. Daar zit ik een plaatje op de onderkant. Dat net ken, hè? Hij is smolten, dus echt op zich. Nee. Oh nee, dat is Gary, zeg ik nou. Hé, hey, Ida net, Gary. Ja, Gary, succes, zet hem op. Maar ja, ik weet toch dat de boeten de prijzen valt. Want het is al net drie man lien, hè? Nee, verdikke. Ja, want als niemand ik de kans krijg om prijzen te winnen hier bij Omroep Friesland. Haast dan boem, dat je even op de reservebank, zeg maar. Of achter het lintje, wat ik moest zijn in de praktijk. Nou ja, in elk geval, daar komt die onbetinkte titel. En ja, het valt in de categorie tunes die ik wel op een koorliedje kennen. In de jaren 80. Ik wens je daar een soort succes. Daar komt hij aan. Uit Hokker Serie komt deze tune.

naast de omroep app op de telefoon van zelfs. Ik is het nice advies om ik mooi volgen. En meidwaan om de quiz in goeie midje. Rjochs Boppen door staat bij app uw tekst volg je WhatsApp maar ik. Dan is die tekstbericht van 0620 4 en 9 en 9 en 9 en 9.

0: waar stemst u op al voor het laatste nieuws uit Friesland?
1: Wie bent daar Friesen?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
0: Beslist. Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
5: Die moet je nooit wegdoen.
6: Ik was bij Frieskupje al niet eens op.
5: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: The Ides of March, wie heikel wie je dat.
1: Bedenk de titel.
0: Ja, ja, wat is het dan? Ja, ik zeg het al, want ik hier het aan onder man Nick als Sjoen. Dan draait ze een bepaalde tune en, voor de quiz. En dan komen die antwoorden Nick al binnen op het antwoord, Joert. Maar ik zeg, Joert, ik ben Oordensteen. Dallas wat er zijn. Oeh, dat zit wel heel dichtbij. Onidian Line en de Love Boat. Hey Grietje, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Johan.
0: Nou, vertel het maar, hey Grietje. Wat is het, hey?
2: Ik zeg vroeger altijd naar Dynasty.
0: Ja, goed, ja, dat is Dynasty, hè. Ja, daar zie je het in de jaren 80 voor, hè. De rieke familie Carrington, die hier echt alles, all your yield en een kast vol geheim, dat hier zeg ik. Ja, Blake Carrington, die is die gewoon het haar, met zijn vrouw Crystal en ex-vrouw Alexis zorgen voor het echte vuurwerk in de serie. Grutte kapsels en die schoudervullingen. Hier is twee keer in de jaren 80, of?
2: Ja, die hier, kijk.
0: Hoe breed wieren ze?
2: Nou ja, dat ging er vanaf hoeveel stappen er hier zit, hè?
0: Prachtig. Ah, de kapsel wat ik me nog herinner, ik ken, dat weer echt wel een dingje, hè? Dat krijg je toch gewoon net vallen, hoor, met Crystal hier.
2: Nee, dat is weer, maar ja, de hele visagieurs en kapsters, die doet dat al hier, hoor. Dus ja. dat draai je bij.
0: Ja. Maar één ding wie zeker, Jilt maakt net gelukkig, maar in Dynasty wel, hè? Prachtige televisie, wie dat in de tier. Of iets meer voor Dallas?
2: Nee, ik zeg eigenlijk naar beide wel.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja. Nou, dat liep toen de series op de televisie, dus dan moest je naar Sjen.
0: Zeker.
2: Of zien je niks te praten, no?
0: Ja, nee, zij is het ik, hé. Want de Oordijswater zelfs hoe praat, hè?
2: Ja. Gelukkig is het alles streamen, dus dat is heel wat anders. Maar toen moest het alles Sjen.
0: Ja, en hier is natuurlijk de macht over de afstandsbediening in de jaren 80, dus?
2: Nou, net altijd. Dat maakt je wat verdelen, hè?
0: Oh, dat zij is toch wel heel tactvol. Dat tikste ik even twee tijl nog nijs, Jerry.
2: Ja, dat moet ik even nog uitdenken.
0: Ja. Nog even in je vraag, nog even, Grietje. Stel voor, hè, de Hassafolle Jilt als de Carringtons. Wat zou ze als eerste keerpje willen heen?
2: Nou, ik vreeg me wel eens af, stel voor dat je een heleboel Jilt winnen. Hè? Wat zoekt hij maar te baan? Ik denk, ik zou het net weten.
0: Nee.
2: Dan komt het heel simpel op deel.
0: Ja. Ja, verkommers.
2: Ja.
0: Of een auto?
2: Nee. Ik zou het echt net weten.
0: Ja, auto's typisch man, hè?
2: Nou, dat weet ik net. Ik mag ook wel graag wat moois zien.
0: Oh, ja, de meeste allerduurste uit die showroom. En dat is ik nog zo'n auto west naar een bosje bloem cadeau krijgt als die kerpest, hè? Hey.
2: Ja. Is een mooie. Ja.
0: Ja,
2: ik hoor echt een beetje van. We wisten van. Daar ben hij alles wel. En dat is. Via de prima sa.
0: Hey, zonder.
2: Ik zou het echt net weten.
0: Ja.
2: Dat is net de cape.
0: Nou, hey, de prijs is wel bij Omroep Friesland. Die mooie wetterflessen komt er gewoon een twee kaarten voor Indo-Friesland. En daar doe ik nog. Het Boerspel Remember Movies en Series nog even bij.
2: Ja, is helemaal prima.
0: Oké, ik wens je een hele mooie dag.
2: Oké, dankjewel. Doei doei.
0: Dag, Grietje.
2: Dag, Johan.
0: Hier is The Right Side One.

Vrienden, hier samenet Jitske Dijkstra haast 300.000 papieren kraanvogels. Dat is als nijteens voor de slachtoffers van MH Santje. Hier doe ik bij u op de radio. Nu begint ze aan een nieuw project. Met dezelfde kraanvogel weer als symbool. Dadelijk net 3 uur. Jester alles hoor. Hier in Goeiemiddag. Hier is Anastasia.

0: Tour op Friesland.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, daar is muziek van Simply Red, Muck Hucknall. Dat weer de jonger van Simply Red. Hier bij het nummer Stars, ik een persoonlijke link. Voor Stars prutsen hij hier de sterren van de Europese vlaggen op zijn jerm tatoeëren. De grote hit, dadelijk Stars, komt er aan.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Deboerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Goeiemiddag.
17: Maar Johan Terpstra.

0: Apple stappenplan.
1: Waar een goeie mini.
0: Stap 1.
1: Check die meterkast. Eerstroom.
0: Stap 2.
1: Doch de stekker van die radio in het stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stemmen op 92.5 FM.
1: Dit is weer zo'n heerlijke idee.

0: Madness and My Girl.
1: Het is No.
0: Zie je me dit nu trein?
1: Dat is een mooie tijd
2: voor een nieuwsgierig verhaal.
0: En dat is het. Vlien hier zegt in de expositie Vrouwen voor Vrede duizenden en duizenden papieren kraanvogels. Tjitske Dijkstra samelde maar liefst 298.000. 1000 voor elk van de slachtoffers van de MH Santje ramp, om haar te bedenken. Nu komt Tjitske together met Loes Miedema, mijn nieuw project. En de kraanvogel is weer het symbool. Tjitske, wat huist er met kraanvogels?
3: Wat ga ik met kraanvogels? Nou, dat is al eens begonnen. Dus toen Hikke in de Emma Sandjes ziet. Ik koel het verhaal achter de kraanvogel. Dat is een heel mooi, droevig, maar weergebeurd verhaal. En toen ik jedde dat Hikke omkwam is met de Emma Sandjes, toen dacht ik, laten we 1000 kraanvogels voor haar vouwen. He, de kraanvogel staat voor vrede en een lang en gelukkig leven. En toen ik die 1000 hier, toen die hier we heel snel, want iedereen in uw omjouwing, en dat verspreidde zich als een olievlek, begon te vouwen.
0: Ja.
3: En toen had ik zoiets van, nou, dan geven we terug voor de 298.000, voor elk slachtoffer van de Emma Sandje 1000. En toen we die hier, en dat weer binnen hier, toen ben we daar een aantal keren mooi exposeren gegaan. En terug het land. In, waaronder beeld en geluid in Hilversum. He, want er zit niks 15 mensen uit de

0: de Emma-Santjen uit Hilversum in het vliegtuig. Uit Hilversum in de Emma-Santjen. En nou ja, de Nijhak tocht, die kraanvogel, die had mij zelfs ik een soort bracht in die zin dat Hika bucketlist wie je om nog eens een keer een langere tijd op Bali te reisgidsen, steeds maar meesten rond te leiden. En ik denk, dit had ze net eerst meer opretten, want ze wie onderwijs naar Bali om die reis voor te bereiden. En toen dacht ik van, maar wat ga ik op mijn bucketlist? En dat is eigenlijk maar twee dingen, nog een keer een lange afstand rennen. En nog iets waar mijn creativiteit van. Dus hier had ik zorgen dat ik de knop omzet had, steeds maar. En dat had ik maken dat ik besloten had dat die kraanvogel mooi met mij vlucht.
1: Ja.
0: En in de praktijk ben ik vregen om bij het herdenkingsmonument in Grijns, het antikernwapenmonument, maar de herdenking van Hiroshima, kraanvogels deel te zetten. En dat had ik nou een paar hier achter me koordineren op grote stokken en in Wiem hingen en dat soort dingen meer. En nu gingen ze me vregen voor het onklaaien van het Vredesfestival in een cirkel in Grijns. En Loes, mijn rechterhand met de kraanvogels, die ging ik al eens een keer vregen om een kraanvogel van mij te haken, om dat u te bezieken. En toen ze me hielp om die cirkel om te klaaien, toen liet ik voortendadelijks haar familie kraanvogel zien. En ik betink het net, ik zei ze,
1: dag
0: Loes, we gaan hier een nieuw project van maken. Dit wordt 1000 kraanvogels voor de vrede haken. En waar haakt er aan? En letten we daar een knuffelmuur van maken.
1: Ja, en meestal kan thuis mij haken, hè? Maar hoe doe je dat? Er is een patroon voor, hè?
0: Er is, Loes had dus een patroon maken. En op het moment dat dat meestal u mailen, dan krijgen ze een gratis haakpatroon. Dat stuurt, dat mailt. En in ruil vregen wij daarvoor een kraanvogel. Een haakte kraanvogel.
1: Ja.
0: En dan was het net witte. We zijn met het Vredesfestival ben we ermee begonnen. He, en dat is nu, dat weer 21 september. Dus het is nou, steeds maar een lietse maand lien, drie weken lien of zo. En er gaan nu al 300 mensen het patroon onvregen.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik van die clubs, wist wel, van die haak- en breiklubs en zo. Die dan het patroon onvregen en dan mooi zijn. Clubke meesken dan op de manje te moeren of manje te midden, maakt het niks uit, dan bij elkaar zitten en dan on het haken gaan. Nou, dat is toch prachtig, dat zal kwanten zou ik helpen kennen. Het is net een moeilijk patroon, ik ben geen haker, ik ben al van een week ik begon, maar het valt ik net op als een foutje maken, of dat is die eigen draai er een beetje onjuist, dat maakt het al een keer niks uit. Het gaat om, dat is toch bij elke stek gewoon om het haken best van de vrede.
1: Hé, hey Jetske, wat hartstikke mooi. Nou, stel voor, ik word het patroon ha. Hoe kom ik bij jou?
0: Dan kerst mailen naar haak aan de vrede, @gmail.com. En dan krijg je van Loes een haakpatroon
1: nou,
0: in de mailbox.
1: Hey, en bedenk alles een beetje, loert op. Wanneer ben je tevreden? Hoeveel kraanvogels, haak de kraanvogels, moeten er komen?
0: 1000.
1: 1000 stiks.
0: Ja, want die 1000, dat steert 1000 fout, de kraanvogels steert ik voor dat die weesk in vervulling zit. En dat is het symbolische vanuit de Japanse legende. En wij hebben iets van, de mooie meer komen, dat is helemaal geen probleem. Die vinden hun wij wel. Maar we willen graag een knuffelmuur van 1000 kraanvogels samenstellen.
1: Nou, dat mag hier en daar goed komen bij deze oproep. Ik zou zeggen, een soort succes. Leuk die weer te spreken, Tjitske. Prachtig.
0: Hartstikke mooi. Hé, dank u wel.
1: En zet hem op.
0: Dank u wel.
1: Het is een kwartier uitrijven in Goeiemidjebelmer op Friesland. Vege Bart, yes, dadelijk. Het is nog geen tongetje, maar hij komt er wel haast aan. De bingo, joh. En dit is Alan Clark. Back in my world.

Ja, die plaat van Vege Bart en Bingo Joen. Nou, morgen is het zover, hè? Dat is het Wessel via Tongetje. Zomer voor jou of jou in Goeie Midjebomen op Friesland. Ja, prachtig is dit, want als dit programma begint, begin je maar snel aan mij te denken. Dat ik, dat vinden we hartstikke mooi. En dan komen ik al de eerste siswiersen en spreuken komen weer in de Omroep-app. Joert hebben er ik alweer een peer, maar we zijn altijd op ziek bij speciale spreuken of siswiersen. Juste die van Marianne, die had ik nog even voorbij komen. In glazen hoest, mat je net meistjen gooien. Maar ik kan stopen tinken. Hast al een leuk idee? Stuur die nou naar Mita. Dat kent mijn bedoeld in de Omroep-app. WhatsApp aan mij. Dan een 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen en Wabiet. Juist Tony Spreuk, Aasnewol, Weberom, Tjen Fjouwen Roeren op onze virtuele scorekalender.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
9: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
8: Nou, toch wel.
9: Wel?
8: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
9: Oh ja, dat is ook zo.
8: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
9: Ga het meteen doen.
8: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is jou of jouwen. Het Duitse Friesland en Jacob praat dus bij. Goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Ik kom aan op Texel en Zeree om Werelderfgoedcentrum Waardzee in Lauwerzeeg te helpen als het failliet gaat. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht het in 12 weken een faillissement. Hokkers type Texel Bierken hing het al van de helpvraag uit Lauwerzeeg. Ik maak het duidelijk weer hoeveel opvang rond de nederig is en voor wat voor periode. Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waardzee sinds langste tijd hand had. Zo'n 2000 liter gas woon in het Waardgebied en doe eens opraad dat die winning de natuur net een bot ontaarste mij. Het onderzoek toch blikken dat de boom net zakkert tot de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Dit Gortert van de onafhankelijke commissie die de minister advies houdt hierover.
13: We hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dat is een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
12: De politie heeft justitie een 39-jarige man uit Wolvenkee aangehouden. Hij werd verdacht van bezit van verbinde vuurwapens en zwaar vuurwerk. De EOD ging naar een huis van de Keiweg om het vuurwerk veilig te stellen. Derde blikken dat er onknutselen weer. De politie kwam naar een melding op oerlijst in het centrum van Wolvenkee waar het zwaar vuurwerk aanstutsen. Omwenners van benamde vleermbasis gaan verzwargen vanwege wet die de feestje meer voegjout om biedelijk te trainen of om meer loer te produceren, als het in het landsbelang is. Ik in de nacht biedelijk zijn dan zonder tiental striljagers ook komen kennen. Geert Verf van Plaatselijk Belang in Marsum.
14: Dat heeft geweldige impact, net alleen nog van Marsum, Jelse, Pijm. Dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik als ze vleeren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van. Als ze waarom komen, heel Noord-Eerst Friesland. Dus je moet rekening houden dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat ze maar net hebben.
12: Joris, het droog en kal, warm en in zwakke zuidwestenwind is het 17 graden op het waard en 16 graden in de provincie. Morgen nijsimmers kwaar, maar geregeld zinnen. Het is dan 18 graden. Vreed is droog waar en nog zinnen, dan is het 17 of 18 graden.
11: Jacob Dicht, dank. Oeren, dan is er weer in het programma Onderwijs. Ik bij het Nijsuit Friesland. Ja, de magie van muziek, hè. Dat juist dadelijk duidelijk weer waarom in de plaats van de Love and Spoonful. Do you believe in magic? In a young girl's heart? How the music can free her whenever it starts and it's ja, en waar herras dan die inspiratie? Wij, hè, John Sebastian van de band Skreut, nadat er een famke douche zegt bij een optreden van de band. Love is Spoelvol, komt er dadelijk op.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
20: Goedemiddag.
21: Maar Johan Terpstra.

Back als het Living Chains hit. That Right, You're a Friend of Mine om. Een jongetje 84 pakte Clarence Clemens. Hij weer de verneemde saxofonist van de Bruce Springsteen E Street Band. Zelfs de showmicrofoon. Jackson Brown kwam erbij. En ik, actrice Daryl Hannah, doet de vriendinnen van Brown. Zij zong op de Eftegroen even skiende in de clip. Wat een grutte hit wie dat. Clarence Clemens en Jackson Brown. And You're a Friend of Mine. Het is een goeie beetje bomen, Friesland. Nou mijn zaken. Hier is De Wolvensteeg.

0: Running in the Family van Level 42, wie je dat? Erik Enema, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Wat hartstikke nice, hè, Jaars.
1: Wij dadelijk in onderwijs omdenkend voor de gaswinning in het Waadgebied. Er komt mogelijk een Einhorn al vrij gauw. Dadelijk deputeer de Friso Douwstra, die heeft economische zaken in portefeuille. Benijd wat hij ervan vindt. En we zoeken nog even naar de eerste die in de staking zien dat die op een BV4. Die wie joert. Er komen nog volle meer dagen om te Christ. Elke die in de weken wordt er staakt in die BV4. Ze is net wanneer, ook een die dat is. Maar het gebeurt wel. Het is even hoe die eerste dag verroen is. Die rent nog heel die trouwens.
0: Wat ik zeg, wie en ik hebben wat op ziek naar het eerste nijs. Dat is meteen informeren wat er baat in die BV4. Maar het is ik net duidelijk onjon. Wanneer, wat en hoe.
1: Nee, sommige chauffeurs riet ik wel.
0: Ja.
1: Dus de stakingsrewilligers, stakingsbereidheid in dat in het Nederlands. Die schijnt grut te wezen. Dat zijn ze de boem in elk geval. Nou, zolang ze zijn erachter te komen, altijd ik werkelijk ze is.
0: En vanzelfs het waar, Sjoerd Naboet, het is fantastisch waar. Yes, ik dadelijk weer rond bij Erik in onderwijs. Dit week goeie midje. 13 jaar is het weer om jongerijen experimenteren met alcohol, vapen en schermgebruik. Dat leren kent tot een verslaving.
2: Jongeren zijn in de puberteit bezig met volwassen worden en willen dus ook experimenteren met volwassen dingen.
0: In de jeugdvakantie kerst de Ectelane bij het Prinsessenhof. Daar kerst een eigen koffietegelmeidje.
3: Vinden we het al jaren wel leuk. Het is eigenlijk voor Ben bedoeld. Het is een jeugdvakantie en dat is een leuk uitje. Maar nou ja, ik ben sure eigenlijk alle leeftijden wel onder tafel. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk.
0: En om een grote knuffelmoorden te krijgen, roept Jitske Dijkstra Elsenien op om kraanvogels te haken. De kraanvogel hoeft net perfect te wezen.
4: Maar het valt ik net op als ze een foutje maken. Dan is die eigen draai er een beetje onjuist. Dat maakt het allemaal niks uit. Het gaat om dat je bij elke stek gewoon on het haken bent van de vrede.
0: Ja, en moest ik mij haken. Meld jongen, dat ken terug een mailtje te sturen naar hakenaanvoordevrede@gmail.com. Goeiemiddag is de morgen weer. Hartstikke een leuk idee voor uw programma. Mail het naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op uw virtueel scorekalender komt u te zien wie ze van doet. Boeten de lijntjes is meer om te hebben.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
3: En op sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat erom komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel Varaan-fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat binnen de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning in de Waadzee? Dan hebben ze een nijadvies hoe dat mogelijk al een peer ieder het geval bij ze matten. Eerst aan is debutaire Friso Douwstad en Roer in dit programma. Onderwijs.
0: My Erik Enema.

0: Dat is al een hit in de jaren 70 van King Harvest, volgens mij. En in 2000 hier de Engelse band Taploader, dan ik nog wel eens een keer een dikke hit, maar dat noemen we Dancing in the Moonlight.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is nog saais een hele minuut. Oer Fjouweren, goeiemidje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze waarschijnlijk 14 oktober. 2020. Het is de dag dat er staakt wordt in het streekvervier. Het is de eerste dag, maar altijd onder vakmoonlight net de laatste.
3: We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
0: Zeker daar dat we melden dat Marsum en omkrieten benauwd binnen van meer oerlijst van de vleermbasis. Dat komt toch een nieuwe wet die het meer loodsoerlijst hasteert als dat in het landsbelang is. En die regel van meer loodsoerlijst, die hield ik nachts.
4: Wat ze vleeren via, sinds maar ze vieren.

0: En op deze rij bij Wittrus. Mai onderwijs, ontzijs door het daar. Dadelijk onder oren in het marathon reetrieden verdwijnt de massastart. Reetrieder Jorrit Bergsma is de poer mij oneens. Zijn verhaal, Jessa, in dit programma. En bist onderwijs, harder dan rekken mij dat er een file staat van het Jereveen naar de Tienjetaar. Er staat een file van zo'n 6 kilometer. De vertraging daar is zo'n 24 minuten. Maar eerst, er waren in het kwart Jan Jonkman, een goeie midje.
1: Ja, Erik, ik een hele goeie midje. Nou, wat heen we joh, wat een prachtige jaarsdag, mooi. Ze wat vol op de zinnen erbij. Mooie blauwe loften, uit en trof wat hege bewolking en een vliegtuigstreep. En mooi een westenwind lijnt de temperaturen vanmiddag tussen de 16 en 17 graden. Vannacht is het op nij helder, koelt het aan naar zo'n 10 graden. Maar morgen, wat een schitterende jaarsdag. En ik heb al gezegd, haast een nieuw zomerdag. Bij een warme zuidenwind wordt het dan zo'n 17 tot 18 graden. Eerst en dan vol op zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. Het bloed droeg en in de nacht heb het ik warm. Is het ik zo'n 12 tot 13 graden. De bewolking het overhaan, maar het bloed droeg. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Het ligt erop dat de gaswinning onder de Waadzee zien langs de Tiethaan het. Soms 2000 wordt er gas won in het Waadgebied. En doos ik al praten dat die winning de natuur net bot ontaarste maai. Het onderzoek docht blikken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is en dat is de stijging van de zeespiegel. In het van de NAM somberste scenario soort dan al oer een twaalf treien wijzen, maar dat het er ophouden wordt maar de gaswinning in het Waadgebied. Nou, deputaire Friso Douwstra die is de man van economische zaken. En hij is nou onder de telefoon. Douwstra, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Is dit nou mooi nijs wat de provincie onbelangt?
2: Poeh, val je mij eens met die vraag of het mooi is. Ik denk ja, in de zin van dat er gewoon continu onderzoek naar die wordt. Daar maar we blijf maar wijzen. Inhoudelijk ben ik wat minder vrolijk oer. Want wij zorgen natuurlijk vooruit. En dan ben ik nog wel wat zwaarder naar voren gaan met dit onderzoek.
0: En die zwaarder, wat is de belangrijkste daarvan?
2: Nou, ontnota is het binnen de parameters.
0: Ja.
2: Maar om echt de takkomst goed in te schatten en derde hand aan de kraan te hebben, ja, zei de auditcommissie echt heel duidelijk wel van ja, je mag die onderzoeksparameters wel onpassen. Bij geliks op hokken moment meet je. Echt bij heegwetten ja of de nee. En kunnen de controles echt allemaal wel reproduceren worden? En daar had ik de vraagtekens bij. Dat is één. En twee, ja, je moet echt naar het inkoer een remweg. Dus als het door een periode al fout is, maak je dan nou bij geliks allemaal met het stokje.
0: Ja, ja.
2: Dat kunnen ze net berekenen, hoe lang het er al rekent.
0: Nee, het is een redelijk onvoorspelbare zaken, omdat het alles, ja, alles hing het geer, maar de klimaatverhoring natuurlijk, en als gevolg daarvan die zeespiegelstijging. Hadden je er rekening mee?
2: Ja, een boring had natuurlijk niks met het klimaat zelf te krijgen. Dat is een zelfstandige actie.
0: Ja, dat snap ik, maar als je op een gegeven moment zorgt dat de zeespiegel omheen komt en die fourageerplakking voor de vogelsbegeliks in het watergebied te verdwijnen, dan heb je dus wel een probleem.
2: Ja. Dat veroordeelt de ondergrond en de morfologische opbouw van het gebied.
0: Ja. Had je er dan maar rekken, maar dat op korte termijn een aanmaken wordt om die gaswinning daar?
2: Nou, ik jou wel graag eerlijk antwoorden. Dat op dit nou echt. Nee, dat denk ik net. Gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boven komt, dat is het oude in de weken. Zeggen mensen op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet.
0: Ja, het Noorse heet West, hè?
2: Dat het dan echt nedig is. Dus ik denk net dat het samen oer is. Nee, nee, dat denk ik net.
0: In principe is het wel de bedoeling dat het in 2025 ophoudt, hè, die gaswinning in het Waadgebied.
2: Ja, dat is de planning. Ja, ja, dat klopt.
0: En misschien dus nou jeder, maar deze gegevens in de achterhollen. Rek het Friesland trouwens in dat geval, als die gaswinning ophoudt en misschien jeder ophoudt, een compensatie voor die gaswinning kwijt?
2: Nee, dat hebben we nou net. Dat is er echt net. Wij vinden dat het alweer een mat. Nou is het op dit stuit alleen nog staat dat als het skee is, dat dan vergoeden wordt. Maar we krijgen geen compensatie of te meer te komen.
0: Ik net in het warrenfonds bijvoorbeeld.
2: Op dit stuit willen er wel eens uitkeringen overdien. Maar dat is net als je zegt van hey, compensatie. Nee, dat nee. Is de Riekse Geer had dat wel op uw instigatie, want we hebben de oude heren. Vanuit mijn portefeuille mijnbouw, ik drop met Daan de West. Ze zijn van, hé, we matten een padje van krijgen in de regio. Die afspraak is direct makker, maar alleen nog voor nieuwe borings. En dan ik nog naar een bepaalde tier. Dus nee, kan ik wel eens inhoren dat er nooit meer nieuw komt. En intussen tiert alle onvragen wel dien binnen.
0: Ja. Jogin, er op dit stuit in elk geval vanuit dat het net op wat rij hier dienwijzers zullen, die gaswinning.

0: het Waterbeert.
1: Dat Tim Werven, maar ik denk het net.
0: Nee. Oké, okay. Houden we wat scherp in de gaten. Fries van Douwstra, DPGR, dank je wel van je reactie vanuit de auto in Brussel. Leuk, hè, ben je?
1: Ja, we binnen tussen weer de Nederlanders. Onderwijs naar het Heiteland.
0: Hartstikke mooi. Fijne reis en bedankt.
1: Dank je wel.
0: Oké. Okay.

0: Ja, mooi verske.
1: Voor een triest onderwerp. Bermishandeling, om het verske hoor, van Suzanne Vega. Hier is het nummer Luca. Dadelijk zullen we het hebben over het retreaten. Het is consternatie in die verhaal. Wat dat is, dat jij dadelijk naar je douwen op. Dit is Note to Self.

0: volgens deze man nooit live aan het werk, Sam. Net even hier voort. Komende snijn. De midi, om jouw trein in Spot. En dat zijn we, dat in de vroeger van de Oosterpoort. Maar dat is een seal in de Oosterpoort dus. En dan ben je eens.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, maar dat is heel hebben over het redenriet. Want er is consternatie in die wraad. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het onderdeel de massa start. Die gaat op een scherpe. Het is een afvalrace. En elke twee rondes vallen er dan twee riders aan. En zij hopen het ISU, de internationale redenrietorganisatie, dat die massa start spannender wordt. Maar nevens redenrieders wordt het levensgevaarlijk. Jorrit Bergsma onder woorden, hij is full chainstander, Olympisch kampioen voor zelfs op dit onderdeel. Maar hij vindt die nije opzet levensgevaarlijk. Verstaag jou Willem Vermeld voor, die praat met Bergsma juster op de passe presentatie van dat nije seizoen.
3: Jorrit Bergsma, doe ik die spruts in Milaan, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel een van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief redrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nije seizoen en hier stemmen we, daar was Lauwen het ophouden.
4: Nee, ik ken van de rest ik niks hoor. We zetten mooi terug.
3: Laten we even focussen op dit hier. Wat verwacht je ervan?
4: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en weer een paar mooie prijsjes mee te pakken. En als je ouderen hier, weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stonden ja, echt in het teken van het lange baanrijden. Het marathonrijden is iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om maar die jongens ja, mooie dingen te laten zien. Dus ja, dat zie ik gewoon heel erg naar uit. Dus ja, gewoon weer beter worden.
3: Een Olympische hier, zo is het zelf wel even. Heeft die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al een keer gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
4: Nou, echt bij waarom, Sjoen. Natuurlijk heet het wel bij waarom, Sjoen. Maar je wil het er regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel, ja, dat is gewoon heel leuk. En het weer natuurlijk ook een unieke situatie met de matties en hoe dat al je roen in de media en met de band erbij. Ja, dat weer gewoon heel, heel bijzonder.
3: Die medaille die helst op de massastart, dat onderdeel is op een scheppengong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
4: Nee. Nee, totaal net. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. En ja, ik vind het, ja, ik ben er geen fan van. Dus,
3: is het een gevaarlijke, Jorrit?
4: Ja, het is een stuk gevaarlijke. De Maastad staat hier weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. En nou heb je direct nog duwen en trekken, voeg je het rond aan. En ja, dan maak je het er net beter op. Dus ja, het is een heel onderdeel worden. En ja, tactisch haal je er ook uit. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus ja, dat ben ik net echt waai van.
3: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achter in het veld natuurlijk ook begint te wringen. Want dan was het dan bij de lijsten zitten. Ja. Daar wordt het dan benamelijk gevaarlijk.
4: Ja. Ja, zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel experimenteerd met een afvalkoers. En wij hebben toen een hele ja, verschrikkelijke valpartij gewoon eigenlijk. En ja, dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En ik zag er zelf naar zoek. Ja, is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan? Dus ja, het is gewoon ja, te gevaarlijk in mijn negen.
3: Dat nou, had je wel een beetje vergeleken met short track. Zie je dat vergelijk?
4: Ja, nee, is ik zo. Ja, het is, de ISU die, ja, die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee, naar mijn inziens. Maar ja, wat mij hiervan zeggen, ja.
0: Nou ja, wat hij ervan vindt, het er dus inderdaad ik zijn. Jorrit Bergsma, maar hij denkt dat naai, als hij dit seizoen die massastart vol rieden wil. Dat wordt dus vervolgen. Maar dat in de gaten. Hier is Dusty Springfield, een little

0: Prachtige zongeres wie dat altijd. Hè? Dat is die Springfield Jerris. En Little by Little. Er is hier al een stikke sekster van in de provincie, volgens mij. Langs de provinciale dieken. Die kunnen motto worden, worden ze neer. Maar ze zijn eigenlijk gewoon de Bob worden. De bewust onbeschonken bestuurder. Die te waskar waard of op attendeerd waard. Als er geen drank op achter het stuur hem moest. Maar die boeren die verdwijnen. Die worden de waai hellen. In de rin van deze weekend. Dadelijk jerren we van de deputaire die het verkeer in portefeuille heeft. Waarom de provincie dit besletten heeft. Dat is haar. Dat is Pierre in onderwijs.
1: Reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rol op de Fries.
2: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nice maken ze de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nice makers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
12: Ik ben flexibel.
11: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
12: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
11: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Vieven. Ik vind het een mooi moment om eens even te zien wat het laatste nieuws uit Friesland is. En daarvoor is hier Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. Ecomare op Texel is reed om Werelderfgoedcentrum Waardzee in Lauwerzig te helpen als het failliet giert. De stichting Zeehondencentrum Pieter Buren verwacht een faillissement in 12 weken tijd. Hokkerstype Texel Bieren Ken hing het al van de helpvraag uit Lauwerzig. Ik moet duidelijk worden hoeveel opvang rond de nederig is en voor wat voor periode. De politie had justerjoen een 39-jarige man uit Wolvenkeer onthouden. Hij werd vertocht van bezit van verbeerde vuurwapens en zwier vuurwerk. DOD ging naar een hoes om de kei weg om het vuurwerk veilig te stellen. En derde blikken dat dronken het weer. De politie kwam in actie naar een melding oerlijst in het centrum van Wolvenkeer, waar het dat stuit zwier vuurwerk aanstutsen. De politie had een 18-jarige man uit Leeuwarden onthouden voor een strekpartij justerjoen in Grijns. Daarbij is één persoon verwoond raken. Vooralgeend om de strekpartij zou er een vechtpartij tussen meerdere personen west hebben. Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Grijns. Het is net bekend hoe die er ontaar is. En de bestuurder van een brommobiel moest van de motor de brandwacht uitzien autokeilen worden nadat er met het voertuig gekonteld weer. Dat barde in Donkerbroek dat de mini-auto bij een diekversmelling oprieden weer. Daarna kontelde de brommobiel en koer de bestuurder net meer uit de auto komen. Uiteindelijk slag het met help van de brandwacht om de bestuurder via de kofferbak te bevrijden. Het is net duidelijk of het slachtoffer verwoenenrek is bij het ongeluk.
0: Dat is heel vervelend, ster in Donkerbroek. Dank u wel, Jacob het Frieske Nijs. Het is Nightlessen op de site en op de app van Omroep Friesland.
17: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Njoggenhond om Sandje in oktober. Hienste sport van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
19: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
20: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de Far Els.
21: Onderwijs.
22: My Erik Enema.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk in Onderwijs zullen we het hebben over de Gutte Bob Borden, die tot onze provinciale dieken steen. Stien mag misschien zeggen, want ze willen oprommen. En waarom? Wat dat is, dat jaren we dadelijk van de debutaire die het verkeer. En ik dacht, oornijs van de diek verkeersinformatie. Op de A-Zoon van het Jereveen richting Drachten zit er dit stuit een lange file van zo'n 6 kilometer. De file zit van Chalbert Oont de Tienjeta. De oorzaak is een ongeluk. En de vertraging des te strekken, meneer Harmas, is dan 40 minuten. Op de A-Zoon dus van het Jereveen richting Drachten van Chalbert Oont de Tienje. Vertraging dus van zo'n 40 minuten. Eerst even hoe dat komt, maar het waar. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
24: Ja, Erik, ook een goeie middje.
0: Nou, een strielende nice simmer daar, je hoort weer, hè?
24: Ja, het kan het op. Het hebben even een goed uitpakt, het waar. Hè. Want wie een prachtige middje, mooie blauwe loften, wat hege bewolking. Ja, en de BMI, jeskleuren en dan temperaturen. Saronom in de provincie, die lijn zat tussen de 16 heel en Santje en graden. Dat wordt wel blikken uit de waarneming uit Aakmariepwaai, uit de Laaksem, de Point, Bakkeveen, Kwaaiem, Akkerm. En Jereveen die zit zelfs in de bebouwde kom nog boven de Santjengraden. En die hege temperaturen, die winnen ik naar Futlijn van Vlieland, die zit ik nog op de Santjengraden. En dat allemaal in matige zuidwestenwind. Nou ja, we kunnen wel stellen dat de Jesse hield van een goede kans aan leert. En dat bloed er komen door niks aan. Als de zinnen aans een ondergeert, en dat is prachtig weer een mooie zinsondergang, wij zijn rond zo aan horen, liggen de temperaturen ik altijd nog om de 15 tot 16 graden. De wind, die jouwt hem wat del en die geert aans om van het zuidwesten naar het westen toe. En dan begint de ongeveer van warme lucht ik al wat te komen uit het zuiden waai. Op een jong hebben we dan opklaringen, op Nijver een prachtige sterrenhemel, dan geert de temperatuur die geert onderuit naar zo'n 10 graden, zo'n 12 uren. Maar let in de nacht kan de titel ik wel eens even oprennen naar zo'n 12 graden. Maar het moment dat de zin opkomt, dan komen we uit op zo'n 11 graden in de verwachting.
0: Nou, en dan morgen was een mooie dag, Jan?
24: Ja, we plakken er nog in aan vast. Al zult de hele dag de zinnen er net bij wezen. Maar we hebben wel weer een mooie Simmerske yesdag. Die start bij een geregelde zinnen. In de midden, ja, komt er wat meer bewolking uit kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we maar ongeveer van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen die liggen om de 18 graden. Nou, dat ben temperaturen die ben heeg voor de tijd van het jaar. En dan ik nog de zinnen er toch net bij. En dan zit in de mediummatige, dat krijgt een zuidenwind. Nou, als je wat in de smouten zit, dan is het heerlijk om boeten te wijzen. En in de nacht, dan heb ik nog hege temperaturen, want we hebben een soort bewolking. En dan liggen de temperaturen. Ik kom de 12 tot 13 graden heen. En het bloed dan ik nog bij, ik nog droeg.
0: Ja, en harder we dat droegen waar vreet ik nog?
24: Nou, vreet, dat wordt wat een oorverhaal. We hebben het dan heel lang in de maandtijd en vooral in het begin van de middag dan het de bewolking doorgaan. Het is nog droog. Uten trog misschien in de maandtijd nog een glimps in, maar dat zullen we net een soort vaststellen. Maar terwijl we nog in die warme lucht soort zitten, in die zuid-zuidwestelijke streming, kan de temperatuur nog oprennen met geen zandje, heeg uit 18 graden. Maar ja, dan in de middag dan komt de steuring vanuit het noordwesten bij. En dan krijgen we een tal buien. En dan daarbij gaat de wind ik om naar het noordwesten toe. En dat merken we dan voet ik onder temperaturen. Die binnen dan in de midden binnen maar heestens 14, 15 graden. En bovendien kwam er ook nog een krachtige noordwestenwind te staan. Die maakt het voor het gevoel ik wel wat kouder. In de nacht is het zo'n 10 graden. Of we dan een sneeuwshow, ja, dan zitten we helemaal in een maatelijke dat noordwestelijke streming. Het is zo'n 13, heel goed 14 graden. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En betekent een krachtige wind. Snijn, dan is het droog, het is kraal. In de midden de meeste zinnen en dan op mijn eerste wind hebben ze aan 12 tot 13 graden. En dat lijkt het de waarbeeld van Mandy en Tizi. Ik wil wat er worden. Nou ja, Sageer Fetchit, de temperaturen die verliezen geleidelijk hun topvorm wat.
0: Het is wat het is. Dankjewel Jan en een fijne dag verder.
24: Fijne jong.
0: Oké. Okay.

0: Ja, begin jaren 80 hier een dikke hit, mag je dat noemen. Johnny Mathis, juist. En Gone, Gone, Gone. En ja, ik denk, ik was in Shannon, dat die man al leeft. Ja, zeker, Johnny Mathis leeft nog. Die man is hier 90. Dat is een eerbiedwaardige leeftijd. Dan ik al even Jeremiah. En de voordraadende trouwens Van der Werf zelfs. En Lightsie om de Blues.
1: Onderwijs. My Erik Elma.
0: Waar geregeld door de provinciale dieken van Friesland Riet Sil Sjoen hebben de grote Bob Boorden die willen oprommen. De Boorden werd op de waskar gebeurd in drank op achter de stuur. Die hebben haar beste tijd bijvoorbeeld gehad. Likke goed verdwijnt het principe van Bob, bewust onbeschonken bestuurder, net, zo zei de verkeersdeputaire Matthijs de Vries. Maar eerst maar eens even, waarom die Boorden nog rek oprommen worden?
2: Nou, die Boorden die willen nou bijhellen omdat eigenlijk sinds 2024 al de net nieuwe posters opkomen. Op dat moment ik geen geld wie om nou op te investeren. En daarom hebben we gezegd, nou, waarom je de boel nou op? En we gaan inzetten op orenmethode.
0: Ja. Er wie op een gegeven moment alweer geld toch beschikbaar voor het vernijen van de campagnes op die borden?
2: Ja, in de oude jaren hebben we extra geld en nijgeld beschikbaar gekregen van nu de provinciale steden. Daar ben we nou echt mee bezig om dat geld te investeren. Dus ja, weggebroekers zullen dat ik van merkbaar wijze de komende jaren, want vanaf 2027 gaan we meer dan 1 miljoen per jaar om op deze wijze campagnes te vieren voor verkeersveiligheid.
0: Ja, de conclusie is ik een liefstbeetje dat die Bob Boorden eigenlijk net zo vreselijk effect hier op de verkeersveiligers, hè?
2: Nou ja, we hadden natuurlijk wel zien van ja, wat is nou echt heel effectief? En daarin is toch wel de conclusie dat de effectiviteit van deze borden gaan jarenlang langs de dieken steen, dat die effectiviteit er eigenlijk net meer is. Dus daarom gaan wij eigenlijk zijn. We willen als provincie op een ei met orenbobcampagnes, maar echt campagnes voor nog orenzaken in het verkeer. Ja, willen we in 2027 op een ei wat nijs betinken. Nou, daar ben we heel druk mee bezig met de onbesteding, dus daar kunnen we nog meer toe sezen. Maar dat komend hier de bobcampagne waar we rondkomt in Friesland is wel helder.
0: Ja, ben je in gedachten naar Utrecht? Wat voor campagnes zijn waar ze zijn krijgen onder de provinciale dieken in Friesland?
2: Nou, we zullen in ieder geval inzetten, blauwend inzetten op Bob. He, dus alsjeblieft net mijn alcohol achter het stuur de diek op. En dat zal echt te krijgen gaan mij veiligheid, mij het gebruik van de mobiel, omdat het vooral net het wan in het verkeer. Maar echt zullen we nog wel investeren op orencampagnes, over fietsveiligheid, fietshelmen en dergelijke. Maar we zullen vooral inzetten op veiligheid in het verkeer. Dus toch maar één ding in de auto, en dat is autorijden en geen orenzaken.
0: Ja, de radio eventueel om, maar meer is dat net.
2: Nou, om een Friesland kind krijgt om.
0: Ja, dat is al die thuis hier. Het opromming van die borden, dat het wel wat voortnieuwde, begreep ik, hè?
2: Ja, dat is nog wel een klus om dat mij ook hoor op te redden. Maar we hadden een goede planning op. En de komende tijd zullen de laatste borden verdwijnen. Nou, dat is dan de campagne West die hier een draait had. En nou is het tijd voor iets nijs.
0: Ja, en Bob bloot in beeld als het om die nieuwe campagnes gaat dus.
2: Bob bloot absoluut in beeld. En daarbij dus echt nog orencampagnes. Maar Bob zal echt in het verkeer zichtbaar blijven.
0: En sowieso natuurlijk onder sneldieken. Daar blijven die campagnes, hè?
2: Ja, natuurlijk is er een verschil tussen Riek en provincie en gemeente. Maar we toch wel zo goed als mogelijk afstemming met elkaar om dat op elkaar aan te sluiten. Maar deze campagne, ja, die draait al hier en is net alleen nog maar borden langs de dijk. Dat doen we echt op festivals en dergelijke, snitsweek en dergelijke, hadden we echt bobteams. Dus het is echt net dat het voorbij is. De borden bij de dijk binnen de net. Maar op tal van oren momenten doggen we deze bobcampagne wel. En die is nog altijd heel erg wichtig.

0: Atomic Kitten, ja, dat is de band die het oprichten is, toch? De leader van Orchestral Maneuvers in the Dark. Heb ik hun manager, Annie McCluskey. Dit weer een hit uit 2009, had ik zo'n ambitie. Het nummer You Are.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Nou, ik ben weer erop. Televisie, maar het Friese Nijs verzelfs in Friesland. Joer om 4 uur is dat de Night Waberjocht. Maar Jan Jonkman. En dan ik een aflevering van Heer. Een van de deelnemers van het motorspectakel Fuel Power in Chom is de 26-jarige Lars Alma. Net sinds een slim auto-ongeluk achter Lien, docht er nog altijd mee om de autocross en om de truck-cross.
3: Ik hou op echt bord in de kreupel voor mij, maar ik weet er zelf niks meer van, dus ja, dan weet ik dat beter.
4: Haast achter Lien, wat wist nou won?
3: Ja, dat ik in het ziekenhuis wakker worden met vaar poorten en gips en slang op het lichaam. En ze zijn van, ja, je had 2 dagen verslaapt. Ik denk, ja, wat is er gebeurd dan?
0: Ja, dat wist Lars dus niet meer. Maar lieke goed, hij docht toch altijd mee om die motorspectakels. Zoals in Chom dus. En de 88-jarige Jelle Terluin, die is nog alle dagen aan de maaite. Maaitje van Dwarpswapens. Het is altijd de Joen bij Omroep Friesland op televisie in Heer. En ja, om de waars hier gewoon fleurig, Frederik, dadelijk bij Vieven. Maar een soort muziek, dit is dit nummer van de Doobie Brothers. This is What a Fool Believes. Het is zomer uit een 5-4 en ik vind het mooi dat het dus de voorreis is.

0: Hoor de Full Beliefs, eerste van de Doobie Brothers. Dadelijk hier in Onderwijs hebben we verder praten over de plan die de gemeente Ljouwert hier verwenningbouw in de Hoenspolder bij Gautum al lang politiek omstreden. En nog het reinvesteert ik nog een streek, voorlopig in elk geval een streek op die plan hellen. Nou, de gemeente hier die is nou ontzet. Dadelijk hier hebben we de wethouder die het verzaal ziet teleurgesteld is. En benijd tot zij de naaie sjocht. En we hebben zelfs nog over de eerste dag van de landelijke staking in het IJmbeer vervier. Streekvervier in Friesland laai je goed voor een gut pad stil. Dat is nog altijd het geval, want het is een staking van 24 uur. Ja, levert het waaien wat op? Dat is waar ze bepraten met Stijn Duursma. Hij is van de FNV. Dadelijk alweer in Onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Wat is die nijs van deze week?
4: Het was nogal iets prets.
3: Bijzonder?
5: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
1: Het nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word er blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
1: Sjogmaai op Snijn te middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
3: Ah. Is dat zo?
6: Dat niet anders. Nee.
8: Op de radio.
1: Maar ik op televisie.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hoort weer de eerste stakingsdag in het Eerbenbier 4. Hoe verroemd die, hoe verrent die, het is altijd aan de gang. En hoe lang houden die stakings nog aan? We zullen het erdoor hebben, dadelijk in onderwijs.
10: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Boerdrachten.nl.
18: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk. Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
19: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Onderwijs.
22: Mai Erik Enema.

0: Ja, een prachtig nummer. Van Crowded House, ja, dat is nummer Don't Dream, It's Over.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onsweis.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is nou zon en een hele minuut oor vier. Welkom bij de twaalf uur, deel twaalf dus van onderwijs van deze waarschijnlijk 14 oktober. Dit uit dat het erop liggert, het onderzoek dat de gaswinning onder de Waadzee zien langs de tijd te hangen heeft. En dat komt vooral door de stijging van de zeespiegel.
2: Nee, dat denk ik net. Gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boven komt, zeggen mensen op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet. Ik denk net dat het van mijn oer is.
0: Ja, hij verwacht het dus, Friso Douwstra, dat de gaswinning in de Waadzee

0: de botcampagne Webber omkomt in Friesland is wel helder.
1: Zei debitair Matthijs de Vries. Hij heeft verkeer in portefeuille. Nou, als we het dan toch hebben over het verkeer op Aarsoorn van Jereveen richting Drachten, ziet er op dit stuit een lange file, zo'n 100 kilometer intussen. De file ziet van Tjalbert ons de 10e. De oorzaak van het oponthoud, dat is een stikkende vrachtauto. De vertraging is op dit stuit zo'n 34 minuten. Op Aarsoorn dus van Tjalbert ons de 10e, een dikke file. Maar eerst, het waar in het kwad, hier is Jan Jonkman. Een hele goeie middag, Jan.
2: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, wat heen we, wat een prachtige jaarsdag, mooi. Ze wat vol op de zinnen erbij. Mooie blauwe loften, uit en trof wat hege bewolking en een vliegtuigstreep. En mooi een westenwind lijn de temperatuur van de middag tussen de 16 en 17 graden. Vannacht is het op nij helder, kwalt het aan als een 10 graden. Maar morgen, weer een schitterende jaarsdag. En ik heb al gezegd, haast een nieuw zimmerdag. Bij een warme zuidenwind wordt het dan zo'n zandje tot 18 graden. Eerst en vol op zinnen, maar in de midden wat meer bewolking. Het bloed droeg en in de nacht heb het ik warm. Is het ik zo'n 12 tot 13 graden. De bewolking het overhaan, maar het bloed droeg. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: De gemeente hier van Ljouwert mat op een eind te zetten door de plan voor wenningbouw in de Hoenspolder bij Gautum. De Raad van State zucht al je gebreken in de plan en jouwt de gemeente hier en Jelly de tijd om een nieuwe oplossingen te komen. Dat zie je in een tussenvonnis dat er hier versteert van de mond publicaire het. De gemeente Ljouwert wil zo'n 394 huizen bouwen in het boskip De Hem. Dat lijkt de Njonken de Hoenspolder. Beide gebieden meer wel kruidenvogelgebied. Dwarsbelang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friese Geer vinden ik dat er een grutte griene buff voorkomen maar tussen de wenningen en de polder in van zo'n 300 meter. In de plan van de gemeente is die liefhoorst een stuk smelder. Siske Inberg van Milieudefensie Friesland vertelde Joert Jeder al dat ze blied is, maar de uitspraak van de Raad van State.
3: Niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. Wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.
1: Ja, dat wie net Siske Inberg verzeld. Ze zit weer de wethouder, die rogeert Julie Bruinings van D66. Zit in het college en ze het wenningbouw in portefeuille. Ja, de gemeente is op hem zelfs net ontevreden, maar deze voorlopige uitkomst, zei zij. Julie Bruinings dus. En ze vertelde dat je een verslagjouwer Dennis Terpstra.
3: Nou, we zijn blij dat we op het grote deel van de punten gelijk hebben gekregen. En dat dus eigenlijk het hele bestemmingsplan overeind blijft in de uitspraak. Maar de Raad van State is heel duidelijk geweest en we hebben huiswerk meegekregen.
4: Nou, en dat is echt wel op een wichtig punt, want het gaat nou eigenlijk over die bufferzone, hè? Want de Raad van State zei, Jim had dat net genoeg onderbouwd. Hoe zie je hem dan al?
3: Ja, dat klopt. De Raad van State heeft gezegd dat wij moeten zorgen voor een betere onderbouwing van de bufferzone, zowel van de afstand, als ook dat in het bestemmingsplan eigenlijk de garantie zit op welke wijze die bufferzone wordt ingericht. Dat is een technische aanpassing. Dat is niet zo ingewikkeld, maar dat eerste stuk, de grootte van de bufferzone, ja, daar moeten we een betere onderbouwing voor schrijven. En dat gaan we ook doen.
4: Hoe ga je hem dat dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben vanochtend de uitspraak gekregen en moeten nu stap voor stap. Het is heel helder dat de Raad van State heeft gezegd dat wel beide naast elkaar kunnen bestaan. Dus enerzijds woningbouw. En ik vind dat ook belangrijk, hè, want Leeuwarden heeft een grote opgave als het gaat om nieuwe woningen. En we moeten daar wel eigenlijk bijna 400 woningen toevoegen. Daar zitten we ook op te wachten. Aan de andere kant vinden we het ook heel belangrijk dat de natuur daar beschermd wordt. Nou, daarin zullen moeten middelen. En dat is wat de Raad van State dus ook zegt. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. Maar gemeente, motiveer dan waarom jullie denken dat die 80 meter voldoende is om de natuur in de Hoenspolder te beschermen.
4: Maar goed, het gevolg is er wel. We FNP-site alweer. Ja, dit maat helemaal op naar besprutsen weer in de riet. Partij voor de Dieren ek. Ben je nou net bang dat het nou weer het hele circus zo naar begint?
3: Nee, ik ben niet zo snel bang. En ik kijk uit naar het gesprek met de Raad. En op welke manier en op welk tijdsbestek dat gaat plaatsvinden, moeten we echt de komende dagen gaan bekijken. Ook in overleg met de Griffie. Want we moeten dit proces wel heel zorgvuldig doen. En daar sta ik ook voor. Nou, we weten het nu een paar uur. En de komende dagen zal duidelijk worden hoe de het verdere proces eruit ziet. En dan ga ik geen enkel gesprek met welke raadsfractie dan ook uit de weg. Integendeel.
4: Is het mogelijk dat je in Beglies concessies donnen om die bufferzone?
3: Nee, dat kan dus niet. Kijk, de Raad van State heeft niet gezegd van je moet toch naar 300 meter of je moet naar 200 meter of je mag naar 50 meter. Dat heeft de Raad van State niet gezegd. De Raad van State heeft ons SEC huiswerk meegegeven door te zeggen van onderbouw nou waarom jullie denken gemeente dat die

0: zone van 80 meter voldoende is. En dat gaan we doen.
1: Kies net gewoon zeggen, laten we dit varen en we gaan gewoon ergens oorshoesen bouwen. Mag dat net gewoon zeggen nou?
0: Nee, dat kan ik niet doen, want ik heb een opdracht van de Raad uitvoeren. En de Raad heeft in 2023 dit bestemmingsplan vastgesteld. En ik zit hier namens de Raad als wethouder en ik heb uit te voeren wat de Raad van mij vraagt. En dat is in dit geval dit bestemmingsplan. Ja, en dan werkt het zo dat je wellicht een aanpassing moet doen, zoals de Raad van State ons nu vraagt. Maar stap voor stap. Dus ik kan nu niet zeggen, nee, laat maar. Want zo werkt de democratie niet. Dus ja, het is wat het is.
1: Maar is dat eventueel wel een optie dan? Om Biggeleaks ergens oost te bouwen in IC van Jere? Want waarom is het zo wichtig om hier per se te bouwen?
0: Ja, dat is een hele andere discussie. En dan blijf ik bij mijn eerdere antwoord. De Raad heeft opdracht gegeven. De Raad is het hoogste orgaan. De Raad heeft bestemmingsplan vastgesteld. En dan moeten we ook niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. En ja, dan moeten we kijken op wat voor termijn en wat er dan gaat gebeuren. Maar voor nu, wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.

0: Ja, Bultinger zelf veskeer, vind ik. Bas Kerkzerst en de Lido Shuffle. Onderwijs. Het streekvervier in Friesland Light duwt van Gutpaard stil terug een landelijke staking. Buschauffeurs lezen het werk deel vanwege een conflict. Hoe de nije CAO en dertig vallen een protte ritten uit. En met de reizigers is op zoek naar alternatief vervier. Je hebt er op het hier wel een aantal reizigers die te, ja, alles net op het werk komen kon. Joet. Nou, intussen zit de eerste stakingsdag er van Gutpaard op. Alhoewel dat een fjouwend weinig oers staking is. Maar het is wel een mooi moment om even die balans op de markt te zien. Stijn Duursmeijs van de FNV en NO aan de telefoon. Een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Het is de eerste stakingsdag van wat mogelijk een wekelijkse stakingsdag Wurrecil. Hoe is die ontnota verroemd vanuit Jim, de werknemers en de vakbond?
1: Nou, wij kijken heel positief terug op deze eerste dag. Ik was veel in het noorden van Nederland bij verschillende stallingen. En nou, daar reden eigenlijk amper bussen uit. Dus er is al echt massaal gehoor gegeven aan de oproep. Dus dat is mooi om te zien. En ook als je landelijk kijkt naar het beeld, dan zijn er gewoon hele provincies waar helemaal niks gereden heeft. En heel veel provincies waar ook gewoon amper bussen hebben gereden. Dus, ja. En een goede energie, dus we zijn heel tevreden voor deze eerste dag.
0: Dat is mooi dat je hem tevreden bent als vakbond. Er rieden wel een peer bussen in de provincie van de Moorn. Is dat het beeld van de rest van de dag?
1: Ja, absoluut. En er zijn ook wel provincies waar wat meer wordt gereden. Maar dat komt bijvoorbeeld ook omdat daar dan weer een andere CAO is. Dus dat is ook wel even ingewikkeld. Maar vooral waar de OV-CAO actief is, zie je dat er eigenlijk nauwelijks bussen hebben gereden op een enkele na. Dus dat is mooi om te zien dat je op die manier impact kan maken.
0: Ja, nou, je bent tevreden. Er zijn mensen die minder tevreden binnen. Dat zilde reizigers op het algemeen wijzen. Die vinden dat vervelend dat er staakt wordt. Heem reacties krijgen van reizigers?
1: Eentje, en die vond het inderdaad heel vervelend, maar die snapte het ook wel weer toen ik uitlegde waarom de chauffeurs dan staakten. En die zei van, nou, ik wou naar Groningen met de bus, maar dan ga ik wel met de trein naar Zwolle. Dus dat waren, die waren ook wel flexibel. En ik snap het. En chauffeurs vinden het ook echt heel vervelend. Dus het is ook echt het allerlaatste wat we willen doen, staken. Alleen, ja, het is ook een beetje om het openbaar vervoer in de toekomst gewoon, gewoon goed te houden. En daar hebben natuurlijk de reizigers uiteindelijk ook wat aan. Dus ik denk dat er ook wel veel begrip is vanuit reizigers.
0: Ja, maar toch zal het begrip toch beperkt wijzen. Want hoe langer dat die acties door, hoe minder begrip dat er wijzen zal. Want de IMC is eigenlijk ons de crisis daar. Waar we actie vieren dat er in beweging van de kant van de werkjouwers komt. Dat betekent dus dat er de komende maand elke dag, elke week een dag staakt wordt.
1: Dat hebben we aangekondigd. Dus inderdaad, tot aan kerst elke week op een andere dag. Dus dat we niet ook elke keer dezelfde mensen treffen. Totdat we weer met werkgevers om tafel gaan. Want zij willen echt heel veel bezuinigen en verslechteren doorvoeren. En daar maken chauffeurs zich heel erg zorgen over en terecht. En we staan echt ver uit elkaar nadat we een half jaar hebben onderhandeld. Dus vandaar dat we ook nu zo stevig zijn gaan staken. En we hopen dat dit signaal aankomt en dat we snel weer rond tafel gaan. Maar ik heb er een beetje hard hoofd in, als ik eerlijk ben.
0: Ja, nog even hoe de acties, want CMC zei, we willen net elke week dezelfde die staken. Om net heel dezelfde mensen de drupenwijzer te litten. Aan de andere kant, je ken je dus geen enkele plan, maar, want je weet net wanneer de staakt wordt. En had je maar de beursmaat. Dat is natuurlijk de schaatkant ervan.
1: Ja, absoluut. Dus wij roepen de werkgevers ook echt op van, nou, kom eens even met goede voorstellen. Want wat wij willen is, en wat chauffeurs willen, is ook echt niet onredelijk. We vragen echt niet de jackpot. Maar we willen gewoon gezond ons pensioen kunnen halen en nog een beetje fatsoenlijk het leven kunnen inrichten. Want dat kan straks gewoon niet meer als het aan de werkgevers ligt. Dus hoe meer impact we maken, hoe sneller we ook weer aan het werk kunnen. Ja. En daar is iedereen bij gebaat.
0: Ja, heb ik jou zo reageerd, Joet?
1: Ik heb nog niks gehoord. Nee. En mijn collega's ook niet. Dus, nee.
0: Een hard hoofd, Sanje, Hedrin.
1: Helaas wel, ja.
0: Nou, dan zullen er dus een Nijwieke Westhaakt worden. En dat we dus net waar zien. Wordt het Mandy of Easy? Wanneer wordt het?
1: dat weet ik nog niet. En als ik het wel wist, ging ik het ook niet zeggen. Want we willen de impact natuurlijk ook zo groot mogelijk halen. En hoe eerder je dat aankondigt, hoe meer de werkgever daarop kan anticiperen. En dan gaat het nog langer duren. Maar we hebben afgesproken met de werkgevers dat we het 2 dagen van tevoren bekendmaken.
0: Oké, 2 dagen van tevoren. Dan kunnen wij het dan niet melden. Nou, we zullen het in de gaten houden. Stijn Duursma van de FNV, dank u wel. En ik zou zeggen, succes met de acties. Maar kies ik partij. Dat maakt me net van. Dus sterkt in elk geval.
1: Dankjewel.
0: Okay, dankjewel. Dit is Sommieux. Een Nederlandse band natuurlijk. Een Nijsingle. Dit is Feels Part 2. Integrerende titel. Feels Part 2. Hoe dan ik, Sommieux.

0: Sommieux, ja, dat is een single, Feels Part 2. Dadelijk is het in Onderwijs hebben we een hele grappige tentoonstelling. Op dit staat in het Natuurmuseum Friesland in Ljouwert. Elke druppel telt. In de eerste kans is een wetterheld der worden. En dan gaat het vooral om wetterbesparing. Op een, op een wattelijke manier worden Ben confronteert met hoe je met wetter omgaat. En vooral hoe je zuinig met wetter omgaan kan. Nou, is verslag jou die het in het Natuurmuseum omslaan daar in Ljouwert. En maak het daar een reportage. Die is dadelijk hier in Onderwijs.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het vlaaks.
2: De vlasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op de kor om de tafel. En dan ging het over bloeiend vlaaks. En dan roegelden de tranen door de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is Jelvis Hartens en weer wat het nijs van deze wazi de 14 oktober hier in Friesland weer. Er is maar één die dat weet. En dat is Jacob Stelwagen. Jacob, een hele goeie middag.
13: Goeie middag. Reizigers in Friesland naar wie te krijgen houden met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussen, bleunestenen en meerdere ritten vonden uit. Bij de busstalling in Ljouwert wie van een ongoede sjen voor de staakt waard. Gutte aantal bussen stonden stil op het trein en dat werkt het geval op een gutte aantal orenplakken. FNV-vakbondsbestuurder Stijn Duursma over wat ze berikken willen met de staking.
14: We hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen ja, we staan nog ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. Maar ja, we hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen ja, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
13: Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waardzee zien langs de Riet Haan had. Zo'n 2010 dat er gas woont in het Waardgebied. En door is al gepraat dat die winning de natuur net een bot ontaarste mij. Uit onderzoek doch blikken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Tjit Gorters van de onafhankelijke commissie die de minister hieroor advies houdt.
15: We hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen en dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus voor 2024 leek het er eigenlijk op. Nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
13: Omwenners van benamde vleermbasis verzwargen vanwege een wet die Defensie meer voegjaalt om bigelijks te trainen of om meer loer te produceren als dat in het landsbelang is. Ook in de nacht bigelijks. En dan zonder tientallen striljagers oorkomen kennen. Geert Verf van Plinselijk Belang in Marsum.
9: Dat heeft geweldige impact. Net alleen nog van Marsum, Jelse, Panjum. Dan lezen we al je wekker natuurlijk. Maar ik als ze vleren via, sinds maar ze via de westkant staat, het heel Noordwest-Friesland er leest van. Als ze waarom komen, heel Noord-Eerst-Friesland. Dus je moet rekening horen dat met 50.000 mensen onder het vliegpad midden in de nacht. Nou, dat is een situatie dat we net hebben.
13: De gemeente in Verjaald maakt op een eind te zetten hoe de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. De Rievensteert zocht gebreken in de plannen en jouwt er hier een jel hier de tijd om bij oplossingen te komen. Dat staat in een tuskevonnis dat de Rievensteert van de Moon publiceerde. De gemeente Leaald wil haast 400 huizen bouwen in Borskip de Hem en het leidt de Njonkende Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdevogelgebied. Plinselijk Belang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friesgegeer vinden dat er een grote groene buffer komen maakt tussen de wenningen en de polder, hier van 300 meter. In de plan van de gemeente is die lykwols een stuk smeller. De Rievensteert zei het nou dat de gemeente net genoeg onderbouwt of de vogels beschermen willen. Sietske Inberg van Milieudefensie Friesland is blij met de uitspraak.
16: Wij gaan uit van overwinning. Wij krijgen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief en wij gaan er maar verder.
13: De Sterke Jerke had de strontrace van dit jaar won. Het schip kwam vannacht als eerste binnen in Warkum nadat het op een delfin weer naar Warmond. Vanwege de ideale waarsomstandigheden nog wiens rap waarom. Het is net de eerste keer dat de Sterke Jerke wint. Voorzitter Jantien Milders-Lubbert van de organisatie had er wel een verklaring voor.
17: Nou, ik denk dat het een combinatie is van een heel goed schip, maar ook wel echt een topbemanning. Dus al die groepen en al die ploegen die zijn natuurlijk heel goed op elkaar ingespeeld. Maar zij doen het ook al heel vaak. Dus dat, dan is het op een gegeven moment zoveel dingen die goed gaan. Dat is echt wel heel belangrijk. Zeker in die ringvaart. Daar is het smal water. Dan moet je veel manoeuvres doen. Ja, dat zijn gewoon echt bikkels.
13: Ontstaat hier voor nu meer nijs op omroepfriesland.nl en verzeld ik in de Omroep app.
18: Onderwijs. Mai Erik Enema.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Ben worden wetterhelden. Tenminste, als ze naar het Natuurmuseum Friesland gaan. Want er is een expositie, een uitstalling over wetter. Over hoe je wetter besparen kennen. Uw verslagjouwer, Amber Otter, die Wierderik. En die docht dadelijk haar verslag. Maar eerst het waarberjocht. Ja, Jan Jonkman, een hele goeie middje.
20: Ja, Erik, ook een goeie middje.
0: Nou, een strielende nice simmer daar, je wordt weer, hè?
20: Ja, het kan het op. Het hebben even een goed uitpakt, het waarweer. Want wie een prachtige middje, mooie blauwe loften, wat hege bewolking. Ja, en de BM in jaskleuren en dan temperaturen. Saroen om in de provincie, die lijn zat tussen de 16 heel en 17 graden. Nou ja, we kunnen wel stellen dat de jas zich hield van een goede kans in leert. En dat bloed er komen door niks aan. Als de zinnen aan het 100 geert, en dat is prachtig weer een mooie zinsondergang bij de Saroen zo'n horen. Lizen de temperaturen ik altijd om de 15 tot 16. Graden. De wind die jouwt hem wat del en die gaat haast om van het zuidwesten naar het westen toe. En dan begint de ongeveer van warme lucht ik al wat te komen uit het zuiden waai. Op een jong hebben we dan opklaringen, op Nijver een prachtige sterrenhemel. Dan gaat de temperatuur die gaat onderuit naar zo'n 10 graden, zo'n 12 woorden. Maar later in de nacht kan de titel ik wel eens even oprennen naar zo'n 12 graden. Maar het moment dat de zin opkomt, dan komen we uit op zo'n 11 graden in de verwachting.
0: Nou, en dan morgen was een mooie dag, Jan?
20: Ja, we plakken er nog in onverst. Al zult de hele dag de zinnen er net bij wijzen. Maar we hebben wel weer een mooie simmerske yesdag. Die start bij een geregelde zinnen. In de midden, ja, komt er wat meer bewolking uit kant op. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, zitten we maar ongeveer van warme lucht. En dan hebben we in de midden temperaturen die liggen om de 18 graden. Nou, dat ben temperaturen die ben heeg voor de tijd van het dier. En dan ik nog de zinnen er toch net bij. En dan zit in de mediummatige dat krachtige zuidenwind. Nou, als je wat in de smouten zit, dan is het heerlijk om boeten te wijzen. En in de nacht, dan heb ik nog hege temperaturen, want we hebben een soort bewolking. En dan liggen de temperaturen. Ik kom de 12 tot 13 graden heen. En het bloed dan ik nog bij, ik nog droeg.
0: Ja, en harder we dat droegen, waar vreet ik nog?
20: Nou, Fred, dat wordt wat een oorverhaal. We hebben het dan heel lang in de maand zit. En vooral in het begin van de middag, dan het de bewolking doorgaan. Het is nog droog. Uten trog misschien in de maand zit nog glim zinnen. Maar dat zullen we net zo wat vaststellen. Maar terwijl we nog in die steeds in die warme lucht zo wat zitten. In die zuid-zuidwestelijke streming. Kan de temperatuur nog oprennen met geen zandje. Heeg uit 18 graden. Maar ja, dan in de middag dan komt de steuring vanuit het noordwesten bij. En dan krijgen we een tal buien. En dan daarbij gaat de wind ik om naar het noordwesten toe. En dat merken we dan voort. Ik onder de temperaturen. Die binnen dan in de midden. Binnen maar hoogstens 14, 15 graden. En boven dan kwam er ook nog een krachtige noordwestenwind te staan. Die maakt het voor het gevoel ik wel wat kouder. In de nacht is het zo'n 10 graden. Of we dan een sneeuwshow. Ja, dan zitten we helemaal in een maatelijke dat noordwestelijke streming. Het is een tredje heel goed 14 graden. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En betekent een krachtige wind. Snijn, dan is het droog, het is kraal. In de midden de meeste zinnen en dan op mijn maat eerste wind hebben ze aan 12 tot 13 graden. En dat lijkt het de waarbeeld van Mandy en Tizi. Ik wil wat er worden. Nou ja, sageer vetsit. De temperaturen die verliezen geleidelijk hun topvorm wat.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, eerst het Jan Jongman vertellen. Hey, net een soort ruimwetter de komende dagen. Net een heel soort in elk geval. En dat brengt dus eigenlijk bij het onderwerp dat ik het in het slotstuk even maar duur heb. En dat is het verhaal dat op de IJssel toch weer een inrichtingsverkeer voor de skipveert invierd worden is. Dat is juist het geval. Oude man die weet zou dat ze van beide kanten nu koers. Maar het is nou weer opheven. Zo'n van de moorn maar er maar een inrichting veen worden. Rijkswaterstaat heeft dat bepaald dat het alles te krijgen met die lege wetterstaan. En dat betekent dus eigenlijk dat die skippen best aan 300 kilometer omvaren matten. Dat is best een eind. Zeker als mijn skip, dat gaat net zo hut maast. Dan is dus even onderwijs. Het heeft een maatje met het feit dat er minder ruimval is als verwachten we. En de wetterstaan is daarmee dus weer te leeg. En kan er maar één kant uit vingen worden. Alleen nog stroomopwaarts. Emissien, dat is naar het zuiden dan, hè? In dit geval. Bij Uswaai rekken in elk geval. Nou, heel vervelend natuurlijk voor al die skippers die doen heel lang omvaren matten. En ik drokte weer in Friesland en in Grensland, want dit werden ze zelf derde weer vaker de sloezen en de bregen, de bikini matten, dat die boten dan onder trog matten. Nou ja, dat voor wat het wurg is. Ik wil er eigenlijk wel een plaat bij hebben. Een veske dat gaat oer, ja, oer skippen, oer skipveert, oer inrichtingsverkeer. Misschien ik vol. Misschien heeft ze ook wel een veske oer de IJssel. Dat weet ik niet. Is er een veske oer de IJssel? Misschien wel. Misschien kan je ook dat veske hier hinnen brengen via 06-20-4-9-9-1-9-9. Of de app van Omroep Kerstverstaan, als ik wil broeken. De wist dat het de leukste die drive on eind van deze aflevering van onderwijs. Ik ben weer razend benieuwd. Wees maar komst natuurlijk. Ja. Ik kan ze in elk geval even komen, want die draai ik nou. Dit is een fantastische Friese band. Maar een fantastisch feestje vind ik zelf. Ja? Dit is Grim Tosk en Dream Amerikaans.

0: Grimtosk. Mooie naam ik voor een band trouwens. Hier is Dream Amerikaans.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Nou, wat kost het nog meer wetter om het uiteindelijk in de supermarkt te krijgen? Een appel of een mango? En wat bespaart het meer? Een nijenspiekerbroek of een twaalf hongersnieuw? Nou, in het Natuurmuseum Friesland, in jou het leren bent, is de eerste vakantie hoe ze wetter besparen kennen. En dat is belangrijk natuurlijk. Vlagjouwer Amber Rotter, die gong naar het museum.
3: Ik stap hier binnen in soort de binnentuinier in het Natuurmuseum. En dan kom ik bij een tafel en daar leidt een bespaarkaart. Wordt een waterheld, zit erop. En met deze kaart kan ik dan stempels sammelen, had ik opdrachten toch. En daarmee kan ik een prijs winnen.
4: De vaatwasser half vol en ik doe hem aan. Met de viezigheid is het zo gedaan.
3: Nou, wat denk je? Is dat goed of is dat slecht?
4: Ik denk slecht.
3: Nou, ga maar kijken. Ja, je hebt gelijk. Peter de Vries, je winnaar van de educatieafdeling hier in het museum. Kun je misschien vertellen wat je hem je dochter dus vakantie?
5: Zoals je ziet staan we hier in de herfstvakantie met enorm veel kinderen. Het gaat over waterbesparing. Dus dat is het thema van onze herfstvakantie en alle activiteiten die hebben daar mee te maken.
3: En waarom had je hem voor dat thema gekozen?
5: Het is voor ons eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend dat als je de kraan open doet dat er water uitkomt. Maar dat is niet een onuitputtelijke bron, dus we moeten er zuinig mee doen. De zomers worden steeds heter, het wordt steeds droger en er wordt steeds meer water gebruikt. En wij willen de kinderen eigenlijk leren dat dat niet onuitputtelijk is, dat ze er bewust van zijn dat ze zuinig moeten zijn met water.
3: En steken de banden wat van op?
5: Nou, dat hoop ik wel. En niet alleen de kinderen, maar hopelijk ook de ouders. Dus dat werkt dan dubbel op als het goed is.
3: Als ik hier dan iets verder in, dan zuig ik hier alle je witte jassen. Wat ben je aan het doen?
4: Ik doe testjes. Ik moet nu kijken bij welk lamp, bij welke bekertje schijnt het lampje het felst.
3: En wat komt daar dan uit?
4: Nou, ik heb nu gezien dat er bij de oranje het felste brandt.
3: En wat betekent dat?
4: Dat ik deze moet opschrijven op mijn papiertje.
3: En je moet kijken wat voor soort water het is?
4: Ja.
3: En welke is de oranje?
4: Even kijken. Dat weet ik nog niet precies.
3: Oh, je was er nog niet helemaal uit?
4: Nee.
3: En wat vind je ervan, van dit hele gebeuren vandaag?
4: Wel leuk.
3: Ja? Wat vind je het allerleukst?
4: Ik denk deze testjes.
3: Ja, je ziet er ook wel echt als een professor uit. Wat vind jij ervan?
6: Leuk.
3: Ja, wat heb je tot nu toe geleerd?
6: Dat zoutwater eigenlijk een lichtje kan laten branden. En dat dingen waterverspilling zijn.
3: Wat verbaast je het meest tot nu toe?
6: Het chocola, 58 badkuipen van water verspild.
3: Dat is echt mega veel.
6: Ja.
3: Blijft u nu nog wel chocola eten?
6: Het is heel lekker, dus ja.
3: Ja, ik snap jou heel goed hoor, ik ook. Wat zit erin?
7: Een zandloper.
3: Waar kun je die voor gebruiken?
7: Een spelletje of zo.
3: Wat heeft dat met water te maken, denk je?
7: Ik weet het eigenlijk niet.
3: Onder de douche?
7: Ja, om te zien hoeveel tijd je doet.
3: Ga je dat ook gebruiken?
7: Ja.
3: Douche jij normaal lang?
7: Ja, 15 minuten.
3: Hoe lang denk je dat je met deze zandloper mag douchen?
7: 5 minuten.
3: Ga je dat halen?
7: Ja.

0: Ja, het beeld van een bijzondere band eigenlijk. Als het betinkt dat ze al zo'n... Nou, achterstondig, njongerenstondig actief binnen. En toch eigenlijk nog een heel behoorlijk heeg niveau horen. Zeker als live shows. Ik heb ze ooit eens een keer in Liao, Sjoenen, in 80. Het bodenterrein, dat er doen nog weer. Bij de Friesland Hals een beetje derde. In een circus tour. Ja, dat is de Cure voor zelfs. Die heeft natuurlijk het hit ziet in zijn band altijd. Close to Me.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, Veskes Oer. Het feit dat er weer inrichtingsverkeer insteld is op de IJssel. Alleen als stroomopwaarts. Maar is nog mijn varen, maar die vraagt skip als in hebben soerest. En dat is heel vervelend natuurlijk, want die skippers die moeten dus een hele aan omvaren. 300 kilometer wat ze willen omvaren. Om op het plak van bestemming te komen. Tenminste, als de oren kant uit, Bas. Dat is heel vervelend natuurlijk. En wij wensen de skippers dan alle sterkte daar. Als ze dit jaar eens doen. Ik hier daar in het rand van het slot zit een plaats bij vregen. En ja, ik hier vregen, en dat hier ik witte ken, Biddenvesters door de IJssel. Ja, zeker. En Matten, die had er zo even fjouwer op jippen. Ries en Jordan Riverbanks, de oude IJssel. De Limbra-zusjes, het lied van de IJssel. Lieselore Gerritsen, het een versje dit de IJssel. En Alwie Kroeze over de IJssel. En als ik het grif verkeerd uitspreek, maar dat ben jouw versje. Die zou maar even hoe de IJssel binnenkomen hier dankzij Matten. Matten, dank je wel daarvoor. Ik vond het toch wel wat knap dat mensen dat ze gauw even fine kennen. Wat kreeg je van meer als suggesties binnen? Berend Botje, die komt hier binnen. En dan zei het Alberto Bauma, Oerol Thuis van Pieter Wilkens. Dat gaat naar Toes Koetsjes, dat is ook nog leuk in. Hoi Erik, Little Ship van de Blue Diamonds, zei het Bouke Bijma. Sailing Home van Piet Veerman, met betrekking tot de scheepvaart in een eenrichting. Ze meer voor dan Thuis. Dat is weer Martijn, dank u wel daarvoor. Langzaamaan van Robert Long, Noffelijk Insuring Veerder, zei het Gerben Holvedaar. Gerben, dank u wel. Heen en weer natuurlijk, Dr. Anders. P, daar komt Geert Mai. One Way Wind komt je binnen via Ingrid ten Haven. CCR of Tina Turner, My Proud Mary. Die snap ik dan even net. Ik zul de link met IJssel of maar de skip vind ik net persoonlijk net direct. Maar misschien ben ik daar te slow voor. Dat zou ik nog eens kennen natuurlijk. Andries die zei van, het is de gek van Wuttens en Hein om. Al dat recht komen ze de Nightboat to Cairo nog in. Die wil madness jaren. Ja, ik snap dat heel goed. Een vestje dat heel vaak binnenkomt, onder andere via Egbert Ludema, is Boat on the River van Styx. Uit Jochen Sandig, maar iets zwart komt ik maar die suggestie. Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Die komt hier ik nog binnen via Ale Visser. En het laatste dat je binnenkomt is One Direction, One Way or Another. Ik vind het al heel prachtig. Oh, de gebroeders Co, die kom ik nog binnen hier. Via Jaltje de Groot. Maar Boten Anna. Nou, ik geloof net dat ik die ken. Maar we hebben wel een ordenvoen die we hier en die ik best vaak hier voorsteld wordt. En dat is Joerts.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, het is een verske van een band die ik nogal vaag ken. Die kwam uit de discotiet. Wien ze wakker actief. En er waren meerdere mensen die kwamen mij dit voorstel. Dus dat wil ik graag honoreren. Willem Gjalt, maar die kwam er mij. Henk, die kwam der Mai en even Shen. Ja, en ik, Joost, die kwam de Mai. Het is dit nummer. Njochtje Njochtensant, best een curieus nummer eigenlijk. Doensje was een kerst het nou vooral van. Dit is Eruption. En dat noem je het One Way Ticket. Het begint heel rustig, maar daarna barst het in Doensje nu. Ik neem vast al eens keer. Dit is onderwijs. Dat is een mooi weer. Dadelijk is het tijd voor Noorderwien. Ik wens je nog een... waanzinnig waanzinnig.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
3: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Kitterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
2: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
2: Echt prachtig op de sjen.
3: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
3: Vreet de Joen om zo'n oeren. Sneunt de Joen om jou van joggenen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP-keukens en sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
19: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Noordwien.
7: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordevien op deze wijze, Janne. Ja, bloed er lekker bij, hoor de radio, hoor. Want al je mooie muziek uit deze provinciewijn. Live opname of natuurlijk mooie singles die ze zelf bakken hebben. Dat is ook een beetje het thema natuurlijk. Alle werkdagen trouwens, we zijn zo'n zone. We zetten nu het eind bij Elske de Wal. En whatever. Ik heb een mooi terug bij Mr. and Mrs. EP is uit. En dit noemen we dus Just Wanna...

Joyride, civil op de online Chinston. Mr. en Mrs. Oran de Vreed. Het feestje dus in het bolwerk is net spoort om krek te wezen. En Jitty had maar just wanna go home. En wij, Mr. en Mrs. Ja, dan is de stap naar Boas altijd ook maar heel iets. Sexy album is uit in Tusken. En ik hoop dat er een heel soort plezier en succes mij krijgt in ieder geval. Boas, maar

Man van de Vroort, jawel. Zijn eigen Boas, Jurrit Frieslandwijn en Jitty had mij, My World. Wat een strot, hè? Ja, dat had Senna Black Egg. Ik zei, kom je bij. Higher!

Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Wat een stem. Senna Black en Higher. Jong, Asus, om jou achter weer op televisie. Een aanleiding van Noorwegen natuurlijk. En dan een optreden onder oren van Nimue. En deze, Erik van der Veen. Kom voor Boetenpost. Goed Nederlands.

Ja, Lafhart van de Stad. Mooi nummer van Erik van der Veen. Het is een cover, maar dat had hij wel op de heel eigen wijze. Even een jarenlid in Noord. Wie de live sessie trouwens heeft. Dus van oren aan de Vreed. Jong op televisie te zien. Met nog volle meer optredens. En ik hoop in kwart nek wel eens Jan de Vries. Och, die maakt het hier en naar de oren. Fantastisch mooi. Lieds, Veske, singles. Klein Verdriet van het Nederlandstalige Nijd Bels. Is een hele liedje stapje.

dat weet ik wel. Klein verdriet, krokodillen, tranen met wat ranja de deur. Dan smaken ze best.

Maestro Jan de Vries, zo neem ik hem maar. Want wat kan die man prachtige vestjes schreeuwen. En ik al hier in het beeld, soms in het Engels trouwens, zet ik hem er even bij. Maar dit weer Klein Verdriet. Dat is neer Oosters beeld. Geweldig. Mooi om deze, ja, deze platen te draaien. En dit is wel een van Orwin. Aziz op televisie. Wij jou wachten. Neem u, dat is wat in de With Temptation, The Gathering Hook, zet ik hem er even bij. Ik heb een mooie reportage over asbest. Ja, ja, draai ik straks nog wat live opnames van. Dat ik weer bij de LP en CD presentatie van hun album Hobby Geen Garantie. En komende vrijdag heb ik weer opnames. Onder oren de band The Rules. Daar draai ik aan even het nummer Fisker van. We beginnen met Xigazek. Zij bent de gast. En ja, ja, je Matsjeburg covers. Ja, tributes. Dan maar wij even een grote hit draaien van Xigazek. Venus.

Het wetter loekt, het wetter broekt die als een liets viskje. Dat is prooitje in je zil van de snoek. Die in ien justerbaarlijke kaak en scherpe tosken klapt. Die opfretten zil. Nu is het vertapt en besmot ze uitkotst. Als het allerleefste wezen op deze eerd kloot. Bisto, Jean-Claude. Scherp die op, wies op uit de poel van het verdier. Slaan de kutte bek van de snoek dicht, maar de heer. Stroep hem op het droeger, angel eruit. Scoot je de spotten van het vel en jou die rijstig bel als engel. Fiskje, wit visker, fiskje, wit visker.

0: Klinkt goed, ja. Lekker album van The Rules. En het nummer Fisker. En komen de vreeds. Bis de gast. Jeremy Xigas. En horen extra trouwens voor u Noordwien live opnames. Dat sturen we Ruud op de radio, televisie en internet natuurlijk. Dus bij deze. En van het Fris geven we even naar het Nederlands van Quo en Restless Mind. Featuring, maar dan nog heel officieel zussen, Carlijn van der Eng en de Tuscans Brew Crew. Die band vind ik helemaal te gek. En ze gaan een hele mooie clip maken. Met gearwerking van al jullie instanties en squalen en zo wat heen. Zoek even op YouTube voor het nummer van Quo en Hoe Lang Nog. En dan even de laatste versie, want volgens mij ben er jij ook nog wat clips van maken. En dan juist dit. En op YouTube kist er ook nog wat machine dus.
1: Valse berichten worden verspreid via algoritme.

0: Lekker nummer. En een hele mooie clip zit ik er nogmaals bij. Hoe lang nog? Quo en Restless Mind en Carlijn van der Eng en Toscans Brew, et cetera, et cetera. Lekker om te draaien. Dit is wel leuk van Noorwien op de radio. Aas is jouw wachten. Jouw zien, ja, maar is jouw wachten. De televisieshow natuurlijk. Goed, en ik hoop in kwart nek ik heren van het Veen nog eens even nu te noemen. Die had jij de Febo.
1: Yo man, ik ben in Zwolle.
2: Ja toch?
1: Hai, rustig? Ja toch?
2: Ja.

Hip-hop uit Friesland, heren van het Veen. We zullen ze toch wij komen? Geen idee, weet ik net. Wallo, Febo. Soms is Febo op de derde vinger, weet ik eigenlijk naar die is. Zo vaak kom ik daar dus. Oh, ja, nou goed. Dan kunnen we even draaien van No Saint. Live-opname. Album bij Rick Meijer is uit, zeg ik maar even erbij. Sipke Visser en Sino Saint en Samin live in Noorwien. Nog net zo lang alleen. Dit winnen ze.

No Saints bij Sipke Visser. Live in de Noorderwien Studio. En op dit stuit zie je het online trouwens. Het hele album met Rick Meijer. Dus als daar nog een keer best is. Geweldig. Mooi opname. Mooi produceerd. Het waren geweldige muzikanten natuurlijk. Sipke Visser en Rick Meijer. En de band erbij. Dus ja, nou bij deze dus. Goed. Dan geven we even een asbest. Want jong op televisie onder horen een reportage. Hoe de presentatie van de LP. Wie echt op vinyl. Hobby. Geen garantie. Stellingwerfs. Te gekke bands. Ben met hun fjouwer al op de platen. We traaien namens die altijd weer ingewikkeld. Enfin, de muziek is gewoon recht toe, recht aan en de hok waarvan. Asbest, een beetje onder de auspiciën van de hoenekop in Twisken. Dus dat vind ik wel mooi. En dit wien ze alweer van een tientje vliegt trouwens. Live in Noorderwien, Asbest.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom gaat aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
6: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
5: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland.
4: Non-stop muziek.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Simpele waaier en hele goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren en Ontzijzen.
4: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter,

nog mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
3: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
2: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Ja, daar hoor zit er niks op tv.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar eigendom van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Reizigers in Friesland hebben u te krijgen met de gevolgen van een landelijke staking in het streekvervier. Een soort bussenbluwesteen en meerdere ritten vallen uit. Bij de busstalling in Ljouwt, van de morgen goed te zien dat er staakt waard, grutte aantal bussen staan stil op het terrein en het wikkert geval op een gruttal orenplakken. Verslaghouder Isa Visser, wie van de morgen al betiert de paard en peilde de stemming bij de reizigers die dit nog wel oordoorden.
1: Stond je op de bus te wachten?
2: Ik stond op de bus te wachten, ja.
1: En toen?
2: Ja, nee, ze rijden niet. Dus nu naar huis, thuiswerken.
1: Had je niet meegekregen dat er gestaakt werd?
2: Nee, totaal niet. Nee, meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
1: Maar volgens mij vind je het niet zo erg om weer thuis te werken?
2: Nee, ik vind het prima. Ik had alleen liever dat ik het eerder geweten had, dat ik nu zo lang kunnen slapen.
1: Je stapt net uit de bus. Jij hebt geluk gehad vanochtend, denk ik.
3: Ja, klopt inderdaad. Het was ook even kijken of ik wel met de bus kon, maar die ging gelukkig.
1: Ja, ben je dan niet bang dat je vanmiddag niet meer thuis komt?
3: Nou ja, in het ergste geval moet ik naar huis lopen en dat is op zich wel te doen. Dus ik vind het niet zo erg.
1: Nee, snap je de reden dat ze staken?
3: Ja, ik snap het wel.
1: Was u van plan om met de bus te gaan?
4: Eigenlijk wel, want gisteren zag ik dat het niks stond op de app. Maar nu is alles uitval. Nu moet ik helaas met de trein naar Franeker.
1: Beetje een tegenvaller?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel snel hier toe gegaan, maar ja, het was niet nodig eigenlijk geweest. Maar ja, helaas, nu moet ik straks nog mijn baas appen.
1: Dat je net even iets later bent?
4: Ja, helaas wel.
0: En verslaggever Isa Visser trof op het station op het Jereveen nog een vakbondsbestuurder van het FNV over de stakingsdij.
1: Stijn Duursma, je bent bestuurder van het FNV. We staan hier op het station op het Jereveen. En voor u is, alleen nog maar lege vakken. Werd normaal bussen jaren te steen, maar die steende Joet net. Is dit een beetje het beeld wat Joek van Joet verwachtte hier?
5: Ja, zeker. We zijn de hele provincie ben ik al doorgereden vandaag. Op heel veel plekken in de ochtend weinig of geen bussen. Hier in Veen zijn er vanochtend 7 uitgereden. We verwachten dat ongeveer 90% van de bussen niet rijdt vandaag. Dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om te gaan staken. Dus
1: Ja, je bent binnen op meer plakken west zijn, Joal. Hoe zeggen de derde? Wie dat een beetje hetzelfde beeld?
5: Ja, ik was vanochtend in Emmen, collega's van RTV Drenthe te woord te staan. Daar was de hele ochtend maar 1 bus uitgereden. Ik weet dat op andere plekken in het land helemaal niks rijdt. Omdat bijvoorbeeld in IJsselvecht en Overijssel, er rijdt gewoon geen enkele bus. Heel veel treinen rijden niet. Dus het is vooral lege busstations inderdaad, ja.
1: Wat is nou het haatpunt waarom het zo wichtig is om jou het net te rieden?
5: Nou, wij zijn in conflict met de werkgever over de CAO. We hebben allerlei voorstellen gedaan om de CAO wat te verbeteren, zodat mensen ook gewoon gezond hun pensioen kunnen halen, zodat ze een beetje fijn hun leven kunnen inrichten. We hebben een half jaar onderhandeld, alleen daar is eigenlijk niks uitgekomen. De werkgevers willen vooral bezuinigen, dus die willen nog meer flexibilisering, dat mensen nog langer zwaar werk moeten doen. En onze leden hebben gezegd van, nou, daar gaan we gewoon echt niet mee akkoord. Dus je hebt massaal gezegd, we willen gaan staken en vandaag is de eerste stakingsdag.
1: Wat hoop je hem uiteindelijk te bereiken?
5: Nou, we hopen weer met de werkgever aan tafel te komen om verder te praten. Alleen, we staan nog ver uit elkaar. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan gewoon keihard staken. We hebben tot kerst hebben we elke week een stakingsdag. We hebben de komende 3 weken hebben we daarvoor ook de dagen gepland. Alleen, we hopen gewoon dat het niet zo ver komt. En dat we gewoon snel weer aan tafel gaan om tot een goede CAO te komen.
1: Denk je ook dat het wel nodig is om ont Christ toch dit wel terug te zetten?
5: Ja, ik hoop echt van niet. Want ook chauffeurs vinden het echt niet leuk om te staken. Dus we zeggen ook van, we doen het gewoon echt pas op het allerlaatst. Maar nu hebben we echt het gevoel dat het nodig was. We hopen ook dat de werkgevers, dat Arriva en Qbuzz, dat ze allemaal meekijken en zien van, ja, het is wel echt menens. En dat ze gewoon met een beter voorstel komen voor een goede CAO. En dan zijn we ook echt de moeilijkste niet te gaan weer praten. En uiteindelijk is het aan de leden. En dan hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen dat we tot aan kerst gaan staken.
1: Hier op het Jereveen zit ook een vakbondshuis. Het is wichtig dat chauffeurs zich aanmelden, want anders krijgen ze een vergoeding. Is het druk op zulke plakken, Joet?
5: Het verschilt een beetje per plek. Het is ook vakantie, dus je merkt dat het ook wel wat rustiger is. Maar de plekken waar ik geweest ben, inderdaad Heerenveen en Emmen en Groningen, was het best wel druk. Veel mensen die voor de poort gingen staan, een kopje koffie drinken. Ook mensen die misschien niet staakten, maar toch even mee wouden kijken. Het is ook de hele ochtend worden de mensen ingeschreven, dus het verschilt ook een beetje. Maar het is op de meeste plekken wel druk, ja.
1: het libbet dus vol onder die chauffeurs.
5: Ja, heel erg, want het streekvervoer staat best onder druk. Er zijn heel veel lijnen en haltes die verdwijnen. Er wordt best veel bezuinigd ook, omdat het gewoon niet rendabel is. En dat merken chauffeurs ook gewoon. En die kunnen natuurlijk niet zoveel aan doen, want die willen gewoon de vervoerder van A naar B brengen. Maar toch wordt er op hen ook heel veel bezuinigd. En dat vinden ze toch heel oneerlijk. En ze hebben ook het gevoel dat dat niet hoeft. Dus ja, vandaar dat ze echt nu een hak in het zand zetten, gewoon voor zichzelf opkomen.
0: Ja, dat wie vakbondsbestuurder Stijn Buursma, die dus een roentje maken terug de provincie.
6: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
7: Dit is de dag voorbij.
6: De Friske twadde keermaleden hapte moeder hoop van Pro en Maarten Goudzwaard van Jaien twintig binnen net bliet, maar de staking in het streekvervier van Joert. Ze vinden de gevolgen te ingrijpend van de reizigers en willen dat staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Wettensteert actie onderneemt. Hapte moeder hoop oor de staking.
8: Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die het reizigen willen op Waasdie. En tegelijkertijd zorg ik ook dat er te weinig investeerd werd in de personeel bij de vervierders, in het IMB vervier zelf in de regio. Dus ik begrijp wel de frustratie en ik roep de staatssecretaris er graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen die te werken een goed salaris krijgen, meer bestaanszekerheid en dat mensen gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
9: Ja, je wilde graag dat de staatssecretaris er wat aan docht, toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bijna aan tafel te zetten.
8: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar aan tafel te gaan om dit op te lossen. Want je redt niemand wat aan. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden en dat iedereen gewoon over een paar weken op waas weer maar de trein of de bus kan.
9: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na je weken weer en een weekend erna weer.
8: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ook een verantwoordelijkheid in voelt.
9: Een staking van het busvervier. Ja, hoe zie je daarna je? Dat de Kamerlid Maarten Goudzwaard.
10: Ja, ik vind het heel erg spietig. Ik denk dat de reizigers best wel wat uitdagings hebben op hun OV. Maar het is al helemaal een uitdaging om op die werk te komen wanneer de bus of trein het riet.
9: Maar de Wutters staakt. Vind je dan ik dat het Riek, die het IMB vervier subsidiëert, dat hij dan ik ingrippen moet, dat hij wat dwaam moet?
10: Ja, als je de staatssecretaris die joeg gewoon van het is een provinciale ongelegenheid. Maar Traje Irlien had volgens mij toen de staatssecretaris Heijnen, die had wel verkennis stuurd naar een dergelijke situatie. Dus dat is een kaart die de staatssecretaris altijd inzetten kan. En dat gaat ze voorlopig net wel.
9: Maar dat is wel een beetje bijzonder dat ze verwijst naar de provincies. Want er binden dus een heel soort werkjouwers in het streekvervier. Ja. Oeral in Nederland, die tegelijkertijd staken. En het gaat ook om een nationale CAO.
10: Nou, dat klopt. Dus ik vind eigenlijk wel, maar dat haak ik in dit debat wel vaker, jongen, dat de staatssecretaris wel vrij makkelijk een beetje de kont eruit draait. En ik vind dat heel erg dreigend om te hebben, want een hoop mensen worden ervan dupeerd. Dus ik hoop dat de staatssecretaris dit net te lang ongeschengeld en dat er op een gegeven moment heel snel een interventieplak zou vinden.
9: Want als er niks regelen werd, ja, dan heide kom eens dat er oer een weken wegstaakt werd en oer twee weken weg.
10: Tot en maar Christ. En let één ding helder wezen. Ik vind dat een buschauffeur die moet gewoon een goed salaris krijgen. Let er oer geen roes besteden. Alleen ja, als je er dan net uitkomen kennen, dan waarom had dat dan altijd wet ten koste gaan van de reizigers. Daar had mijn partij best wel een beetje moeite mee.
6: Twadde Kamerlid Maarten Goudzwaard. Staatssecretaris Bertram die zocht op dit stuit geen reden om in te griepen en die wilde dat de vakbonden en de werkjouwers de mooie koor uitkomen in de onderhandelingen over die nieuwe CAO. Bertram, hoe wat ze van die staking vindt?
11: Nou ja, het geeft natuurlijk een dubbel gevoel. Kijk, staken is een recht. En volgens mij moeten we dat ook respecteren. En tegelijkertijd, je weet dat een hoop mensen daardoor gedupeerd zullen worden. En dat is altijd een balans zoeken. Dus ik hoop heel erg dat de verantwoordelijken, in dit geval de werkgevers en de werknemers, dat die elkaar heel snel weten te vinden. Want dan is het opgelost. En dat mag ik wel hopen.
9: Ziet u ook een rol voor uzelf als staatssecretaris?
11: Ik heb net in het debat gezegd dat het nu echt aan de werkgevers en de werknemers is om om de tafel te gaan zitten. Ik heb wel eens in eerdere debatten gezegd, we zijn een poldermodel, we zijn een polderland. Dus

0: Heel veel scholieren zitten in de bus, ouderen die naar het ziekenhuis willen.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook precies waarom aan de ene kant werknemers gaan staken. En tegelijkertijd, je weet wat het doet. Dus ik hoop echt van ganse harte dat de partijen elkaar weten te vinden.
2: En dat zou staatssecretaris Bertram.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alven.
4: De dai voorbij.
3: Dit is de dai voorbij.
5: De gemeente in Verljouwd met de panijten zet over de plan voor de bouw van wenningen bij de Hoenspolder bij Gautum. Drie investeert zocht gebreken in de plan en jouwt er hier een jellie de tijd om bij oplossings te komen. Dat staat in een tuskenfonds dat drie investeert van de mooi publiceren. De gemeente Leeuwarden wil 394 huizen bouwen in Borskip de Hem. En het leidt Deunjonken de Hoenspolder. Beide gebieden binnen Grijdenvogelgebied. Plichtsbelang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Fryske Gea vinden dan ook dat er een grote griene buffer komen maar tussen de huizen en de polder. Een buffer van 300 meter. In de plan van de gemeente is die dikwijls een stuk smeller. Verslaghouder Dennis Tenstra spreekt met Sietske Inberg van Milieudefensie. En die is blied met de uitspraak.
6: Nou, wij zijn eigenlijk toch wel gelukkig met deze uitspraak, want alles staat weer ter discussie. En de 300 meter buffer is door de Rier van Staten bestempeld als te weinig onderbouwd door de gemeente. Dus we moeten weer waarom.
7: Ja, nou had de gemeente dus een jellie de tijd om ons te tonen dat hun plan alsnog wel oké is. Hoe zeg je hem dan ooit?
6: Nou, wij hebben vol vertrouwen dat we dat kunnen onderbouwen. Dat wat er hier versteert, ik zei het, van deze, de onderbouwing van dat de buffernoten smel is. Nou, dat hebben wij al zo vaak bewezen. En dat zijn zelfs provinciale richtlijnen. Dus wij nemen aan dat dat helemaal goed komt. En wij zullen ons best doen om bij de Rier dat duidelijk te maken.
7: Is het nou een overwinning of een uitstel van executie?
6: Dat is wel een hele groot dilemma. Ik ging net van uitstel van de executie uit. Wij gaan uit van overwinning. Wij kregen de felicitaties van uw advocaat kregen. Dus wij gaan weer in conclave en hij is positief. En wij gaan er maar verder.
7: Wat ga je nou dan?
6: Nou, eerst in overleg met alle partijen. Ik spreek net alleen van Milieudefensie, maar we zijn natuurlijk met Fryske Gea en Natuurmonumenten en Friese Milieufederatie, Dwarsbelang, Molenstichting. Iedereen is hierin betrokken, dus we gaan eerst weer even met elkaar om tafel. En we met het hele, want er zitten 34 artikelen in de uitspraak, dus het moet nog goed bestudeerd worden. Maar deze eerste slag is woon.
7: Wat vind je nou het wichtigste wat in deze uitspraak stond?
6: Nou, dat toch de Rier van Staten goed in acht nomen heeft dat dit voor de vogels dus net een goede zaak is. Het bouwplan hindert de vogels en het broedgebied van de Hoenspolder wordt te volle behind.
7: En hoe zie je nou de toekomst tegemoet?
6: Nou, wij zijn positief. We gaan, de advocaat zei, jullie moeten sterk en moedig zijn. Nou, dat geven we aan. En dat is een goede aansporing, denk ik.
7: Wat riep de advocaat doen?
6: Dat wij nou echt, en hij helpt dus natuurlijk daarbij, maar dat wij weer omgaan naar de Rier. Of de Rier moet nou in feite bewijzen dat zij dit voldoende onderbouwd heeft. Nou, dat geven we alle bezin en natuurlijk geven we daar maimekor in. Dus het wordt een heel intensief traject.
7: Maar dat gooi hem dus wel mooi opgeven hoofd tegemoet.
6: Nou zeker. En we zitten hier net voor uzelf. Hè? We zitten hier voor de vogels. Dus dat is. En de vogels het heel min. Dus moedig en voorwaarts.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Dimitri van Ljouwert maakt op een eind zet hoe de plan voor wenningbouw in de Hoenspolder bij Gautum. De Raad van State zucht al je gebreken in de plan en jouwt de gemeente en Jelly de tijd om een nieuwe oplossingen te komen. Dat zie je in een tussenvonnis dat er geïnvesteerd van de mond publicaire heeft. De gemeente Ljouwert wil zo'n 394 huizen bouwen in het boskip De Hem. Dat lijkt de jonkende Hoenspolder bij de gebieden meer wel kruidenvogelgebied. Dwarsbelang Gautum, Milieudefensie Friesland en het Friese Geer vinden ik dat er hier een grote griene buffer komen maar tussen de wenningen en de polder in van zo'n 300 meter. In de plan van de gemeente is die liever een stuk smelder. Jullie Bruinings van D66 zit in het college en ze het wenningbouw in portefeuille. Ja, de gemeente is op zichzelf net ontevreden met deze voorlopige uitkomst, zei zij. Jullie Bruinings dus. En ze vertelde dat je een verslagjouwer Dennis Terpstra.
1: Nou, we zijn blij dat we op het grote deel van de punten gelijk hebben gekregen. En dat dus eigenlijk het hele bestemmingsplan overeind blijft in de uitspraak. Maar de Raad van State is heel duidelijk geweest en we hebben huiswerk meegekregen.
2: Nou, en dat is echt wel op een wichtig punt, want het gaat nou eigenlijk over die bufferzone, hè? Want de Raad van State zei, Jim had dat net genoeg onderbouwd. Hoe zie je hem dan al?
1: Ja, dat klopt. De Raad van State heeft gezegd dat wij moeten zorgen voor een betere onderbouwing van de bufferzone, zowel van de afstand als ook dat in het bestemmingsplan eigenlijk de garantie zit op welke wijze die bufferzone wordt ingericht. Dat is een technische aanpassing. Dat is niet zo ingewikkeld, maar dat eerste stuk, de grootte van de bufferzone, ja, daar moeten we een betere onderbouwing voor schrijven en dat gaan we ook doen.
2: Hoe ga je dat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben vanochtend de uitspraak gekregen en moeten nu stap voor stap. Het is heel helder dat de Raad van State heeft gezegd dat wel beide naast elkaar kunnen bestaan. Dus enerzijds woningbouw, en ik vind dat ook belangrijk, hè, want Leeuwarden heeft een grote opgave als het gaat om nieuwe woningen. En we moeten daar wel eigenlijk bijna 400 woningen toevoegen. Daar zitten we ook op te wachten. Aan de andere kant vinden we het ook heel belangrijk dat de natuur daar beschermd wordt. Nou, daarin zullen we moeten middelen. En dat is wat de Raad van State dus ook zegt. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. Maar gemeente, motiveer dan waarom jullie denken dat die 80 meter voldoende is om de natuur in de Hoenspolder te beschermen.
2: Maar goed, het gevolg is er wel. We FNP-site alweer. Ja, dit maat helemaal opnieuw besprutsen weer in de riet. Partij voor de Dieren, ek. Ben je nou net bang dat het nou weer het hele circus opnieuw begint?
1: Nee, ik ben niet zo snel bang. En ik kijk uit naar het gesprek met de Raad. En op welke manier en op welk tijdsbestek dat gaat plaatsvinden, moeten we echt de komende dagen gaan bekijken. Ook in overleg met de Griffie. Want we moeten dit proces wel heel zorgvuldig doen. En daar sta ik ook voor. We weten het nu een paar uur. En de komende dagen zal duidelijk worden hoe het verdere proces eruit ziet. En dan ga ik geen enkel gesprek met welke raadsfractie dan ook uit de weg. Integendeel.
2: Is mogelijk dat je een beglies concessies donnen om die bufferzone?
1: Nee, dat kan dus niet. Kijk, de Raad van State heeft niet gezegd van je moet toch naar 300 meter of je moet naar 200 meter of je mag naar 50 meter. Dat heeft de Raad van State niet gezegd. De Raad van State heeft ons SEC huiswerk meegegeven door te zeggen van onderbouw nou waarom jullie denken, gemeente, dat die bufferzone van 80 meter voldoende is. En dat gaan we doen.
2: Het is net gewoon zezen, laten we dit varen en we gaan gewoon ergens oorshoesen bouwen. Was dat net gewoon zezen nou?
1: Nee, dat kan ik niet doen, want ik heb een opdracht van de Raad uitvoeren. En de Raad heeft in 2023 dit bestemmingsplan vastgesteld. En ik zit hier namens de Raad als wethouder en ik heb uit te voeren wat de Raad van mij vraagt. En dat is in dit geval dit bestemmingsplan. Ja, en dan werkt het zo dat je wellicht een aanpassing moet doen, zoals de Raad van State ons nu vraagt. Maar stap voor stap. Dus ik kan nu niet zeggen, nee, laat maar. Want zo werkt de democratie niet. Dus ja, het is wat het is.
2: Maar is dat eventueel wel een optie dan om Biggelieks ergens oors te bouwen in IC van Jere? Want waarom is het zo wichtig om hier per se te bouwen?
1: Ja, dat is een hele andere discussie. En dan blijf ik bij mijn eerdere antwoord. De Raad heeft opdracht gegeven. De Raad is het hoogste orgaan. De Raad heeft bestemmingsplan vastgesteld. En dan moeten we ook niet vergeten dat het gros van het bestemmingsplan gewoon kaarsrecht overeind is gebleven bij de Raad van State. Dus het is een goed bestemmingsplan. Alleen we hebben op één punt, ons huiswerk hadden we niet op orde. Dat gaan we nu doen. En straks gaan we in gesprek met de Raad wat dit voor consequenties heeft. En ja, dan moeten we kijken op wat voor termijn en wat er dan gaat gebeuren. Maar voor nu, wij gaan ons huiswerk doen. Daar sta ik voor. En daarna kijken we weer verder.
3: Alles wat jouw dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dai voorbij.
5: Vliegen hier zegt in de expositie Vrouwen voor Vrede duizenden en duizenden papieren kraanvogels. Tjitske Dijkstra samelde maar eerst 298.000. 1000 voor elk van de slachtoffers van de MH Santje-ramp, om haar te bedenken. Nu komt Jitske together met Loes Miedema, mijn nijproject. En de kraanvogel is weer het symbool. Jitske, wat haast je met kraanvogels?
6: Wat haal ik met kraanvogels? Nou, dat is al eens begonnen dus toen Hieke in de Emma Sandjes ziet. Ik koel het verhaal achter de kraanvogel. Dat is een heel mooi, droevig, maar weergebeurd verhaal. En toen ik jedde dat Hieke omkwam is met de Emma Sandjes, toen dacht ik, laten we 1000 kraanvogels voor haar vouwen. He, de kraanvogel staat voor vrede en een lang en gelukkig leven. En toen ik die 1000 hier, toen die hingen we heel snel, want iedereen in uw omjouwing, en dat verspreidde zich als een olievlek, begon te vouwen.
5: Ja.
6: En toen had ik zoiets van, nou, dan geven we terug voor de 298.000, voor elk slachtoffer van de Emma Sandje 1000. En toen we die hier, en dat weer binnen hier, toen ben we daar een aantal keren mooi exposeren gegaan. En terug het land. In, waaronder beeld en geluid in Hilversum. He, want er zit niks 15 meesken uit de Emma Sandjen uit Hilversum in het vliegtuig. Uit Hilversum in de Emma Sandjen. En nou ja, daarna had ik toch die kraanvogel, die had mij zelfs ik een soort bracht in die zin dat Hika bucketlist weer om nog eens een keer een langere tijd op Bali te reisgidsen, steeds maar een meisje rond te leiden. En ik denk, dit had ze net eerst meer opretten. Hè? Want ze wilde onderwijs naar Bali om die reis voor te bereiden. En toen dacht ik van, maar wat ga ik op mijn bucketlist? En dat is eigenlijk maar 2 dingen. Nog een keer een lange afstand rennen. En nog iets waar mijn creativiteit van. Dus hier had ik zorgen dat ik de knop omzet had, steeds maar. En dat had ik maken dat ik besloten had dat die kraanvogel mooi met mij vlucht.
5: Ja.
6: En in de praktijk ben ik vregen om bij het herdenkingsmonument in Grains, het antikernwapenmonument, maar de herdenking van Hiroshima, kraanvogels deel te zetten. En dat had ik nou een paar hier achter me koordineren op grutte stokken en in jam hingen en dat soort dingen meer. En nu gingen ze me vregen voor het onklein van het Vredesfestival in een cirke in Grees. En Loes, mijn rechterhome, de kraanvogels, die ging ik al eens een keer vregen om een kraanvogel van mij te haken, om dat u te beziekje. En toen ze me hulp om die cirkel om te klooien, toen liet ik voortendadelijk haar familie kraanvogel zien. En ik betink het net, ik zei ze,
5: dag.
6: Loes, we gaan hier een nieuw project van maken. Dit wordt 1000 kraanvogels voor de vrede haken. En waar haakt er aan? En laten we daar een knuffelmuur van maken.
5: Ja, en meestal kan thuis mij haken, hè? Maar hoe doet dat? Er is een patroon voor, hè?
6: Er is, Loes had dus een patroon maken. En op het moment dat dat meestal u mailen, dan krijgen ze een gratis haakpatroon. Dat stuurt, dat mailt. En in ruil vregen wij daarvoor een kraanvogel. Een haakte kraanvogel.
5: Ja.
6: En dan was het net witte. We zijn met het Vredesfestival ben we de mei begonnen. He, en dat is nu, dat weer 21 september. Dus het is nou, steeds maar een lietse maand lien, 3 weken lien of zo. En er gaan nu al 300 mensen het patroon onvreeg.
5: Ja.
6: Maar dan ben ik van die clubs, wist wel, van die haak- en breiklubs en zo. Die dan het patroon onvregen en dan mooi zijn clubke meesken dan op de manje te moen of manje te midden, maakt het niks uit, dan bij elkaar zitten en dan on het haken gaan. Nou, dat is toch prachtig. Dat zal kwanten zou ik helpen kennen. Het is net een moeilijk patroon. Ik ben geen haker. Ik ben al van een week ik begon. Maar het valt ik net op als een foutje maken. Dat is die eigen draai er een beetje onjuist. Dat maakt het al een keer niks uit. Dat gaat om dat toch bij elke stek gewoon om het haken best van de vrede.
5: Hé, hey Jitske, wat hartstikke mooi. Nou, stel voor, ik word het patroon ha. Hoe kom ik bij jou?
6: Dan kerst mailen naar haak aan de vrede, @gmail.com. En dan krijg je van Loes een haakpatroon,
5: nou,
6: in de mailbox.
5: Hey, en betink alles een beetje, loert op. Wanneer ben je tevreden? Hoe volle kraanvogels, haakte kraanvogels, moeten er komen?
6: 1000.
5: 1000 stiks.
6: Ja, want die 1000, dat steert 1000 fout. De kraanvogels steert ik voor dat die weensk in vervulling zit. En dat is ook het symbolische vanuit de Japanse legende. En wij gaan ze iets van de mooie meer komen. Dat is helemaal geen probleem. Die vinden hun wij wel. Maar we willen graag een knuffelmuur van 1000 kraanvogels samenstellen.
3: Dit is de dag voorbij.
7: Het lijkt erop dat de gaswinning onder de Waardzee zien langste die het hoorn had. Zond 2000 werd er gas woen in het watergebied en door zo'n praten die winning de natuur net de bot ontaast te mij. Uit onderzoek toch blikken dat de boeien net zakken door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is. Aan de telefoon Tjeerd Gorter van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert. Een goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Het goede nieuws is dat er geen nadelige effecten voor de natuur in de Waddenzee zijn geconstateerd in de vorm van dat die bodem daalt. In dienstzin zou je kunnen zeggen, ga maar gewoon door.
8: Ja, dat klopt. Ja, wij als onafhankelijke commissie, wij toetsen ieder jaar weer de rapporten die de NAM maakt of laat maken over de bodemdaling. En de overheid kan vervolgens toetsen of aangeven van is het binnen bepaalde grenzen gebleven. De bodem daalt door gaswinning en de bodem daalt relatief gezien door de zeespiegelstijging. En daar staat tegenover dat sedimentatie plaatsvindt. En dat is strak geregeld in hoeveel dat mag zijn. Dat is één toetsing en de andere is dat de natuur niet achteruit mag gaan. Dat is een Natura 2000 gebied. Dus de instandhoudingsdoelen moeten worden gehaald. En over 2025 hebben we gezien, het onderzoek is goed uitgevoerd en wij onderschrijven de conclusies. Dus zou je zeggen, inderdaad, die gaswinning kan doorgaan. Maar wat u zelf ook al zegt, we hebben ook geconstateerd dat de grenzen in zicht kunnen komen. En dat de oorzaak daarvan ligt in een ander scenario wat wordt gehanteerd voor de zeespiegelstijging. Dus een ander uitgangspunt. Dus en voor 2024 leek het er eigenlijk op, nou, je kunt gewoon doorgaan met die gaswinning, want die grenzen komen niet in zicht. Maar als je uitgaat van meer zeespiegelstijging, dan kunnen die grenzen wel in zicht komen.
7: Ja, even voor de duidelijkheid. Het probleem is dus niet de bodemdaling, maar de stijgende zeespiegel. En waarom is dat een probleem in dit geval?
8: Dat ligt eraan hoe je toetst. Ik zei net al, die zeespiegel stijgt. En daar wordt van nu van 3,6 millimeter per jaar uitgegaan. En de bodem daalt. Nou, dat is nog eens 2 of 3 millimeter. En dat mag niet meer zijn dan een millimeter of 5 à 6. Afhankelijk van het gebied waar je zit. Want die 5 à 6 millimeter, daar gaan ze vanuit, dat is de sedimentatiesnelheid. Dus dan blijft het gebied in balans. Maar als die zeespiegel te veel stijgt, ja, dan kom je daarboven. Dan houdt het sedimentatiesnelheid niet meer bij. Of dus in hoeverre de bodem ophoogt dus.
7: En waarom is dat problematisch?
8: Dat is problematisch omdat dat dan weer effecten kan hebben op de natuur. Je kunt je voorstellen als als het netto-effect is dat je te veel daalt, dat er dan vogels in de problemen gaan komen omdat die niet meer kunnen broeden, omdat die platen gaan onderlopen. Dan komen de natuurdoelstellingen in het geding en verliest het gebied natuurwaarde.
7: Ja, dus even van mijn begrip, platen die nu af en toe droogvallen, die zouden dan vaker of misschien wel permanent onder water komen te staan.
8: Nou, dat zou kunnen, maar we praten hier over millimeters. Dus voordat dat het geval is, dan dat duurt nog wel even. Maar dat is wel het principe. Ja, dat klopt.
7: U zegt, het duurt dan wel even, maar als die gaswinning in het Waddengebied afgebouwd zou moeten worden, over welke termijn hebben we het dan?
8: Er is nu vergunning voor het gaswinnen tot 2035. En als je heel simpel naar de grafiekjes van de NAM zelf kijkt, en die wij dus getoetst hebben, dan kom je eerder in de. Dan ga je eerder de grens over. Dus dan kom je al in 2029, 2030 in het ergste geval. Als je echt inderdaad van het slechtste geval uitgaat, kom je in de problemen.
7: Ja, maar er is dus een vergunning tot 2035. Maar mocht dat scenario dat u schetst zich voordoen en het treedt al op in 2029, is het dan gaskraan dicht?
8: Ja, dat is niet aan ons sowieso, maar dat heet het hand aan de kraan principe. Dus, en daarom toetsen wij ook die monitoring. Want als het inderdaad zo versneld zou gaan, dan kan de minister besluiten om die gaswinning eerder stop te zetten. Ja.
7: Oké. Okay. Nou, we wachten af welk scenario het wordt.
8: Ja.
7: Spannende tijden voor de mensen die aan de Waddenzee leven en de mensen die daar gas winnen natuurlijk. Ik dank u wel voor de toelichting.
8: Graag gedaan.
7: Tjeerd Schotter, wie dat van de onafhankelijke commissie die de minister adviseert over die gaswinning.
3: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ont overvoeren.

0: Und alle
1: de dive voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Het ligt erop dat de gaswinning onder de Waadzee zien langs de Tiethorn het. Soms 2000 wordt er gas won in het Waadgebied. En door zich uitpraten dat die winning de natuur net bot ontaast te maaien. Het onderzoek docht blikken dat de boeien net zakken, door de gaswinning, maar dat er een oorprobleem is en dat is de stijging van de zeespiegel. In het van de NAM somberste scenario soort dan al eerst wat treien wijzen, maar dat het er ophouden wordt maar de gaswinning in het Waadgebied. Nou, deputaire Friso Douwstra die is de man van economische zaken. En hij is nou onder telefoon. Douwstra, goeiemiddje.
3: Goeiemiddje.
2: Is het nou mooi nijs wat de provincie onbelangt?
3: Doe val je maar eens met die vraag of het mooi is. Ik denk ja, in de zin van dat er gewoon continu onderzoek naar dien wordt. Dat maar we blijf maar wijzen. Inhoudelijk ben ik wat minder vrolijk oer. Want wij zorgen natuurlijk vooruit. En dan ben ik nog wel wat zorgen naar voren gaan met dit onderzoek.
2: En die zwaardig, wat is de belangrijkste daarvan?
3: Nou, ontnota is het binnen de parameters.
2: Ja.
3: Maar om echt de toekomst goed in te schatten en derde hand aan de kraan te hebben, ja, zei de auditcommissie echt heel duidelijk wel van ja, je mag die onderzoeksparameters wel onpassen. Bij geliks op hokke moment meet je. Echt bij heegwetten ja of nee. En kunnen de controles echt allemaal wel reproduceren worden? En daar had ik de vraagtekens bij. En twee, je moet ook niet denken over een remweg. Dus als het door een periode al fout is, moet je dan nou bijgelijks allemaal met het stopje.
2: Ja, ja.
3: Dat kunnen ze net berekenen, hoe lang het doorrekent.
2: Maar het zijn redelijk onvoorspelbare zaken, dat het alles, ja, alles hing het geer, maar de klimaatverhoring natuurlijk, en als je volgt van die zeespiegelstijging, hadden je er rekenen mee?
3: Een boring had natuurlijk niks met het klimaat zelf te krijgen. Dat is een zelfstandige actie.
2: Ja, dat snap ik, maar als je op een gegeven moment zorgt dat de zeespiegel omheen komt en die fourageerplakking voor de vogelsbegeliks in het Waadgebied te verdwijnen, dan heb je dus wel een probleem.
3: Ja. Dat verhoort de ondergrond en de morfologische opbouw van het gebied.
2: Ja. Had je er maar rekken, maar dat op korte termijn een aanmaken wordt om die gaswinning daar?
3: Nou, ik jou wel graag eerlijk antwoord. Dat op dit nou echt. Nee, dat denk ik net. Gas is nedig. Dezelfde dag als dit naar boeten komt, dat is het oude weken. Zeggen mensen op hun gasrekening echt dat de gasprijs omhoog schiet.
2: Ja, het Noorse heet West, hè?
3: Dat dan echt nedig is. Dus. Ik denk net dat het samen oer is. Nee, dat denk ik net.
2: In principe is het wel de bedoeling dat het in 2024 ophoudt, hè, die gaswinning in het Waadgebied.
3: Dat is de planning. Ja, dat klopt.
2: En misschien dus nou jeder, maar deze gegevens in de achterhollen. Rek het Friesland trouwens in dat geval, als die gaswinning ophoudt en misschien jeder ophoudt, een compensatie voor die gaswinning kwijt?
3: Nee, dat hebben we nou net. Dat is er echt net. Wij vinden dat het alweer een mat. Nou is het op dit stuit alleen nog dat als er skee is, dat dan vergoed wordt. Maar we krijgen geen compensatie of de meertekoming.
2: Ik net in het warrelfonds bijvoorbeeld.
3: Op dit stuit worden er wel eens uitkeringen onderdien. Maar het is net als je zegt van hey, compensatie. Nee, dat is de Riksregeer had dat wel op uw instigatie, want we hebben de oude heren. Vanuit mijn portefeuille mijnbouw, ik druk met de Aandewest. Ze zijn van, hey, we matten een padje van krijgen in de regio. Die afspraak is direct makker, maar alleen nog voor nieuwe borings. En dan ook nog naar een bepaalde tier. Dus nee, kan ik wel eens inhoren dat er nooit meer nij komt. En intussen tiert alle onvragen wel dien binnen.
2: Ja. Jokin, er op dit stuit in elk geval vanuit dat het net op wat rij hier dien wijzen zal, die gaswinning in het Waadgebied.
3: Dat kan wijzen, maar ik denk het net.
2: Nee. Oké, hard wat scherp in de gaten. Friso Douwstra, deputaire, dank u wel voor je reactie.
0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: Alles wat er spielt. De dij voorbij.
4: De WODG, dat is de wet op defensiegereedheid. Een wet die Defensie meer voegjout om bigelijks te trainen of om meer loer te produceren, of dat in het landsbelang is. Omwerders van benam de vleerbasis hebben angst. Angst voor meer loerzoelen midden in de nacht. Geert Verf is van Dorpsbelang in Marsum.
5: Nou, die wet houdt in dat eigenlijk Defensie onbeperkt vleerne kan in de nacht, op vier nachten in december is dan clusteren. Dan kunnen ze 50% van het ontvluchtmaatje van mei, juni, juli, dat komt deel als dat uitrekkest, van dit jaar op ongeveer 120 vluchten per nacht.
6: Dus dat betekent 120 vluchten per nacht. Dus in een week tiert kunnen ze dus van oké, we gaan vier nachten vleeren en dan gaat het echt door de nacht. Dat is dus net jongens van 8 tot 16. Olven? Nee, dat is echt letter.
5: Dat is echt tot Jelwien, of tot in je oren s'nachts, of van Jelwien 5 maas. En dan is het natuurlijk dat het geweldige impact, net alleen nog van Marcin Bielsa Quaim, dan lezen we al je wekker natuurlijk, maar ik als ze vliegen via, sinds maar ze via de westkant starten, het heel Noordwest-Friesland er leest van, als ze waarom komen, heel Noord-Eerst-Friesland. Dus je moet rekening horen, dat met 50.000 mensen onder het vliegpad, midden in de nacht, nou dat is een situatie dat ze net hebben. Het is net alleen nog vlintig lawaai, het is ook grondgebonden lawaai, want ik ken ze de regeljouwing oerolen wat betreft het proefdraaien van de motor. Dat is nou correct een milieuverromming onvregen van 10 minuten per dag naar 12 minuten per dag. Maar nu kan het eigenlijk 24 uur rond. Want er is zo'n, het mooi 12 uur per tastel wijzen. Nou ja, goed, wij hebben hier een stuk of 20 steen straks. Dus ja, dan zit de hele dag kist rond.
6: Nou, zou het de gemeente Leeuwarden, de burgemeester van Leeuwarden, de voorzitter van Oosten, die zei van, ja, oké, okay, ik snap de zorg, maar de Veentje zei, het is een theoretische discussie. Ik zeg ook dat het een theoretische discussie is. Je zoent sinds een keer van, maar alle uitspraken die ik de Veentje al dingen had, dit is een hele theoretische discussie.
5: Ja, dat kan wel een theoretische discussie zijn, maar breng dan, zet dat ik maar in de papier, want het zit wel in de wet. En de wet, ja, die wordt straks wel onaam. Het zit ik in de ANVB, Algemene Maatregel van Bestuur. Daar zit het nog scherper in. En dan denk ik, pas dat nog hoor. We hebben vorig jaar de staatssecretaris en de baascommandant vregen van, goh, het git Nevisim om enkele vluchten maar per jaar. Nou, zet dat dan in de wet. Een beetje koopmansgeest, een beetje meer, dat kunnen we eens voorstellen. Maar zet dat in de wet. En zet net de regelingen aan de kant. We hebben de regeling beperking geluidshinder. We hebben de nachtstrafactor. We hebben de looskantoor. Al je ter bescherming van de bewoners. Lid dat gewoon in stand.
4: Zij Geert Verneff, hij is van plaatselijk belang in Marsum. Zijn collega aan de orenkant van de vleermbasis, dan hebben we toe Quaim Jelsum, is Gerard Veldmand. Veldman, die denkt dat een soort meisken, maar met name de gemeenten, hier heel dan net goed terug hebben wat vervolg het Defensie Aasten krijgt.
1: Ik denk net dat ze dat terug gaan, want de consequenties binnen nogal fors. Er zit er al wat te gebeuren. En net alleen de meesten hadden het net terug, maar Uzoerhiet had het ook net terug. Als ik zo'n gemeente, provincie, die moet gaan wel realiseren dat ze haar voeg kwijt eruit zien. Want het gaat dan net meer alleen nog om het lood, het gaat dan ook om milieu, het gaat dan ook om oorzaken die te mooi te krijgen hebben. En in feite, jouw ze gewoon alle voeg die ze nou te hebben, jouw ze het hand.
6: Dus dan is die democratische controle, die is haast eigenlijk vanuit de gemeente en misschien vanuit provinciale steden, is gewoon eigenlijk verslaan kwiet, omdat de Veentje dat, ja, oerroerlijk kan eigenlijk heel simpel zijn.
1: Ja, op grond van die wet die dan mogelijk aangenomen wordt, ik hoop je van net, maar stel dat die aangenomen wordt, dan is dat inderdaad het geval.
6: Dirk Visser, Rieslid van Pro. Hij maakt wel terug hoe groot die impact is van die wet op de defensiegereedheid voor eigenlijk in voer als gemeente.
7: Nou, ik heb er even in verdiept de laatste dagen. En het blijkt dat wij bijna nul tot geen invloed hebben op die hele wet. De hele bezwaarprocedure wordt overboord gezet. Alles gaat ten koste van, of ten gunste van defensie.
6: Ja, dit is een simpele vraag dan, maar wat vind je ervan? Ik bedoel, want Jim bent de gemeente, Jim had de oerlehest, maar Jim hadden dus niks meer te zeggen.
7: Nee, we hebben niks meer te zeggen. Het enige wat we nog kunnen doen is een bestuursrechtelijke procedure bij de Raad van State. En dan zit je meteen bij de hoogste rechter. Nou, we hadden net al even over. Dat is 2-3 jaar wachttijd. Alles wordt een beetje uit onze handen genomen.
6: Nou, zou het burgemeester Voort van Oosten, ja, ik snap dat er zwargen binnen. Ik vind het alleen nog een hele theoretische discussie. Het zit op papier, het is een wet, de Veentje zult nooit wanneer, die zal altijd de oorlog zitten. Hij zal tas zijn. Is het een theoretische discussie?
7: Nou, ik denk ook dat het een theoretische discussie is. Maar als alles uit onze handen is, dan is het ook weg. Dan hebben we totaal geen zeggenschap meer. En dan is het alles aan de minister om de regels bij te stellen.
6: Wat vinden jou dat er gebeuren moet?
7: Nou, ik denk dat wij zoals we altijd werken met in de overheid, van er moet altijd wel inspraak blijven. En dat gaat nu een beetje overboord eigenlijk.
6: Ja, en dan haal je het verhaal van Verre van Veldman. Ik, het is ik van, hè, het kind is budgetten dat er in een weekend tijd 120 nachtvluchten dienen worden. Grondgebonden geluid, dat dan in mijn kin. Mooi, wat is het? 24 uur een dag is grondgebonden geluid. die impact is relatief grut aanvaard. Eigenlijk de hele omjouwing van net alleen de Gliauwerd, maar dan heet door heel Noordwest-Friesland.
7: Nou, het gaat inderdaad om een heel groot gebied. En wat Geert Verven net ook zegt, het is best lastig om daar nog invloed op te krijgen en te houden.
4: Zij Dirk Visser, Riesert van Pro in de gemeente die Verleil. Begin Takomier wordt de wet in de Tweede Kamer behandelen.
8: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
9: Alles wat er speelt.

0: alles wat je Dijs mist hebben. Joost, dus kunt zien en halven.
1: Dit is de Dijs voorbij. Ek in de takkomst moeten bussen zo volle mogelijk op verste tijden naar verste plakken rijden, zodat je daarop rekening kennen. Dat zei Twadde Kemerlid Haptemoede Hoop van Pro. In Noord-Nederland en ek in Friesland binnen de laatste jaren een soort bushaltes verdwenen. En het Riek wil in de takkomst meer inzetten op vraaggestuurd openbaar vervoer. Lykos flexbussen of vervoer dat je maar een app oproepen kennen. Maar de hoop is net enthousiast door die flexibele vormen van busvervoer.
2: Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon een bus willen hebben en witte willen wij het zo'n tap binnen. Dat je gewoon weet om 10 uur tot 10 uur de bus. Precies maar van Wommels naar Lauwert of weet ik wat welke route je dan neemt. Maar dan weet je wel je ontap binnen. Die zekerheid is voor heel veel reizigers wichtig. En wat ik nou zeg is dat er allereerst al van het bushaltes verdwijnen binnen. De Aron en Saas hier. Maar namelijk in Noorden, Grijns, Drenthe. Maar ook in Friesland weten we dat er een soort bushaltes verdwijnen binnen. En tegelijkertijd dat het kabinet dan ik nog zo uit. Ja, misschien moeten we dan nog maar minder bushaltes hebben. En dan maar zwaar je dat meestal maar een app dan een busje reserveren. Maar uiteindelijk denk ik dat er heel soort groepen binnen die er weinig om hebben. En dat ik de verzwarger dat verschendings nog via de fut komen vermezen. Dus ik zou dat een slechte ontwikkeling vinden.
3: Ja, je bent benauwd dat dan het broeken van het IPMB-vervier, van het busvervier, nog verder achteruit gaan zijn?
2: Dat denk ik wel. En dat bushalte is echt uit het zicht verdwijnen in Friesland. Dat het net meer normaal is dat je een bushalte bij het dorp hebt. Dat is helaas van steeds met dorp maar het geval. Maar vaak is er nog wel in onder Rijkswaai bijvoorbeeld. Of voor een provinciale waai waar je dan gebroek van moet kennen. Ja, of dat ik voortvalt en je moet dan zelf dat maar fysiekje. Ja, uiteindelijk denk ik dat heel weinig mensen denken broek van Moortsing in. En dat ja, het toch lastiger wordt om naar je werk of naar het ziekenhuis te gaan. En dat zou ik heel jammer vinden. Ik verorderen is het natuurlijk ingewikkelder om op dat zo'n manier te dwaan. Dus ik zou het heel verstandig vinden.
3: Ja, hier in Den Haag in de Twadde Kemer wiest op het belang van de lijstenbus van Snits naar Wommels.
2: Nou ja, dat gaat natuurlijk
3: niet. Wie is er van Fabio?
2: Ja, nou ja, dat is ik een Fabio. Maar er wordt soms wel een karikatuur maken van lege bussen die er hier zoen. Maar heel vaak zitten er mensen in die, van wie die bus heel belangrijk is. Dus laten we nou meer investeren in openbaar vervoer. Zodat mensen weer het wet zo'n tab binnen. Dat het betaalbaarder wordt. Zodat meer mensen die bus broeken. En dat is zo wichtig. Dat is zo wichtig, juist in de regio. Dus het kan echt oors. En dan is er zoveel kansen op het gebied van IPMB vervier dat we erin investeren. Nou, daar ga ik me namens Progressief Nederland voor niet zetten. En ik wil me net neerlissen bij het feit dat er maar gewoon bushaltes verdwijnen in de regio.
3: Ja, dus is je dat op het moment dat de streekvervierders ja, op het punt staan om maar een staking te beginnen?
2: Ja. Dat zoek ik. Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die het reizigen willen op Waasdi. En tegelijkertijd zoek ik ook dat er te weinig geïnvesteerd werd in het personeel bij de vervierders. In het IPMB vervier zelf in de regio. Dus ik begreep wel de frustratie. En ik roep de staatssecretaris graag op om daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Zodat de mensen niet te werken een goed salaris krijgen. Meer bestaanszekerheid. En dat mensen niet gewoon kunnen rekken op die bus of die trein.
3: Je wilde graag dat de staatssecretaris er wat om dacht, toch bij gelijks werkjouwers en werknemers bijna om tafel te zetten?
2: Dat zou heel goed zijn om deze gauw mogelijk maar om tafel te keren om dit op te lossen. Want je redt niemand wat om. Dus zorg je dat mensen een goed salaris krijgen, fijne arbeidsvoorwaarden. En dat iedereen gewoon over een paar weken op waarschijnlijk weer maar de trein of de bus kan.
3: De vakbonden bij Strieber, die zeggen van ja, als die staking net helpt, dan misschien na je weken weer en een week de na weer.
2: Ja, en ik begreep heel goed waarom zij zeggen dit kind zal net langer. Maar het is natuurlijk van niemand fijn. Dus ik hoop dat er heel gauw een oplossing komt. En dat het kabinet er ik mijn verantwoordelijkheid in vielt.
3: Ja, dan zei het kabinet, wij willen extra geld investeren. Ik in het IPMB-vervier in de regio. Komt 300 miljoen bij?
2: Ja, dat duurt het wel eerst even. Hè? Want eerst hier is het 100 miljoen en dan gaat het dan naar 200 miljoen. En uiteindelijk wordt het 300 miljoen en het komt deels voort bij oorheeld van IPMB-vervier. Dat klinkt als een heel soort yield, maar van alle Europese landen is Nederland een van de landen die het minst investeert in IPMB-vervier. En daar zien we de consequenties van, dus het is nog net genoeg. Maar ik ben wel blij dat het kabinet in ieder geval op korte termijn de portemonnee loopt voor iets meer yield, wat nog steeds te weinig is.
0: Hè. Alles wat jouw dies mist hebben, jongens dus kunt zien en halven.
1: De dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
4: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
3: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
4: Teasy op televisie om 11 uur bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren over hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met die dienst. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. Die agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, dat is niet bekend. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren een klein containerschip. Alle opvarenden werden gered. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand bij Oman aangevallen. Eén bemanningslid kwam om. Dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan voor de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Intussen komt de bevoorrading van winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft het UWV er geen vertrouwen meer in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nog toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van de long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knoppeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog, geregeld zon, sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
12: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oud-burgemeester Schuiling is dus in hoger beroep veroordeeld omdat hij masturbeerde in zijn auto. Nou, iedereen die aan die veroordeling een bijdrage heeft geleverd kan ontzettend trots zijn op zichzelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Een van de laatste oppositiezenders in Turkije is uit de lucht gehaald. Oud-Europarlementariër Joost Lagendijk woont al jaren in Turkije en wij gaan straks bij hem te raden. Wie krijgt de kat of de hond als we gaan scheiden? En bestaat er ook echt zoiets als een omgangsregeling? Is geen grap, morgen staan twee exen tegenover elkaar in de rechtszaal. En een democraat in de VS die zou kunnen gaan winnen van zijn republikeinse tegenstander, en dan ook nog eens in Texas, wat is daar aan de hand? En de meer dan bijzondere vriendschap van schrijver Jan Brokken met een uit Rusland gevluchte concertpianist in de jaren 80. Zijn boek van Jan Brokken is daarover nu verfilmd en vanaf morgen in de bioscoop. En de regisseur en de schrijver zijn bij ons hier vanavond. We beginnen met het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 14 oktober.
2: Duizenden vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn daar ernstig misbruikt. Ze kregen te maken met
3: naakt uitkleden door troepen sadistische mannen met gummiknuppel.
2: En ze werden niet alleen gemarteld.
3: In Limburg werden meisjes meegenomen uit de barakken en echt met geweld verkracht.
2: Veel Nederlanders wilden de vrouwen een lesje leren vanwege hun relatie met de Duitsers.
4: Er was natuurlijk heel veel woede in de Nederlandse samenleving. Er was heel veel behoefte aan dit soort represailles en aan vergelding.
2: Rond 1950 zijn er veel verklaringen van gevangen vrouwen en andere getuigen opgetekend. Maar daar is door de overheid niets mee gedaan.
3: Wat ik zeker kan zeggen is dat het ernstig nalatig is geweest als je dat bewijs hebt en er niks mee doet.
2: De Oekraïense president Zelensky werd met gejuich onthaald in Londen. Zelensky werd ontvangen door premier Burnham, die meeleefde met de slachtoffers van de raketaanvallen van de afgelopen dagen in Kiev.
5: The last few days have been very dark and difficult. Days for Ukraine.
2: En beloofde ook extra materieel om drones en raketten uit de lucht te kunnen schieten.
5: I'm announcing that we are accelerating the delivery of British air defenses.
2: Zelensky sprak zijn teleurstelling uit over de problemen met het Amerikaanse satellietsysteem en het niet krijgen van inlichtingen. Hij denkt dat Trump erachter zit.
6: We had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink.
2: En opnieuw reden er in delen van Nederland geen of minder treinen en bussen.
7: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
8: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
2: Het was deze keer geen actie tegen kabinetsplannen en het ging ook niet
9: om meer salaris.
2: De arbeidsomstandigheden zijn het probleem.
10: Normaal gesproken horen de diensten 8 dagen van tevoren bekend te zijn. Willen ze nou een 4-daagse voorplanning doen? Dat kan dus ook gewoon 24 uur van tevoren worden. Je kan totaal niets meer afstemmen.
2: En intussen zijn de reizigers de dupe van de acties.
11: Je wordt flink gezucht.
12: Ja, wordt flink gezucht, ja.
11: Waarom?
12: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
11: Ellende.
12: Precies.
2: Ja, deze vrouw kon wel op haar stalen ros.
13: Vandaag ben ik met de fiets gegaan.
11: Wat vond je ervan?
13: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
2: En vanmorgen was het nog rustig bij de distributiecentra van Albert Heijn. Medewerkers mochten eerder naar huis.
14: Er is niks te doen, nog niet.
15: Maar het komt langzaam op gang.
16: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
17: Ik denk Netflixen.
2: De nachtploeg die gaat straks wel flink aan de bak.
18: En dan gaan we met 120 man zorgen dat we die winkels zo goed mogelijk kunnen bevoorraden.
2: Volgens Albert Heijn moet binnen een paar dagen alles weer normaal zijn. In een supermarkt in Limburg hebben ze geen last van cyberaanvallen.
19: Want hier werken ze niet met AI en is de boekhouding nog op papier.
2: En met pen en een bloknoot houden ze gewoon de voorraad bij.
20: Zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
2: En de klanten die kennen ze bij naam.
9: Hier, medic Sjaak.
13: Zie je maar weer dat wij het dan uiteindelijk het beste redden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: We zijn niet zo afhankelijk van grote systemen.
2: Nou, gaan we door naar het nieuws in de krant van morgen, als dat er is. Christian Bonenbakker.
15: Gezocht, oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg, kopt Trouw. Voor het minderheidskabinet is hervorming van de zorg minstens zo'n belangrijke missie als hervorming van de sociale zekerheid. Maar tot nu toe wil geen enkele oppositiepartij er zijn vingers aan branden.
2: Zo dreigt de zorgbegroting volgens de krant een nieuw hoofdpijndossier te worden. Vrijwel de hele oppositie vindt dat het kabinet te ver doorschiet in het invoeren van allerlei eigen bijdragen. Of de ministers Hermans en Sterk een handreiking in hun achterzak hebben, moet morgen blijken in het Kamerdebat.
15: Het AD duikt in de vraag hoe Europa moet reageren op hybride aanvallen. Met sabotage, cyberaanvallen en drones met explosieven probeert Rusland chaos en polarisatie te veroorzaken en de steun voor Oekraïne te ondermijnen. Het gebeurt niet vaker dan 2 jaar geleden, maar de incidenten zijn wel ernstiger.
2: De tijd van doen alsof er niks aan de hand is voorbij. Daarover is iedereen het wel zo'n beetje eens. En sancties die leveren onvoldoende op. Maar keihard terugslaan is gevaarlijk. Want dan zegt Poetin, zie je wel, het Westen is uit op oorlog.
15: Wat dan wel? Je zou Russische tegoeden in plaats van ze te bevriezen kunnen afpakken. Je zou Oekraïne lange afstandswapens kunnen geven. En je zou elke drone kunnen beantwoorden met een drone richting Rusland.
2: En dan zeggen, sorry, we weten van niks, het is niet onze schuld. Het is geen escalatie, zegt een deskundige in de krant. We betalen ze dan met gelijke munt terug. Dezelfde aantallen, dezelfde stijl, dezelfde soort incidenten.
15: Criminelen kunnen steeds meer doen met gestolen persoonsgegevens dankzij AI, zegt cyberofficier van justitie Christa de Pachter in de Telegraaf. Gegevens uit verschillende digitale aanvallen kunnen dankzij AI met elkaar worden gecombineerd.
2: Zo krijgen criminelen een gedetailleerd beeld van hun potentiële slachtoffers en kunnen ze steeds geloofwaardiger phishingmails schrijven die dankzij AI ook steeds beter zijn geschreven. Je bent kwetsbaarder dan je

0: kan de belofte van verbetering niet meer waarmaken.
1: Het is tijd om het kapitalisme in te ruilen voor een welzijnssamenleving waarin genoeg genoeg is, betoogt Stegeman. Het is niet waar dat groei in het belang van iedereen is. Het is in het belang van de allerrijkste. Een gezonde leefomgeving, dat is in het belang van iedereen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elton John. En Goodbye Yellow Brick Road. In Turkije ging vandaag de tv-zender Halk TV op zwart, op last van de autoriteiten. Het gaat om een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Goedenavond, Joost Lagendijk, oud-politicus en woonachtig in Istanbul.
1: Goedenavond.
0: Halk TV, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht. Betekent dat Volks TV, klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: En doet die zender zijn naam eer aan? Is het een publieke zender?
1: Nou, het is een publieke zender. Hij is gelieerd, of hij was gelieerd aan de grootste oppositiepartij, de JHP. En werd beschouwd algemeen als op dit moment, in ieder geval tot vanmorgen, de belangrijkste oppositie tv-kanaal. En ik weet ook van mijn vrouw, die journalist is, dat ze als nieuws wil volgen, dat ze dat altijd doet op Halk TV.
0: Ja, dus ook bij de familie Lagendijk stond die zender vaak aan toen hij nog in de lucht was.
1: Zeker, zeker. Ik heb net nog even gecontroleerd wat je nu ziet. En nu worden er vooral oude programma's herhaald.
0: Maar schets eens, wat was daar tot nu toe te zien? Waren dat dan veel nieuwsprogramma's? Of wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
1: Ja, nou, op zich was het niet zo heel bijzonder aan Halk TV als het gaat om de programmering. Ze deden wat de meeste Turkse nieuwszenders doen, is nou goed, het nieuws volgen en vooral veel debatten organiseren. Het grote verschil was dat 9

0: van de 10 andere tv-zenders zijn op hand van de regering. En Halk TV en een handvol andere, dat zijn oppositiezenders die dus vooral ook veel tegenstanders van de regering aan het woord laten.
1: Ja. Zeg, en corruptie zou de reden zijn om deze zender te sluiten? Corruptie bij de eigenaar?
0: Ja, klopt. Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
1: Ja, want dan bedoel corruptie, verdenking is één natuurlijk, maar de hele zender sluiten is weer iets anders dan.
0: Ja, maar goed, het is een heel ruig besluit. Op een zaak die eigenlijk met die zender helemaal niks te maken heeft.
1: Nee, want corruptie wordt dat vaker gebruikt in Turkije als argument om tegenstanders van de regering aan te pakken.
0: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt wordt.
1: En waarom is dat? Is dat een makkelijke aanklacht? Of schiet dat snel wortel bij Turken die dat horen, die denken, nou ja, dan wie weet is er wat aan de hand?
0: Nou ja, het is een beetje waar rook is, is vuur. Iedereen weet in Turkije dat het niet uit te sluiten valt, laat ik het voorzichtig zeggen, dat er in verschillende gemeentes met vergunningen gesjoemeld wordt en dat daar een zekere vorm van corruptie plaatsvindt.
1: Ja.
0: Het probleem is natuurlijk nu dat de regering vooral alleen achter oppositiegemeenten aangaat en nog geen enkele regeringsgezinde gemeente laat staan. Het landelijk niveau is onder de loep genomen.
1: En is die regering zelf eigenlijk helemaal brandschoon wat corruptie betreft?
0: Nee, helemaal niet. Ja. Het is al jarenlang bekend dat, met name in de bouwsector, dat is natuurlijk wel een globaal verschijnsel, dat in de bouwsector corruptie veel voorkomt. Dat gebeurt ook in Turkije, ook op landelijk niveau en op veel grotere schaal, want dan gaat het om projecten als bruggen, tunnels en vliegvelden. Dus het komt op vele niveaus voor, maar wat nu vooral onder de aandacht is dat in oppositiegemeenten.
1: Ja. Wat is er nou nog over na het sluiten van deze zender aan kritisch mediageluid in Turkije?
0: Nou ja, steeds minder. Er zijn nu wel weer andere kanalen die die rol van Halk TV overnemen voor Loper. Ik zag vandaag vooral Koza TV, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een nieuwe loot aan de boom van onafhankelijke media. Daar werken vooral mensen die vroeger bij Halk TV werkten. Nou, die nemen nu het stokje over. Maar goed, het worden er steeds minder en ook steeds minder professioneel. Halk TV moet je nagaan, dat was echt een professionele tv-zender. Die hadden de middelen om het op het nieuws goed te volgen en om het de regering ook moeilijk te maken. Ja, dat wordt steeds lastiger.
1: Ja. Jij zei net, jouw vrouw is journaliste. Ik neem aan, een kritische journaliste, kan die eigenlijk haar werk doen dan?
0: Ja, maar dat is vooral een gevolg van het feit dat ze niet voor Turkse media werkt, maar voor de Zwitserse tv. Dus dat geeft er iets wat meer speelruimte om te doen wat ze wil doen.
1: Nee. Wat jij schetst over dat medialandschap in het land waar jij woont, wat zegt dat over het huidige Turkije en het democratische gehalte daarvan?
0: Nou ja, dat nog steeds, dus een verhaal wat zich herhaalt, steeds lastiger wordt om hier je werk te doen als journalist. Het is niet alleen nu Halk TV. Halk TV is geloof ik de laatste van 10 tv-zenders die de afgelopen 2 jaar gesloten zijn. Nieuwswebsites die gesloten worden. Dus met de democratie, met de vrijheid van meningsuiting is het beroerd gesteld.
1: Maar is land aan het afglijden? Is dat wat je schetst?
0: Ja, dat is het. Dat zeker op dat punt is het aan het afglijden. En dat heeft er veel mee te maken dat in mijn ogen dat de huidige president Erdogan, die moet over uiterlijk anderhalf jaar zijn er weer verkiezingen. En ik denk dat hij gewoon bang is dat in een eerlijke strijd hij het aflegt tegen de oppositie. En hij doet nu dus zijn uiterste best om het de oppositie buitengewoon lastig te maken om zich te organiseren. En om bijvoorbeeld via de media tot de Turkse bevolking zich te richten.
1: Ja. Is er helemaal geen weerstand in het land zelf tegen dit soort dingen als die gebeuren?
0: Jawel, er is een. Ik sprak pas een vriend van me, die was een tijd niet in Turkije geweest, die was nu weer op bezoek. En die zei: onvrede bij heel veel mensen is heel groot. Dat heeft niet alleen met de vrijheid van meningsuiting en media te maken, maar ook, vergeet niet, met een inflatie van 30%, die al jarenlang hier plaatsvindt. Dus mensen zijn ontevreden, hebben de moed een beetje opgegeven. En ja, wachten een beetje af wat er bij de volgende verkiezingen gaat gebeuren. En of dat toch de oppositie erin slaagt om met een alternatief te komen.
1: En denk je dat?
0: Dat zou best kunnen. Dat is het rare van de situatie. Hè? Erdogan heeft zijn uiterste best gedaan om de grootste oppositiepartij te splijten. Maar de opvolger daarvan, onder de naam De Nieuwe Partij, die doet het in de peilingen in ieder geval buitengewoon goed. En het zou best kunnen dat veel mensen uit onvrede over wat er nu vandaag is gebeurd met Halk TV, maar vooral ook over de economische situatie, toch een stem overwegen op de oppositie. Dus het is niet uitzichtloos, maar het is wel tegen de wind in en tegen een taaie tegenstander proberen nog je geluid te laten horen.
1: Ja. Duidelijk, oké. Nou ja, wij nemen gewoon over een tijdje weer contact met je op. Dankjewel voor nu, Joost Lagendijk vanuit Turkije. Goed, moet je voorstellen, je bewaart jarenlang bonnetjes van de meubels. Je regelt tot op de komma alles voor de kinderen. Houdt bij hoeveel je inbrengt bij het kopen van een huis om bij een scheiding ieder misverstand te voorkomen. Maar dan vergeet je een heel belangrijk ding. Naar wie gaat je huisdier als jij en je partner uit elkaar gaan? Morgen staan twee ex-partners tegenover elkaar bij een kort geding in de rechtbank van Almelo. Nadat ze uit elkaar gingen, was volgens haar afgesproken dat zij haar kat op een later moment zou ophalen. Maar nou weigert hij de poes die zij van hem had gekregen als cadeau terug te geven. Wils Langendijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: U bent huisdierenmediator. Ik wist niet eens dat bestond.
2: Nee, ik ben geloof ik ook de eerste en de enige. Misschien de laatste hoor, dat weet ik niet.
1: Wat goed. Dat is om te voorkomen dat de rechter de knoop moet doorhakken in zo'n geval. En dat u de partijen nog bij elkaar kan brengen. Toch? Zoiets stel ik me daarmee voor.
2: Ja, kijk, en dat is natuurlijk, dat is omdat de rechter uitgaat van de juridische kwalificatie van het huisdier. En dat is, daar doe je misschien het huisdier gewoon ontzettend tekort mee. Hè? Dus ik denk dat zolang je, als je bij de mediator terecht kunt en je kunt daar uitkomen, dan kun je gewoon veel breder kijken.
1: Ja. Zeg, in die zaak waar het nu over gaat, hè, gebeurt dat nou vaker, dat exen tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank vanwege het huisdier?
2: Ja, steeds vaker. Er komen steeds meer huisdieren in Nederland. En er zijn ook steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Dus ja, het aantal zaken stijgt.
1: Ja. Ja, want ik kon me nog herinneren, Edwin de Rooy van Zuiderwijn. Hè?
2: Ja, 2005, heel belangrijk.
1: Daar werd om gelachen, hè, van dat die eiste een omgangsregeling met hun hond.
2: Ja.
1: Maar zijn we nou in de afgelopen jaren daar anders naar gaan kijken?
2: Ja, zeker. Daar zijn hele belangrijke stappen gezet. Waar hij tegenaan liep was dat, wat ik net al zei, de juridische kwalificatie van het hond is een ding. Goed of een zaak, hè, volgens de wet. En inmiddels zijn we 20 jaar zijn we verder. En er wordt nu al veel meer gekeken naar de intrinsieke waarde van het dier, van het huisdier.
1: Wat het dier kan betekenen voor
2: iemand. Ja, dat het dier gevoel heeft zelf. Dat er ook een belang zit in het dier zelf. Kijk, we kijken natuurlijk altijd van wie is de hond, de eigendom. Vervolgens kijken we naar wie heeft de meest affectieve band. Dat is allemaal vanuit de mens gedacht. En dan eindelijk komen we pas bij wat is eigenlijk in het belang van dit individuele dier.
1: Naar wie loopt en de dat hond? Is een hele naar wie loopt de hond toe, zou ik zeggen? Als jij
2: dat is die film, hè, die Screwball comedy, waarin ze inderdaad in de rechtbank.
1: Maar kijkt de rechter daarnaar?
2: Nee, de rechter is gehouden aan de juridische kwalificatie van een dier. En dan is het een ding.
1: En van wie het is?
2: De eigendom. Daar gaat het om, de eigendom. Ja, net als met een tafel of met een lamp.
1: Zelfs met die katten, hè, in die zaak van morgen. Speelt dat dan nog mee dat hij daar de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, voor de kat?
2: Ja, om te beginnen ken ik die zaak niet. Maar allerlei factoren spelen mee. De kat kan aan huis gebonden zijn. Zij moet maar bewijzen dat ze het cadeau heeft gekregen. Het is op zich een hele, het is niet moeilijk te voorspellen zaak, denk ik.
1: Ja. Want?
2: Nou ja.
1: Ja.
2: Kijk, ik weet niet.
1: Zegt u
2: zij moet kunnen bewijzen. Bij een rechter moet zij kunnen bewijzen dat het haar kat is. Dat zij een cadeau gekregen heeft. Dus ik hoop dat ze. Dan moet ze een appje laten zien. Van dankjewel voor het cadeau of zo. Want als hij het betaald heeft. Ja, ik wil er verder niet op die zaak ingaan.
1: Nee, snap ik. Maar in zo'n soort zaak, zullen we dan maar zeggen. Ja. Wat probeert u dan te doen? Probeert u. Ja, hoe doet u dat dan?
2: Nou, je legt misschien eerst kort uit hoe de rechter ernaar zal kijken. Die zal kijken van wie is deze kat. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat is in het belang van deze kat waar die terecht gaat komen.
1: Ja.
2: De katten zijn natuurlijk aan huis gebonden bijvoorbeeld. Die zijn honkvast.
1: Dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je denkt van een hond, dat is misschien helemaal niet zo'n probleem om die naar een andere plek te brengen en daar te laten leven. Terwijl katten hechten heel erg natuurlijk aan waar ze leven, waar ze wonen, of niet?
2: Dat kan een ontzettend belangrijk argument zijn. Dat hangt van de kat af, denk ik ook. En inderdaad van wie de verzorging deed en of de persoon degene bij wie die nu is of die thuis is. Het hangt van heel veel dingen af.
1: Ja.
2: Maar dat in mediation, in een gesprek met elkaar, kun je daar wel veel meer naar kijken. Van wat is nou in het belang van dit dier?
1: Ja. En als je er nou niet uitkomt, heeft u dat wel eens meegemaakt?
2: Ja, dan ga je naar de rechter. En dan gaat de rechter in eerste instantie dus kijken van wie is de kat?
1: Ja. En wat is nou het voordeel om naar u te stappen en niet naar de rechter? Als ik nou denk van
2: wij kunnen veel, veel breder kijken, hè? Met de mensen samen. En dan kun je komen bij. Wees nou de persoon die je kat of je hond denkt dat je bent. Wees groot, wees aardig.
1: Ja, het baasje blijkt helemaal niet zo aardig te zijn, plotseling.
2: Nou, kijk, een brave hond kan twee volwassen mensen heel onaardig maken. Ja. Tegen elkaar, ja, dat kan.
1: Ja, dat je een soort vechtscheiding krijgt. Vaak zeg je dat gaat over de rug van de kinderen. En nu gaat het over de rug van de hond of van de kat.
2: Ja, dat kan inderdaad. En dan zouden ze eigenlijk ook, in het ergste geval, zouden ze voor straf bij elkaar moeten blijven voor de honden.
1: Ja.
2: Als ze het niet goed doen, ze niet uitkomen.
1: Ja. Zeg, en je moet ook natuurlijk heel voorzichtig zijn als het gaat om, een hond die gebruikt wordt als fokdier of zo, hè, als je die in handen krijgt.
2: Want?
1: Nou, dat je daar geen dingen mee doet natuurlijk, zodat er niet meer mee gefokt kan worden. Dat soort zaken.
2: Ah, ja. Ex-partners kunnen elkaar enorm dwars zitten. Dus stel dat er een omgangsregeling tot stand komt, hè, dat de hond dan daar is. Dan moet je erop vertrouwen dat die partner goed met die hond omgaat.
1: Dat die hond in goede handen is.
2: Ja, en niet gauw laat steriliseren of zo. Ja.
1: Ja. Maakt hij wel eens hele nare dingen mee, wat dat betreft?
2: Ja.
1: Ja. Wilt u daarover praten?
2: Nou, ik weet een voorbeeld waarvan. Ja, dat ging om de as van een hond. En die wisselde dus van huis. Die wisselde van plek iedere keer. En op een gegeven moment werd er een beschuldigd dat hij as van de hond had verduisterd en daar as van de kachel in had gedaan.
1: Jezus.
2: Ja.
1: Oh jee. Ja. Ja. Dan valt er weinig meer te bemiddelen, denk ik, toch?
2: Ja.
1: Dat heeft u niet tot een goed einde kunnen brengen, ben ik bang.
2: Je lacht erop.
1: Nee.
2: Maar dat zijn de drama's, hè?
1: Nee. Ja. Maakt het veel duidelijk, want dat wordt vaak gezegd, hè, van hoe je omgaat in een land met dieren, zegt veel over de beschaving van onszelf.
2: Ja,
1: is
2: absoluut.
1: Dat eigenlijk ook in de rechtszaal, en als je daar nog net buiten weet te blijven, ook aan de hand, als je kijkt naar mensen die uit elkaar gaan en zelfs over hun huisdieren eigenlijk heel naar kunnen doen?
2: Ja, ik vind dat heel. Tuurlijk, mensen in scheiding die kunnen heel naar doen tegen elkaar. En de dieren kunnen daar kan een huisdier een onderdeel van worden.
1: Ja. Zelfs als we dit gesprek niet somber willen eindigen, wat zou een lichtpunt kunnen zijn volgens u?
2: Nou, dat heel veel zaken natuurlijk buiten de rechtszaal geregeld worden. Dat heel veel mensen wel in staat zijn om een omgangsregeling met elkaar en de hond te regelen. Dat heel veel mensen dat dus wel kunnen.
1: Ja,
2: dat moeten we niet vergeten.
1: Dan spreekt u uit eigen ervaring, uit uw eigen praktijk, dat u dat veel meemaakt. Ja.
2: Ja. Nou, absoluut.
1: Dat is toch een hoopvol einde van dit gesprek, vind ik.
2: Nee, dat is het ook. En dat boekje, denk ik, kan daar een grote hulp bij zijn. Ik heb het boekje Wie krijgt last in geschreven, hè? En daar staan heel veel handige formats in. Van hoe maak je een huisdierenplan? Hoe regel je wie er betaalt?
1: Van tevoren. Moet je gewoon van tevoren regelen. Je moet net zoals je andere. Wat ik zei net, je bewaart jarenlang je bonnetjes van de meubels. Ja. Moet je eigenlijk ook over je huisdier of dieren.
2: Eigenlijk wel, hè. Je zou het op schrift moeten zetten wat er afgesproken is. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Mag ik u hartelijk danken, Wils Langendijk, huisdieren mediator, naar aanleiding van die zaak morgen, die wij op de voet gaan volgen natuurlijk. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Over, wat zal ik zeggen, 2,5 uur is dat, hè? Want 2 uur vannacht, dan gaat de democratische senaatskandidaat James Tallarico tijdens een zogenoemde town hall meeting in gesprek met Texaanse kiezers. Doet hij niet voor niks, want de strijd in het van oudsher republikeinse bolwerk Texas gaat het om veel meer dan alleen een zetel in de Senaat. Het is ook een test voor de politieke machtsverhoudingen onder president Donald Trump. Goedenavond, Victor Pak.
1: Goedenavond.
0: Verbonden aan EW. Ik zeg altijd nog Elsevier's Weekblad, maar dat mag niet, hè? EW.
1: Klopt, ja.
0: VS-kenner. Hol van de Leeuw, kan hij zo'n borst nat maken? Hoe moet je dat voorstellen? Heeft hij dan allemaal fijne, geïnformeerde en prettig geïnteresseerde mensen om hem heen? Of mensen die ook scherp slijpen?
1: Vooral dat laatste. Juist het leuke aan zo'n bijeenkomst vanavond in Texas is dat een town hall komt iedereen op af die daar zin in heeft. Het is niet gescript. En dat zorgt altijd in de Amerikaanse politieke tv-geschiedenis voor de leukste en onverwachtste momenten. En als kandidaat moet je dus op alles voorbereid zijn. Want er kan je gevraagd worden hoe duur een brood is in de supermarkt. Tot wanneer je voor het laatst gebeden hebt tot God, bij wijze van spreken. Alles komt voorbij, hoe persoonlijk ook.
0: Oké, dus dat wordt spannend. Spannende tv ook.
1: Zeker, heel leuk tv.
0: Zeg, wie is hij eigenlijk, James Tallarico? Ik denk dat niet veel luisteraars zijn naam eerder hebben gehoord.
1: Nee, en ook veel Amerikanen zelf kennen hem eigenlijk niet. En zelfs veel Texanen zelf is hij nog redelijk onbekend voor lange tijd gebleven. Hij heeft dit jaar echt zijn doorbraak gehad toen hij de democratische voorverkiezingen won. Hij was een oud leraar die in 2018 eigenlijk tegen de verwachtingen in, toen al in een republikeins district voor het lokale parlement in Texas een zetel won. Sindsdien dus ook parlementariër is. Hij is nog heel jong, eigenlijk 37. En dan al voor zo'n functie als senator. Dat heeft toch een bepaalde gravitas, die functie. Mm. Nou, om daarvoor op te gaan is al heel wat. Maar hij staat zowaar in de peilingen voor op zijn republikeinse tegenstrever Ken Paxton. En dat is ongekend, want de Democraten hebben voor het laatst in 1988 een senator senaatsrace gewonnen in Texas. Dat geeft wel aan, dat is meer dan 3 decennia geleden dat het lukte. En nu staat hij opeens voor in de peilingen.
0: En hoe komt dat? Wat doet hij zo ontzettend goed, blijkbaar?
1: Hij heeft een ontzettend gematigd imago. In die democratische voorverkiezingen nam hij het op tegen een tegenstrever die veel linkser was. En dat slaat niet aan in een staat die zo diep rood republikeins is.
0: Zijn de vleugels binnen de democratische partij.
1: Zeker, ja. En hij staat echt pal in het midden. En hij is eigenlijk een beetje... Ja, hij komt wat bleu over op tv. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat vanavond ook gaat doen. Maar toch heeft hij wel een bepaalde jeu bij de kiezer te pakken, doordat hij bijvoorbeeld heel veel in Texas over zijn geloof praat. Hij zegt ook, ik ben christen. Ik kom daar openlijk voor uit. Ik vind dat democraten dat eigenlijk te weinig benoemen als ze gelovig zijn. Dat we daar soms te lacherig over doen als democratische partij. En politiek gezien probeert hij, ondanks alles, toch de samenwerking met de republikeinen op te zoeken. Dus hij zegt in het Huis van Afgevaardigden in Texas, heb ik ervoor gezorgd dat er een prijsplafond komt voor insuline, belangrijk medicijn. Dat was er niet. En ik heb een woningbouwwet die voor meer betaalbare woningen moet zorgen. Die heb ik ook aangenomen gekregen met republikeinse steun. Dus ik verzet me af en toe tegen republikeinen, maar ik zoek ze ook op om mee samen te werken.
0: Klinkt bijna ongekend in deze tijd, toch?
1: En dat is ook ongekend, maar dat maakt hem denk ik ook heel populair in Texas, omdat je komt daar niet als democraat met een heel links verhaal, dan kom je niet ver. Juist die geschiedenis, Trump won daar 2 jaar geleden met 14% verschil. Dat is echt een heel groot gat. Dat laat zien hoe republikeins die staat in principe is. Ja, dan kan je niet alle republikeinen wegzetten als mensen met wie je niet een gesprek hoeft te voeren of geen wetten mee samen moet opstellen. Want dan word je nooit populair.
0: Maar die moeten dat dan ook maar willen natuurlijk, die republikeinen.
1: Ja, en dat lukt hem dus op lokaal niveau. Als je dan nu kijkt naar de verkiezingsstrijd die gaande is, dan gaat het hart tegen hart. Ja. Daar is echt geen flintertje samenwerking meer. En dat is logisch ook. Maar als je ziet, Ken Paxton, zijn tegenstander.
0: Dat is zijn grote tegenstander.
1: Dat is zijn tegenstander. Daar gaat de keuze tussen voor de Texanen.
0: En een man waar veel schandaal aankleven?
1: Zeker, hij heeft in 2023 een omkoopschandaal politiek gezien overleeft. Terwijl een groot deel van de Republikeinen hem ook weg wilden. Maar Trump ging achter hem staan toen al en dat hielp hem. Dat heeft hem ook in de voorverkiezingen geholpen. Maar vorig jaar bleek dat zijn vrouw van hem wilde scheiden, omdat Paxton vreemd was gegaan. Ze beriep zich ook echt op bijbelse gronden om van hem af te komen. Dat proces loopt overigens nog. Maar hij probeert uit alle macht Tallarico zwart te maken. Hij haalt bijvoorbeeld heel vaak aan dat Tallarico een keer, toen hij nog een stuk jonger was, zei dat Jezus non-binair was. Tallarico is daarop wel ingegaan en zei, ja, dat vind ik zelf ook een beetje cringy dat ik dat ooit heb gezegd. Beetje sociaal onhandig van me. Ja. Dus dat is ook, denk ik, het slimme van Tallarico. Hij loopt niet weg voor dat soort, ja, beetje bevreemdende uitspraken. Hij omarmt het eigenlijk. Ja. Hij geeft ze fouten toe.
0: Er werd hier al lacherig gezegd op de redactie, de Henry Bontebal van Texas.
1: Nou, in die zin wel. Het is met eerlijkheid en ook een beroep op zijn geloof probeert hij ver te komen. En dat lukt hem ook. Hij zegt heel vaak, je moet als christen van God houden en van je naast. En dat is wat ik politiek gezien probeer te bereiken. Ik geef om de mensen om ons heen, om mijn buren, om de mensen in de kerk, maar ook voor de kiezers, mijn achterban, die ik probeer te vertegenwoordigen.
0: Ja. Zeg, laat Trump dit allemaal zomaar gebeuren. Een democraat die nu al in de peilingen voorstaat en straks misschien nog wel echt resultaat boekt?
1: Nee, Trump probeert uit alle macht Texas te behouden. Hij is daar half september nog voor een politieke stunt geweest. Hij heeft een hele conventie georganiseerd. Ja. Maar sindsdien eigenlijk zakt Paxton, de tegenstander van Tallarico, verder weg in de peilingen. Omdat Trump ook in die staat die hij nog met zo'n ruime marge won, heel impopulair is geworden. Als je nu kijkt, dan zegt meer dan de helft van de Texanen dat ze het beleid van Trump afkeuren, bijvoorbeeld. Ja. En nou ja, vandaag heeft Trump nog uitgehaald naar Tallarico, onder meer genoemd dat hij vegan is, terwijl Tallarico begin dit jaar nog breed lachend op een foto ging ergens in een barbecue tent dat hij aan een kipkluif knaagt. Dus dat geeft ook aan dat Tallarico op dat soort verwijten vanuit de Republikeinen een beetje lollig mee omgaat. Maar Trump doet echt zijn best om Texas te behouden.
0: Ja. Maar als jij nou wat verder kijkt, zou dit voor meer kunnen staan? Want zeker in Europa vraagt iedereen zich al veel langer af natuurlijk, waar is die democratische partij? Is er nou niks of niemand die iets kan stellen tegenover wat Trump allemaal doet?
1: Tallarico is een van die mensen, een van de potentiële vaandeldragers, dat als dit lukt, dan zal er naar hem worden gekeken om het verzet eigenlijk tegen Trump, of eigenlijk hoe, een nieuw verhaal te schrijven over hoe democraten om moeten gaan met Trump. En dat is aan de ene kant wat Tallarico doet, fel bekritiseren, maar ook altijd openstaan dus voor potentiële samenwerking.
0: Maar is natuurlijk wel een hele andere afslag dan wat heel veel andere politici binnen die democratische partij nemen, namelijk dat linkse geluid. Hè? De socialisten noemen ze zichzelf. Hè? Wat wij, denk ik, sociaaldemocraten zouden noemen. Ja. Maar het is natuurlijk anders dan wat jij schetst wat deze man in Texas doet.
1: Klopt, en dat is juist ook wel wat nodig, tenminste wat vermoedelijk gewoon nodig is in Texas, maar in veel meer staten waar kijk, in grote steden zijn er veel meer links-Amerikanen echt, die daar gevoelig voor zijn. Maar hier in Texas, met veel meer stukken platteland, die wat conservatiever zijn, slaat dit verhaal van Tallarico echt aan.
0: Ja. Oké, jij gaat kijken vannacht?
1: Zeker.
0: Ja. En is dat iets waar dan ook in de VS heel veel mensen naar kijken? Of?
1: Nou, in Texas zelf wel. En het is ook het feit dat CNN dit uitzendt, dus dat het nationaal te zien is, geeft aan hoe belangrijk dit is. Er is inmiddels al meer dan $500 miljoen uitgegeven aan advertentiespotjes, alleen al voor de verkiezingsrace in Texas. En daarmee ligt het op koers om de duurste verkiezing ooit te worden die niet om het Amerikaanse presidentschap gaat. Dat geeft aan hoe groot dit is.
0: En wat er op het spel staat. Oké, Victor, dankjewel. Victor Pak. We hadden het over James Tallarico, dus man van wie we misschien wel veel meer gaan horen.

0: Barry en Love Affair. Als begin jaren 80 een uit Rusland gevluchte concertpianist neerstrijkt in Amsterdam, dan ontmoet hij daar de jonge journalist Jan Brokke. Waarna er een hele bijzondere vriendschap ontstaat tussen twee tegenpolen, kun je wel zeggen. Brokke zou er later een roman over schrijven als eerbetoon aan zijn vriend Yuri Egarov. En nu is er de film Yuri. Hier in de studio is de regisseur Sander Burger en de schrijver zelf, Jan Brokke. Welkom allebei. Ja, Sander, ik begrijp dat jij al heel lang met dat idee rondliep voor die film. Waar sloeg jij op aan om dit te gaan doen, om dat boek van Jan Brokke te gaan verfilmen?
1: Nou ja, in eerste instantie het boek. Uiteraard, ja, ik bedoel, daar begon het mee. En ik kreeg het boek van mijn schoonmoeder en las het niets vermoedend op vakantie en was enorm geraakt. Zelfs zo geraakt dat ik echt bij het laatste hoofdstuk ontzettend hard moest huilen.
0: En waar zat hem dat vooral in eigenlijk?
1: Dat vroeg ik me dus ook af, want dat overkomt me eigenlijk nooit bij het lezen van een boek. Al terugbladerend, het is gewoon, het boek gaat over Yuri, maar elke bladzijde ademt gewoon het verlies van Jan of het gemis van Jan aan zijn hoofdpersoon.
0: Ja. En die enorme vriendschap die er was.
1: Ja.
0: Ja. Jan, stond jij met... Mag je het tutoriëren?
2: Ja, dat wil ik graag.
0: Stond jij meteen handen klappend toen jij dat hoorde? Dat hij die film wilde maken van jouw boek?
2: Nou, er waren meerdere regisseurs die het wilden doen. Er waren zeer ervaren regisseurs die heel veel ervaring hadden en ook veel ingangen bij fondsen, filmfondsen. Hmm. Maar ja, ze hadden allemaal plannen die niet strookten met de sfeer van het boek. Sander, die was jong, 33 jaar. En ik bij hem direct merkte ik dat hij heel integer was. En dat hij een beeld had welke film hij wil maken. En de film die jij wilde maken was echt over vriendschap.
0: Ja.
2: En ik was direct getroffen door hem. En ik merkte ook dat hij ontzettend veel van muziek hield. En dat die
0: speelde
2: muziek
0: een enorme rol in de film.
2: Ja, en dat hij die muziek ook echt wilde gebruiken in de film. Niet dat het een beetje erbij.
0: Heb je er tegenaan bemoeid terwijl die film gemaakt werd?
2: Relatief weinig. Ik heb Sander alle vertrouwen gegeven. Ik heb de scenario's, de diverse versies, niet gelezen. Hmm. Hij heeft me wel steeds op de hoogte gehouden waar ze stonden in het traject, zoals bij ze. Dat niet, maar ik had er alle vertrouwen in eigenlijk.
0: Als jij ons moet uitleggen wie Yuri was, als wij hem niet kennen. Want ik zei net, ja, gevluchte concertpianist, jaren 80.
2: Hij kwam uit de Sovjet-Unie en hij is vooral gevlucht vanwege zijn homoseksualiteit. Mm-hmm. Er gingen geruchten op het conservatorium in Moskou. Het conservatorium zat hij in het laatste jaar. En hij heeft geprofiteerd van een concert wat hij moest geven in moest vallen in Italië en hij is gevlucht. Hij kwam in Nederland terecht, dat over Amsterdam gehoord. En hij had meegedaan aan het Elisabeth Concours in Brussel. Dus hij kende een beetje deze streken. En hij is hier naartoe gekomen. Het was een geniale pianist. Geniaal omdat hij... Het was niet alleen techniek bij hem, het kwam helemaal van binnenuit. Het was een bezield pianospel. Buitengewoon gevoelig, waarmee ik niet bedoel dat het zoet was of sentimenteel. Nee, het kon ook heel erg boosaardig zijn, maar er zat ongelooflijk veel gevoel achter en visie op de muziek die hij uitvoerde.
0: En veel emotie, hè? Ja,
2: ja, enorm veel.
0: Zeg, dat is Yuri. Sander, jij zit te kijken naar Jan Brokke terwijl je het allemaal vertelt.
1: Ja.
0: En wat is het verhaal van Jan?
1: Ja, nou, het is
0: wat
1: wel
0: jij wilde vormgeven in die film tegenover, of samen met dat verhaal van Yuri.
1: Nou ja, eigenlijk toen ik Jan vertelde wat ik met het boek wilde en hij mij de rechten gunde, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Toen zei hij, ja, dan, als je dit wil, dan moet je eigenlijk ook Mijn Kleine Waanzin lezen. Want dat is het spiegelroman van In het Huis van de Dichter. En dat gaat over mij. Ja. Dus de hele, laat zeggen, achtergrond, background story die in de film zit, komt uit dat boek. En dat is gewoon een uit de klei getrokken Nederlandse man in, die opgegroeid is in een heel religieuze omgeving. En een kampverleden van zijn ouders en gezin waar hij zelf niet bij was. En ja, dat hij allemaal moest achterlaten en overwinnen.
0: Ja. Zeg, en dan vind jij een Georgische acteur,
1: ja,
0: met, mag je zeggen, toch opvallende gelijkenissen met de hoofdpersoon.
1: Ja, en niet alleen qua uiterlijk. Want nee, het grappige is, het is onwaarschijnlijk. Dat is Levan Gelbakyani. En hij is heel beroemd geworden. Of tenminste, zijn doorbraak was de eerste film waar hij in speelde. En Then We Danced. Hij is eigenlijk balletdanser. Zat in het tweede jaar van de balletacademie in Tbilisi. Werd gecast voor die film. Die film die ging uit in Cannes. Echt waanzinnig goede film. En over de hele wereld won die prijzen. Maar in Georgië zelf was men niet heel blij met de film, op z'n zacht gezet.
0: Want?
1: Ja, nou ja, omdat homoseksualiteit daar gewoon echt nog wel een probleem is. Dus de bioscopen zijn letterlijk bestormd. Hij is het land ontvlucht en woont sindsdien in New York. En het bizarre is dat hij was 22 toen hij Georgië ontvluchtte. Yuri was 22 toen de Sovjet-Unie ontvluchtte. En nou ja, Levan woont in New York, heeft onwaarschijnlijke heimwee. En kan, ja, zeker nu, de afgelopen 2 jaar, zijn de situatie in Georgië is heel erg verslechterd. Dus hij kan ook gewoon niet terug. Dus het is op alle vlakken zijn die parallellen met de echte Yuri.
0: Hoe ben je op hem gekomen? Want je hebt meerdere kandidaten, denk ik, gehad.
1: Ja, en ook weer niet. Want ik het soort, ja, dat gaat dan via een internetcasting over de hele wereld. En daar kwamen best wel veel Russische acteurs uit de diaspora.
0: Ja.
1: Maar er zat niemand bij die ik echt overtuigend vond. En in de tweede ronde kwam opeens een filmpje van hem voorbij, waar hij absoluut niet aan de opdracht had gehouden. Dus dat een beetje arrogant voor de camera te roken. En na 3 seconden dacht ik,
0: dat is hem.
1: Ja, ja. Het is echt,
0: maar de tragiek die aan hem hangt, Jan, wat zegt jou dat? Dat na, wat is het inmiddels, 40 jaar verder?
2: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort herhaling van wat er toen gebeurde.
2: Ja, absoluut. Ja. Rusland is niet een vrij land geworden. En voor homoseksuelen is het, geloof ik, nu nog erger dan tijdens het Sovjet-bewind. En ook de acceptatie van homo's in Nederland is aan het teruglopen. Ja. Dus we zijn weer terug bij waar we in begin jaren 80, eind jaren 70 waren. Ja. En toen ging alles open, toen werd het vrij. En in die jaren kwam hij in Amsterdam en hij heeft er echt met volle teugen van genoten.
0: Mis je hem nog steeds?
2: Ja, want we hadden een hele diepgaande vriendschap, maar het ging ook ergens over. Yuri was ongelooflijk geïnteresseerd in literatuur, in Russische literatuur, Russische poëzie. We konden praten over muziek. Ik ben absoluut gek op klassieke muziek. Dus we hadden fundamentele discussies. We luisterden ook altijd. We zaten altijd, wanneer we zaten te eten met veel mensen eromheen. Dan stond de muziek aan. En bijvoorbeeld Richter luisterde hij ernaar. En dan zei je, Jan, hoor je dit? Hoor je dit? Denk je dat ik dit ook moet doen? En dat ging het over een bepaalde overgang. En altijd was hij daarmee bezig. En ja, toen Yuri de etudes van Chopin instudeerde als kind, zat zijn moeder naast hem. Hij heeft natuurlijk zo'n typisch Russische strenge opvoeding gehad om die top te bereiken als pianist. Zat zijn moeder naast hem, stond de partituur stond op de standaard, maar er stond ook een dichtbundel open met Pushkin. En hij zat dan zijn vingers te oefenen, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. En dan zat hij tegelijkertijd de gedichten van Pushkin te lezen.
0: Ja, hij leeft nog steeds, als ik jou hoor praten.
2: Ja.
0: En ik is heb ook eigenlijk ook, ja, weet je,
2: ik heb geprobeerd hem leven te maken in het boek. En het is in deze film fantastisch gelukt.
0: Ja. Okay. Hey, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier. Vanaf morgen dus voor iedereen te zien in de bioscoop. Hè. Yuri, dank jullie. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november. Kaarten via operaballet.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
15: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, bedoel er lekker bij, hoor de radio, hoor, want al je mooie muziek uit deze provincie wijn. Live opname of natuurlijk mooie singles die ze zelf bakken hebben. Dat is altijd een beetje het thema, natuurlijk. Alle werkdagen trouwens, we zijn zo'n zonne. We zetten nu daarin mij Elske de Wal. En whatever, ik heb een mooi terug bij Mr. and Mrs. EP is uit. En dit noemen ik dus Just Wanna...

Joyride, civil op de online chisten. Mr. en Mrs. Oran de Vreed. Het feestje dus in het bolwerk is net spoort om krek te wezen. Jitty had maar just wanna go home. En wij, Mr. en Mrs. Ja, dan is de stap naar Boas altijd ook maar heel iets. Sexine album is uit in Tusken. En ik hoop dat er een heel soort plezier en succes mee krijgt in ieder geval. Boas, Mauer.

Man van de Vrood, jawel. Is eigen Boas, hier in Frieslandwaai. En Jitty had mij, My World. Wat een strot, hè. Ja, dat had Senna Black Egg. Ik zei, kom je wij. Higher!

Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Wat een stem. Senna Black en Higher. Jong, Asus, om jou achter weer op televisie. Een aanleiding van Noorwegen natuurlijk. En dan een optreden onder oren van Nimue. En deze, Erik van der Veen. Kom voor Boetenpast. Goed, Nederlands.

Ja, Lafhart van de Stad. Mooi nummer van Erik van der Veen. Het is een cover, maar dat had hij wel op de heel eigen wijze. Even naar Jerlet in Noord. De Witte live-sessie trouwens even. Dus van Orlande Fred Jong op televisie te zien. Met nog volle meer optredens. En ik hoop in kwart. Ik wel eens Jan de Vries. Och, die maakt het hier en uit de oren. Fantastisch, mooi, lieds, veske, singles. Klein Verdriet van het Nederlandstalige uit Bels. Is een hele liedje stapje.

dat weet ik wel. Klein verdriet, krokodillen, tranen met wat ranja de deur. Daar smaken ze best.

Maestro Jan de Vries, zo neem ik hem maar. Want wat kind die man prachtige vestjes kruwen. En denk ik nogal hier in het beeld, soms in het Engels trouwens, zet ik hem er even bij. Maar dit weer Klein Verdriet. Dat is Neert Oosters beeld. Geweldig. Mooi om deze, ja, deze platen te draaien. En dit is wel leuk van Noorwin. Aziz op televisie bij jou wacht hem. Nim You, dat is wat in de With Temptation, The Gathering Hook, zet ik hem er even bij. Ik heb een mooie reportage over asbest. Ja, ja, draai ik straks nog wat live opnames van. Dat ik weer bij de LP en CD presentatie van hun album Hobby Geen Garantie. En komende vrijdag heb ik weer opnames. Onder oren, de band De Rules. Daar draai ik aan even het nummer Fisker van. We beginnen met Xigazek. Zij bent de gast. En ja, ja, je Matsjeburg covers. Ja, tributes. Dan maar wij even een grote hit draaien van Xigazek. Venus.

Het wetter loekt, het wetter broekt dij als een niets visje. Dat is prooitje in je zil van de snoek. Die in ien justerbaarlijke kaak en scherpe tosken klap, die opfrette zil. Nu is het vertapt en besmot ze uitkotst als het allerleefste wezen op deze ierkloot. Bisto, Jean-Claude, scherpe die op, wies op uit de poel van het verdier. Slaan de kutte bek van de snoek dicht, maar de heer. Stroep hem op het droege, angel eruit. Schud je de spotten van het vel en jou die rijstig bel als engel. Fiske, wit fisker, fiske, wit fisker.

Klinkt goed, ja. Lekker album van The Rules. En het nummer Fisker. En komen de vreeds. Bij zitten gast Jeremy Xigas. En horen acts trouwens voor u Noordwien live opnames. Dat sturen we Ruud op de radio, televisie en internet natuurlijk. Dus bij deze. En van het Fries geven we even naar het Nederlands van Quo en Restless Mind. Featuring, maar dan nog heel officieel zussen, Carlijn van der Eng en de Tuscans Brew Crew. Die band vind ik helemaal te gek. En ze gaan een hele mooie clip maken. Maar gearbeking van al jaren instanties en squalen en zo wat heen. Zoek even op YouTube voor het nummer van Quo en Hoe Lang Nog. En dan even de laatste versie, want volgens mij ben er jij ook nog wat clips van maken. En dan Yes Dits. En ja, op YouTube kist er ook nog wat patiënt dus.

0: lekker nummer. En een hele mooie clip zet ik er nogmaals bij. Hoe lang nog? Quo en Restless Mind en Carlijn van der Eng en Toscans Brew, et cetera, et cetera. Lekker om te draaien. Dit is wel leuk van Noorwien op de radio. Aas is jouw wachten. Jouw wachten, jou wat zien, ja, maar is jouw wachten. De televisieshow natuurlijk. Goed, en ik hoop in kwart nek ik heren van het Veen nog eens even nu te nooien. Die had hier de Febo.
1: Yo man, ik ben in Zwolle.
2: Ja toch?
1: Hai, rustig? Ja toch?
2: Ja.

Hip-hop uit Friesland. Heren van het Veen. Dus vonden ze toch wij komen? Geen idee. Weet ik net. Hallo, Febo. Vonden ze Febo op de derde vierde? Weet ik eigenlijk naar die is. Zo vaak kom ik daar dus. Oh, ja. Nou, goed. Dan kan ik wel even draaien van No Saint. Live-opname. Album bij Rick Meijer is uit, zeg ik maar even erbij. Sipke Vester en Sino Saint. En zijn we in live in Noorwien. Nog net zo lang geleden. Dit wien ze.

No Saints bij Sipke Visser. Live in de Noorderwien Studio. En op dit stuit zie je het online trouwens. Het hele album met Rick Meijer. Dus als daar nog nieuwsgierig bent, is het geweldig. Mooie opname, mooi produceerd. Het waren geweldige muzikanten natuurlijk. Sipke Visser en Rick Meijer en de band erbij. Dus ja, nou bij deze dus. Goed. Dan geven we even naar asbest. Want jong op televisie onderhoor een reportage hoe de presentatie van de LP, wie echt op vinyl, hobby, geen garantie. Stellingwerfs, te gekke bands, ben maar hun fjouwer of op de platen, we traaien namens die altijd weer ingewikkeld. Enfin, de muziek is gewoon recht toe, recht aan en daar hou ik wel van. Asbest, een beetje onder de auspiciën van de Hoenekop in Twisken. Dus dat vind ik wel mooi. En dit wiens alweer van een tientje vliegt trouwens. Live in Noorderwien, Asbest.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zette samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
1: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Die zie je op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Morgen is nu bij Omroep Friesloon in door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
2: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Morgen live op omroepfriesloon.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
2: Echt prachtig op de scène.
1: En sneeuwen, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Morgen te Joen om zo'n oeren. En sneeuwen te Joen om jou van Joggenen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.